0: De drie meest populaire nummers van QB and the Blizzards op Spotify. Window of My Eyes, Somebody Will Know Someday en Apple Knockers Flophouse. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Nog meer old blues werk in deze aflevering. Werk van onder andere Albert King, Albert Collins, Muddy Waters en Memphis Minnie. Maar we beginnen met T-Bone Walker, Aaron Thibodeau Walker. De man die kwam uit Linden, Texas. Van Afro-Amerikaanse afkomst natuurlijk. En ook nog een beetje met Indiaanse bloed erin. De man die volle invloed had heeft, onder andere met het nummer Call It Stormy Monday.
1: They call it Stormy Monday.

Heel bekend stuk, ja. Call It Stormy Monday. Onder andere ook van Van Morrison, die het met Dem op een nummer heeft. De volgende in de reeks is Albert King. Eigenlijk is dat een van de drie Kings, zoals je kunt zeggen. Freddie King, B.B. King en Albert King. Hij is geboren in Indianola, ook in de Mississippi Delta. Ze noemden hem ook wel de Velvet Bulldozer, want het was een lange man, bijna 2 meter, weeg 120 kilo, dus er stond ook iemand als die speelde. Hij speelde linkshandig gitaar, Albert King, en een van zijn bekendste nummers, later heel bekend worden door Robert Gray, dat is uit 1967, Born Under a Bad Sign.

Je kunt horen dat dit de echte klassieker bent, want het komt allemaal ongetwijfeld bekend voor, ook in tal van andere uitvoeringen. Nou, dat geldt denk ik niet voor de volgende. Albert Collins, dat is wel een bekende naam. Het nummer I Ain't Drunk, dat komt uit 1986. Albert Collins was The Iceman. Dat was eigenlijk zijn bijname. En ook een beetje zijn gitaarspel. The Master of the Telecaster. Het kenmerkende, wat snerpende geluid wat uit zijn gitaar kwam. Albert Collins met I Ain't Drunk.

Maar hij zal een Lizzie maken, QB and the Blizzards. Nou, dat is dan de latere generatie. Maar de basisgeneratie van de mensen als Elmore James en Robert Johnson en T-Bone Walker, dan moet je ook zeker Muddy Waters daarbij nu. Een grote held ook van Harry Musquet. McKinley Morganfield. Dikke weken terug, hoorde ik dat een van zijn kinderen, dat hij helaas ook overleden is. Niet Mud Morganfield, maar een broer van volgens mij. Nou, Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, man die geboren is in Mississippi in 1913, overleden is in 1983 eigenlijk. Een van de basismannen in de blues. En het nummer wat ook heel vaak covered is van Muddy Waters, dat is uit 1954, I'm Your Hoochie Coochie Man.

7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7th doctor said,

0: girl.
1: Volgens mij is dit nummer ook een cover door The Animals van Eric Burdon, als ik me goed herinner. I'm Your Hoochie Coochie Man, oorspronkelijk dus van Buddy Waters. Leste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Dat is een nummer wat ook eigenlijk niet kan missen, want er hoort ook een vrouwelijke zanger bij in deze liste. En ja, Lizzie Douglas, die hoort er eigenlijk wel bij. Lizzie Douglas, dat is de echte naam van Memphis Minnie. Die leefde van 1897, dus al meer dan 100 en bijna 124 jaar geleden dat ze geboren is, tot 1973. Een van de eerste vrouwen in de blues. Later deed ze dat samen met Kansas Joe McCoy, dat was haar man. Het was niet makkelijk voor haar om in die tijd te leven. En het nummer waar zij heel bekend mee te worden is, besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues met Me and My Chauffeur Blues.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: The Sorrows, dat is een band uit het Engelse Coventry met zanger Don Farden. Toen hij aan een solocarrière begon, ging de band naar Italië en daar bleven ze jaren hangen. Maar intussen toeren ze weer samen door Engeland. The Sorrows, Take a Heart.

The Sorrows en Take a Heart. De Copycats, dat was een band uit Liverpool. En deze band speelde louter Beatles-covers. Het was een prima band en ze hadden ook nog een andere naam, want ze hadden ook eigen materiaal. En dan toerden ze als Ian en de Zodiacs. En onder die naam waren ze vooral heel populair in Duitsland. Maar hier zijn ze als de Copycats. A Hard Day's Night.

The Copycats, A Hard Day's Night. Nadat Van Morrison uit Dam stapte en vanuit Londen terugkeerde naar Belfast, besloten de gebroeders Patrick en Jackie McAuley, die ook in Dam speelden, in Londen achter te blijven en aan een nieuwe band te beginnen. Dat deden ze met Mike Scott en Ken McLeod. En ze vonden de Amerikaanse producer Kim Fowley bereid om het nieuwe album te produceren. Dat zouden ze eerst doen onder de naam de Belfast Gypsies, maar toen ze merkten dat Van Morrison niet met de nieuwe formatie Dam kwam, besloten zij hun nieuwe band maar Dam te noemen. The Crazy World Inside Me.

Damn the crazy world inside me. The Truth, dat was een heel hip duo uit Londen, bestaande uit Frank Aiello en Steve Gold. En ze hebben nooit eigen nummers opgenomen, ze hebben altijd covers gemaakt. Eerst van de Left Bank, later van de Rascals, en deze is natuurlijk van de Beatles. The Truth, Girl. Is the-

The Truth en Girl. The Fairies, dat was een band uit het Engelse Colchester. Die band die heette daarvoor Dane Stevens en The Deep Beats. Onder leiding van blueszanger en mondharmonica-speler Dane Stevens. Maar hij veroorzaakte met de bus van de band onderweg een heel ernstig verkeersongeval. De politie kwam erbij en toen bleek deze Dane Stevens totaal niet over een rijbewijs te beschikken. En het ongeval was zo ernstig dat hij voor lange tijd de gevangenis indraaide. En dat betekende meteen het einde van zijn carrière. En toen ging de band verder als de Fairies. Don't think twice, it's all right.

The Fairies, Don't Think Twice, It's All Right. The Overlanders, dat was een folktrio uit Engeland, maar folktrio's die waren niet hip in de jaren 60. En de zanger Paul Arnold wilde een echte beatband hebben en daarom trok hij een drummer aan en een basgitarist. En ze coverden een nummer van de Beatles en het werd meteen een grote hit. The Overlanders, Michelle.

The Overlanders en Michelle. Marianne Faithfull, dat was een hele mooie vrouw uit het Engelse Reading. En Joan Baez, dat was haar grote voorbeeld. En zij droomde ook van een carrière als zangeres. En daarom trok ze naar de grote stad, naar Londen. En daar leerde ze de Rolling Stones kennen. En die schreven voor haar As Tears Go By. En dat werd een grote hit in Engeland. Maar toen moest er een opvolger komen. Nou, dit was de opvolger. En dat nummer, dat flopte hopeloos. Marianne Faithfull, Blowin' in the Wind.

Marianne Faithfull, Blowin' in the Wind. Het was een nummer van de Rolling Stones, maar het was intussen gecoverd door The Mighty Avengers, door Cliff Richard en The Flaming Groovies. En toch vonden de Epics het ook nodig om het nog een keer op te nemen. Blue Turns to Grey.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Signs van Johnny Lang is het album van deze week. En Johnny Lang is geboren en getogen in Fargo in Noord-Dakota. En dat is een beetje het Drenthe van Amerika. Maar tegenwoordig woont hij heel hip in Los Angeles samen met de actrice Haley Johnson. In oktober toert hij weer naar Nederland en ik kan iedereen aanraden eens een live concert van Johnny Lang bij te wonen. Signs.

Johnny Lang en Signs. The Frugal Sound, dat was een Engelse band en de bandleden waren volledig ten einde raad, want er waren al een paar singles geflopt en ze waren wanhopig op zoek naar een hitsingle en daarom namen ze maar een nummer van de Beatles op en toen dat ook flopte, zijn zij mee gestopt. The Frugal Sound, Norwegian Wood.

The Frugal Sound, Norwegian Wood. De Amerikaanse Byrds hadden waanzinnig veel succes met covers van Bob Dylan. En Ian Campbell, die had in Engeland zijn eigen Ian Campbell Folk Group. Die dacht, wat de Byrds kunnen, dat kunnen wij ook. En hij nam ook een nummer van Bob Dylan op. En het bereikte inderdaad de Engelse hitparade. Die Ian Campbell Folk Group, The Times They Are A-Changin'.

De Ian Campbell Folk Group, The Times They Are Changing. Bands in de 60er jaren die geen componisten in hun midden hadden, die kozen meestal voor covers van Bob Dylan of The Beatles. En The Settlers die kozen voor een cover van The Beatles. Maar het nummer dat flopte. Maar in 1971, toen hadden ze wel een geweldige hit met een eigen geschreven nummer, dat heette The Lightning Tree. Maar dit is de mislukte single, de cover van The Beatles, The Settlers, Nowhere Man.

The Saddler's Nowhere Man. De sound van Manfred Mann werd bepaald door zanger en mondharmonica-speler Paul Jones, de man die ook Doa Diddy Diddy zong, een wereldhit voor de band. Maar Paul Jones die was op een gegeven moment zat van al die hits en die begon de bluesband. En hij is nog steeds actief met de bluesband. Maar hier is hij nog, de zanger van Manfred Mann. If you gotta go, go now.

Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now. Chet Stewart en Jeremy Clyde vormden samen het duo Chet en Jeremy. Maar ze bleven altijd in de schaduw staan van Peter en Gordon. Maar intussen hadden ze al 3 keer in de top 20 gestaan in Amerika. En daarom besloten ze in de loop van de jaren 60 helemaal naar Amerika te verkassen. Maar het waren Engelse jongens, Chet en Jeremy, Mr. Tambourine Man.

Chet en Jeremy, Mr. Tambourine Man. Alan Price, dat was de organist van The Animals, maar in die band mocht hij nooit zingen. En daarom begon hij een eigen band. Dan had hij geen last meer van die eigenwijze zanger Eric Burdon. Dit komt van zijn album A Price on His Head. The Alan Price Head to Ramona.

die Ellen Price zet, To Ramona. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Ester deed de techniek. Ali van den Berg coördineerde vandaag de playlist. In het Engelse Sheffield liep een onbekende loodgieter rond die wat succes had als zanger in het plaatselijke kroegencircuit. En een platenbaas dacht, misschien is het een goed idee om eens een plaatje te maken met die man. En dat mocht hij doen met de beroemde gitarist Jimmy Page. Later zou hij een wereldster worden, maar dit was zijn eerste probeersel. En dat was al heel erg goed. Joe Cocker, Just Like a Woman.

0: ga bij wijze van spreken de kroeg in en daar zitten wat leuke dames aan de, ja, aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. He, dan zijn het de hormonen die bepalen, ja, hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De eerste aflevering van dit programma in het jaar 2001. En dus de allerbeste wensen. Ook dit jaar gaat Harry Musquet met zijn gast op pad en met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor gaat hij deze keer naar een dierentuin, naar een beestenbende. En hij praat met iemand die door al jarenlang middenmaak in zit.
2: Henk Eerding, directeur van het Noorden Dierenpark. Daar lopen wij nu. Wanneer ben je hier directeur geworden? 33, dacht ik?
0: Nee.
2: Of ben je hier gewoon als bioloog in dienst komen? Want daar ben je eigenlijk van huis uit.
0: Ja.
2: En langzaam verder opklimmen.
0: Ja, ik heb het nooit als opklimmen gezien. Maar nee. Goed, ik kwam hier in 83. Was als bioloog, met name voor het Biogron. Dat is een museum met heel veel fossielen.
2: Ja, fossielen, daarvoor en
0: was,
2: links.
0: Ik was aardig gespecialiseerd in fossielen. Dus daar wist ik veel van. En van daaruit ben ik eigenlijk in allerlei dingen gerold, zou je kunnen zeggen, in het park. En uiteindelijk in 1995, 1 september 1995, of 1 augustus 1995, toen ben ik directeur geworden. Dus dat was pas veel later.
2: Dat is veel later. Toen was het dierenpark natuurlijk ook al een stuk groter geworden. Want ik kan me nog herinneren dat ik in 1966 met Cuby en de Blizzards, met onze allereerste bezetting, hier nog ergens gespeeld heb.
0: Ja, dat was daar ginds, hierachter, ja, in dat, ja, zaaltje daar ginds.
2: In dat zaaltje, ja. Dat was een paviljoensrestaurant. En er was een zaaltje achter. En daarvoor kon ze hadden vaak mensen te eten, weet ik nog wel.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, en ik kan me nog herinneren dat bij het uitladen van ons busje hier op een gegeven moment wij voor een groot dier stonden en dat Willy Middel naar het bordje liep en dat het een bison bleek te zijn. En dat de Paul begon te schreeuwen dat de hele tuin in rep en roer was. Maar tot zover de Blizzards. Maar het park is natuurlijk enorm gegroeid.
0: Ja. Alles is op de schop geweest. Want kijk, dat zaaltje, dat is dan hier.
2: Dat was daar,
0: maar dat herken je ook niet meer, denk ik. Nee, dat is compleet veranderd. Hier was vroeger, het heet nog steeds Mooi. Het paviljoen, maar het is helemaal verbouwd. En daar zat een terras voor. En daar zat vroeger zat er ook de Doolhof nog. En daar waren inderdaad bruiloften, partijen en ook optredens dus van Cuby en de Blizzards heel lang geleden.
2: De dierenpark is... Is nou hoeveel hectare beslaat het ongeveer?
0: Ja, het ligt midden in het centrum. Hè? Het is het hart van Emmen, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is 12,5 hectare. En dat is voor een dierenpark is dat niet zoveel. Dus we hebben ontzettend veel. En dat heeft met name mijn voorganger gedaan. Die is architect van huis uit. En die dacht, ik heb ruimte tekort. Wat doe ik dan? Ik spit hem een hoop onder de grond. Dus er is ontzettend veel onder de grond aangelegd. Stallen met name van bijvoorbeeld de nijlpaarden. Kunnen we zo wel even kijken. En de olifanten. Allemaal onder de grond gemaakt.
2: Hij niet naar links en rechts kunt. Dan moet je wel naar boven of naar onder.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: En wij zijn hier vooral naar beneden gaan. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat het een soort natuurbeleving blijft. Dus ja, toch alles maar zo groen mogelijk gehouden.
2: Van huis uit ben jij bioloog. Nu ben je meer in managersfunctie, denk ik. Mis je dat niet een beetje? Dat het echte werk, zou ik dan maar zeggen?
0: Nou, mis. Nee, niet echt. Ik heb nog wel steeds heel veel belangstelling ervoor natuurlijk. Maar ik zit er ook nog steeds zo dichtbij.
2: Ja.
0: Dat ik er nog zoveel van meekrijg dat ik me toch daar nog wel steeds heel erg bij betrokken voel.
2: Dus dat is het oude vak, dat kun je nog wel gedeeltelijk uitoefenen. Of tenminste, je oefent het niet meer uit, maar je bent nog wel bij betrokken in die zin dat je nog wel heel erg geïnteresseerd bent.
0: Ik heb er nog wel gevoel bij, maar het is niet zo dat ik... Ja, het galmt hier, want ik wil je even beneden de nijlpaard laten zien.
2: Ja, het is prachtig, hè?
0: Maar ik zou het niet meer kunnen, want mijn kennis is gewoon niet meer up-to-date, zeg maar. Dat ontwikkelt zich zo snel, dat hou je niet bij.
2: Dus je moet eigenlijk constant updaten in die wereld door.
0: Ja, dan moet je ontzettend veel lezen en om dat een beetje bij te houden. En dat lukt me natuurlijk niet.
2: Kijk eens, wat hebben we hier, jongens? Wat prachtig, niet?
0: Ja, het is hartstikke koud, dus ze zijn allemaal binnen. En binnen hebben ze wat minder ruimte dan buiten. Maar het is een hele club.
2: Voor even denk ik dat het jammer is dat het geen televisie is. Want dit is eigenlijk wel verschrikkelijk mooi.
0: Ja, zoveel nijlpaarden kun je nergens bij elkaar zien, hoor. In een dierentuin tenminste niet, op de hele wereld niet. Dit is echt een echte kudde. Het zijn er 15.
2: Is zo'n dierentuin eigenlijk ook niet een beetje... Dat denk ik wel eens aan, in deze moderne wereld. Want het gaat natuurlijk een boel mis wat de dierenwereld betreft. Denk maar eens aan die BSE-kwesties.
0: Ja.
2: En aan de salmonella's en aan de varkenspest. En al. Is het ook niet een beetje een ark van Noah? Ik bedoel, daar heb ik wel eens aan gedacht. Toen ik hier over dierentuin nadacht, van ja, er zijn toch een heleboel species die starten op het punt om uit te sterven. En dat moet wel bewaard blijven. In zover kun je die vergelijking misschien wel trekken.
0: Maar het is een beetje wel. Het is wel zo dat er in een dierentuin natuurlijk... We hebben ook wel dieren die zeldzaam zijn en bijna uitgestorven. En dat is natuurlijk vreselijk dat het zo is. Maar je kunt ze in de dierentuin niet bewaren, zeg maar. Er is maar één plek waar je de dierenwereld kunt behouden. Waar je de natuur kunt behouden. En dat is in de natuur zelf. Het enige wat we kunnen als dierentuinen, dat is dat je zegt van nou... Bij ons kunnen mensen die dieren van dichtbij zien.
2: Ja, ja.
0: En daar wordt hun interesse gewekt. Ja. En dan raken ze toch komt er wat betrokkenheid. En krijgen ze ook een beetje meer gevoel met de natuur. Ja. En hebben ze er misschien ook wat meer voor over om die natuur beter te beschermen. Dat zie ik eigenlijk als de belangrijkste taak van dieren. Hier we

0: Wie is dat? Is niet dat hele grote?
1: Ja, er komt nog een grotere.
0: Oh, dat is nog groter.
1: Die daarachter, dat is Bill. William. Ja. Die komt uit Engeland. En die was zijn voorganger. Die is toen naar Frankrijk gegaan. En dat was een heel mooi verhaal. Want dat was een nijlpaard waarvan wij dachten dat hij nog niet geslachtsrijp was. Was een mannetje. En die had al die tijd mooi bij die vrouwtjes gezeten. Ja. En we dachten, nou willen we toch eens een keer een mannetje wat dekken kan. Dus een wat grotere.
0: Ja.
1: Toen is dat mannetje, dat jonge mannetje is naar Frankrijk gegaan. En Bill is toen teruggekomen uit Engeland. Dat was een grote sterke kerel. Die moest dat wel kunnen. En Bill was hier nog geen dag op stal. Er werd eerst een jong geboren. En daarna kwamen er nog 6 of 7. Dus zijn voorganger die bleek wel degelijk al wat te kunnen.
0: Hoeveel wat dat zo'n ding nou op de schaal? Op de weegschaal?
1: Nou, hij is nog niet volgroeid. Hij kan nog een stuk groter worden. En als hij helemaal, ik denk dat hij nou een dikke 2 ton is.
0: En
1: als hij helemaal uitgegroeid is, dan weegt hij zo rond de 3, schat ik.
0: Jezus.
1: Ja, het zijn enorme beesten, hoor. Het is familie van de varkens, hè. Het is, ze zeggen wel paard, een heel paard, ja. Maar dat is niet zo. Het is, nee. Ze zijn verwant aan de varkens.
0: Oh, wat een geluid, hè.
1: Ja.
0: Heel zwaar.
1: Het is net of ze lachen, hè.
0: Ja. Ja, daar bent er ook nog wel wat hier.
1: Ja, dit is de groep vrouwtjes. Die vormen in de natuur ook een kudde. Daarom hebben we ze ook in een groep. Echt een kudde met daarbij hun jongen. En het mannetje, dat jammer genoeg voor het mannetje. Maar die moet toch een beetje apart blijven. Want je zou zeggen, van doet hij dan die vrouwtjes kwaad? Nee, dat doet hij niet. Maar als hij er zo bij komt in die groep, dan krijgt hij verschrikkelijk op zijn donder van de dames.
0: Ja?
1: Dus dan wordt hij er weer uitgestuurd.
0: Even, als je erin gaat, dan verplaatst hij ook heel wat.
1: Ja, dan gaat er wel wat water aan de kant. Ja.
0: Hartstikke mooi is dit, man. Ja, nou ben ik sowieso een dierenliefhebber. Hoewel ik wel eens vind dat mensen heel vreemd met dieren omgaan. Hè. Ik bedoel, ook een beetje ambivalent. Ik bedoel, als je dat ziet, ik zeg pas die film, voor de Icon of zoiets. Die slachterij, daar welke daar zoveel.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Ja.
0: En die kalveren. Dat vond ik helemaal niet lang naar kijken. Dat vond ik zo griezelig. En aan de andere kant dan vertroeteld wij dieren. We hebben zelfs hondenkerken over.
1: Ja, crematoria.
0: En dieren, God zelfs. Hond die gaat naar de kapper.
1: Ja.
0: Dus wat is dat voor de rare? Kun je dat thuis brengen?
1: Ja, ik denk wel dat ik het kan verklaren. Dat is. Het lijkt op het eerste gezicht heel erg dubbel, hè?
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat een individueel dier, een hond die je in huis hebt, die krijgt een heel andere betekenis. Dat is opeens niet meer een dier, maar dat is een huisgenoot, dat is een vriend, een kameraad en daar krijg je een persoonlijke band mee. Terwijl een hok vol kippen, daar zit niet één kameraad van je tussen. Dat zijn opeens geen individuen meer, dat is een kakelende massa en daar heb je veel minder gevoel bij.
0: Ja.
1: Dus dat is toch wel het grote verschil, hoor. Maar het blijft natuurlijk raar. Het blijft heel, heel raar dat je verschrikkelijk druk maakt over één huisdier.
0: Ja.
1: Kosten nog moeite gespaard. En er zijn mensen die geven honderden, zo geen duizenden guldens aan kosten uit om een kat weer beter te maken, bij wijze van spreken. Terwijl 100 meter verderop elke dag 500 varkens geslacht worden.
0: Ja, daar kan ik soms wel niet bij. En ze hebben ook, tegenwoordig heb je ook begraafplaatsen voor dieren, hè.
1: Ja.
0: Dus ook.

0: Nou, in Amerika komt dat mensen helemaal. Die petstep en zo, hoe die er wel niet uitzien.
1: Ja, daar slaat het een beetje door. Ja. Nee, wat dat betreft hebben we denk ik toch een beetje een merkwaardige houding ten opzichte van die. En ik heb dat zelf trouwens niet zo hoor. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je gek bent op je hond of op je kat. Maar dat je een hond of een kat ophemelt, dat, zeg maar, alsof het bij wijze van spreken ook een mens is. Dan denk ik, ja, dan ga je er toch een beetje ver mee. Aan de andere kant het gemak waarmee wij... zeg maar als grote verbruikers varkens, kippen, kalveren en noem maar op, consumeren zonder er ooit een minuut bij na te denken hoe dat allemaal gaat, dan denk ik dat is ook niet goed. En wat dat betreft, dat klinkt nou een beetje heel erg negatief, maar dan is zo'n BSE-crisis is misschien wel eens een keer goed dat mensen toch eens een beetje wakker worden. En, denken, en ik ben er niet tegen dat ze vlees eten hoor, daar gaat niet om, maar dat je daar een beetje bewust van bent. Hoe dat gemaakt wordt en hoe dat op je bord komt, dat vind ik eigenlijk heel goed.
0: Ik zag een documentaire op Duitsland over hoe het in de natuur toe gaat. Dat heeft er misschien ook wel een beetje betrekking mee. Met al die skibanen die ze aanleggen in Zuid-Tirol en in Wallis en zo. Daar heen ook allemaal overstromingen en dat soort dingen. Is dat niet allemaal een beetje een gevolg van het ingrijpen van de mensen in de natuur?
1: Natuurlijk. Maar het is natuurlijk het verhaal van nooit genoeg. Mensen van origine eten mensen vooral plantaardig voedsel. En dan zo af en toe vlees. Hè. Wij willen nu dat stuk vlees elke dag op bord hebben. Dus degene die dat vlees produceert, die kan er niks aan doen. Die boer die moet gewoon bestaan.
0: Het is ook luxe natuurlijk.
1: Ja, en die vraag die neemt toe en het geld is ervoor. Dus wat krijg je? Er wordt maar opgejaagd en opgejaagd om maar meer en meer en meer te produceren. En het moet goedkoper en goedkoper. Dus ja, dat is de motor van de bio-industrie, is de consument. Hè? Ja. Dat is natuurlijk niet de boer. Nee. En dat geldt bij die skibanen net zo goed. Er zijn steeds meer mensen die zich kunnen veroorloven om te gaan skiën. En iedereen wil skiën en niemand wil voor die lift in de rij staan. Dus wat gebeurt er dan? Nou ja, dan maar nieuwe skibanen aanleggen en bossen kappen. En ja, dat is natuurlijk dat is een soort vicieuze cirkel.
0: Ja.
1: Waar je verschrikkelijk hard in moet grijpen mee wezen om dat te stoppen. Want wij vreten met elkaar de wereld op.
2: Mother. They have made so many scars upon your face, and the beauty you once had

0: breast.
1: Dit Emmerdierpark, hoe lang bestaat het?
2: Dit is opgericht in 1935 door de heer Oosting. En die deed dat gewoon achter zijn huis.
1: Een liefhebberij,
2: ja,
1: eigenlijk?
2: Ja, maar wel grootschalig toen al, hoor. Toen al met het idee niet om maar zo een paar geiten en kippen te houden, maar echt met het idee om een professionele dierentuin op te zetten. Zijn grote voorbeeld was Hagenbeck's dierpark in Hamburg.
1: Ja, daar is een liedje over, hè? Naar Hagenbeck, dat weet ik nog. Dat is een heel al duur liedje. Ja. Maar inmiddels zijn jullie staan ook eigenlijk al jaren bekend eigenlijk als een van de dierenparken in Nederland natuurlijk, hè?
2: Ja, nou, de kunst is natuurlijk om ook zo bekend te zijn dat mensen het ervoor over hebben om met de Randstad anderhalf uur, twee uur in de auto te gaan zitten om naar ons toe te komen. Dus wij moeten altijd een stapje harder en een treetje hoger. En dat is natuurlijk een eeuwigdurend gevecht om voorop te blijven lopen. Maar ik denk dat in dat opzicht is een dierenpark natuurlijk toch ook eigenlijk gewoon een bedrijf. Maar dat geldt voor elk bedrijf. Als je de beste bent, dan krijg je de meeste klandizie. En dan gaat het best.
1: Je moet natuurlijk ook wel medewerkers hebben die heel veel van dieren houden. Want anders is zoiets ook bijna niet te doen, dacht ik. Daar moet toch een stukje passie in zitten.
2: Ja, maar dat zit er ook heel erg in, hoor. En dat is ook heel goed. Want dat is... Je moet... Moet je natuurlijk op kunnen brengen om elke dag echt voor 100% je in te zetten voor die dieren. Want de dieren, ze zitten natuurlijk in de dierentuin. Ze hebben het niet voor het kiezen. Dus de verzorgers moeten er echt voor zorgen dat die dieren optimaal verzorgd worden. Maar bovendien is het ook ontzettend belangrijk met dierentuindieren dat je als verzorger onmiddellijk in de gaten hebt als er iets niet helemaal in orde is. Want vaak is het anders te laat, hè? Het is niet zo dat je dat heel gemakkelijk dan nog weer recht kunt breiden als er iets niet, als een dier ziek is of bijvoorbeeld er is ruzie in een groep dieren of wat dan ook. Dus die mensen die moeten heel veel oog voor die dieren hebben. En elke dag weer. Dus dat kan alleen maar als je gedreven bent. Als je daar een passie voor hebt. Als je echt van je werk houdt. En dat merk je ook dat heel sterk het geval is.
1: Duitsers creëer je hier ook veel, hoorde ik.
2: Ja, het mogen van mij nog wel meer worden. Maar ik heb wel eens gehoord dat er heel veel zijn.
1: Ja.
2: En er komen hier zoiets van, tussen 100 en 120.000. Dus dat aantal dat zou wat ons betreft nog wel naar een 200.000-300.000 toe moeten. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de wegen, de bereikbaarheid. Hè. Dat wordt steeds beter. Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest dat je vanuit Duitsland eigenlijk alleen maar via een soort karrepad hier kon komen. En dat wordt nou zo langzamerhand beter.
1: Ja, ze wilden hier een weg nog verbreden, geloof ik.
2: Pas op, het is hier glad, hè?
1: Ja.
2: Ja. Nou, hier maar even langs gaan.
1: Kijk, hier wordt René vertrokken.
2: Ja. Hier wordt vertrokken. Ja. Dit is een plek, daar is het zomer en winter. Het is altijd tropisch, ja. Het enige is, in de zomer dan groeien de planten nog harder, omdat ze dan meer licht hebben en langer licht hebben. Maar het is een... Het is nou vooral een hele overgang, hè? Van min 5 naar plus 25. En dan ook nog goed vochtig. Zo, dan kunnen we hier zo wel langs lopen.
1: Dat wil je niet weten. Dan loop je nou tussen de meest prachtige planten door, terwijl buiten toch lichtelijk bevroren is. Jongen. Dat moet wel groen.
2: Zie, dat zijn...
1: Wat zit daar?
2: Daar zitten ook nog dieren in.
1: Ja.
2: Daar zitten leeuwaapjes.
1: Goh.
2: Dat is nou een shakalaga, waar zat die vloog zwart door ons heen. Hier zitten er nog heen in de boom.
1: Oh, ja, prachtig zeg. Hey.
2: Dat zijn leeuwaapjes, die komen uit Brazilië. Alle planten, alle dieren hier, dat is Midden- en Zuid-Amerikaans. Dus tropisch Amerikaans, zeg maar. Hier zitten bijvoorbeeld nog zoetwaterroggen.
1: Het is net
2: pannenkoek eigenlijk. En daarachter zitten piranha's.
1: Oh, dan moeten we de vinger niet eens steken.
2: Nee, beter van niet. Beter van niet. Dit is nou zo'n voorbeeld. Je had het over zeldzame dieren. Die bijna uitgestorven. Deze waren helemaal uitgestorven in het wild. En die zijn vanuit dierentuinen weer weer teruggezet.
1: Ja, wat dat betreft is het dan toch een beetje de Ark van Noach, hè?
2: Klein beetje wel, maar ja.
1: Dat speelt bij elkaar al.
2: Maar een heel klein beetje, maar je moet je voorstellen, er zijn naar schatting 3-4 miljoen verschillende diersoorten, minstens. Misschien wel meer, maar 3-4 miljoen zeker wel. En die op de wereld leven. Maar in dierentuinen zijn er misschien, alles bij elkaar, misschien 1000 verschillende
1: dus
2: soorten.
1: Dat is dus een heel klein, te verwaarlozen percentage.
2: Een druppeltje op de gloeiende plaren. Ja.
1: Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de meest opvallende.
2: Vaak wel natuurlijk, hè. Olifanten, tijgers, dat soort dingen.
1: Qua volume.
2: Ja. Maar als je alleen al denkt in de kevers. Ik weet wel niet hoeveel honderdduizenden soorten kevers er zijn. Ja. Dat is gigantisch, die rijkdom aan soorten.
1: Hoe zit dat nou? Kijk, er wordt natuurlijk ook heel veel spul hakt, hè, in die tropische reekwouden voor het hardhout en zo. Wat die dierenstand nou niet ook bedreigt eigenlijk?
2: Of verschrikkelijk.
1: Voor een heleboel species.
2: Ja. Wat op dit moment gebeurt, en dat is echt een ramp, vooral in Afrika is dat op dit moment verschrikkelijk. Daar worden wegen aangelegd door het bos, door de houthakkers. He, dus de grote houthakbedrijven die leggen wegen aan, zodat ze dat hout uit het bos kunnen halen. En daar trekt een heel leger mensen achteraan, die langs die wegen dat bos in kunnen komen. En die gaan daar op jacht. En in de rijke Afrikanen, op dit moment is dat erg in de mode, die vinden niks lekkerder dan bushmeat. Dus wat vroeger voor de armen bij wijze van spreken was, dat is nu zo duur geworden, dat is alleen maar voor de rijken. Dus als je heel rijk bent en je woont in Afrika, dan in West-Afrika, dan eet je chimpansee of zo. Nou, met het gevolg dat er wordt massaal jacht opgemaakt, omdat dat vlees zo duur is. Dus die mensen hebben daar nog weer een boterham aan. En het gevolg daarvan is dat soort dieren met een ongelofelijke snelheid uitsterven. En gewoon verdwijnen binnen de kortste keren als er niks tegen gedaan wordt. Dan gaat het helemaal fout. Gorilla's, chimpansees, maar ook heel veel soorten antilopen.
1: En dat giet allemaal over geld natuurlijk.
2: Ja.
1: Wat dat betreft hebben wij toch wel struikroven, zou ik zeggen. Ja. Er komt wel mooi van pas om dat woord te gebruiken in deze. Dat is toch eigenlijk...
2: Ja, dat is dramatisch.
1: Ja.

0: in Nederland, als je het hebt over natuur, dan denk ik, ja, hoezo natuur? Ik vind het mooi dat er dieren zijn en dat er groen is. Maar met natuur heeft het natuurlijk niet zoveel te maken. Nee. Als je het echt over natuur hebt, nou, dan denk ik, de Warrenzee, dat kun je nog een natuurgebied noemen. Maar voor de rest is het natuurlijk toch een beetje namaak. Dat geeft niet, daarom kan het wel mooi zijn, hoor.
1: Het is, Nederland is natuurlijk maar... klein, hè? Het is een kleine biotoop, het is aangeharkt, laten we maar zo zeggen.
0: In wezen hebben we samen een grote tuin.
1: Ja. En, ja. En daarbinnen hebben wij nog weer een prachtig mooie dierentuin, want daar lopen we dus straks. En je kunt hier het water huren.
0: Kijk, hier om het hoekje is altijd Link. Daarom hangt er een bordje bij.
1: Pas op, de piranha's bij.
0: En dat is wel grappig. Je kunt rustig je hand in het water doen. Ah, ik zou het nog maar niet doen, hoor. Maar dan gebeurt er op zich niks.
1: Nee.
0: Maar als je nou met je vingers flink in het water gaat wappen, hè, dan heet zo het vlees eraf, hoor.
1: En dat ben ze?
0: Dat ben piranha's, ja.
1: Godverdorie, die ziet er toch helemaal niet zo uit alsof ze je nou in...
0: Ze reageren op gespartel. En dat is hun natuurlijke gedrag ook. Want als een gewond dier in het water valt, dan... Die spartelt natuurlijk. En dan zwemmen ze er heel snel op af. We hebben voor een keer voor een filmpje. Voor de Duitse televisie was dat. Hebben we er een koeienpoot in gang. Dus van de slager een poot gehaald. En aan een stouwkabel erin gelaten. Om te laten zien hoe snel dat gaat. En die poot die werd erin gehangen. En er gebeurde helemaal niks. Dat duurde een paar minuten. En toen ineens een beetje beweging. Ja. Een beetje spartelen. En toen was het nou. Ik wil niet veel zeggen. Maar binnen 3-4 minuten was weg. Gewoon schoon leeg. Alleen maar bot.
1: Ja, als je zo dat spul je zo ziet, of ze staat bijna stil in het water, dan denk je van, nou, dat gebeurt eigenlijk, die doet niks, maar...
0: Ja, maar ze hebben scheermesjes, in de bek, hoor. Hele scherpe gebitten. Zie je, daar zwemmen vissen. Die zijn familie van de piranha.
1: Oh, ja, die ben vrolijk.
0: Maar dit ben vegetarische piranha, zou je kunnen zeggen. Ja, die zijn gespecialiseerd in het eten van noten.
1: Oh, noten?
0: Noten, ja, noten die van de boom vallen. En die hebben zo'n verschrikkelijk sterk gebit, die kraken ze gewoon. Dus dat. Die kun je.
1: Prachtig.
0: Keiharde noten kun je die
1: prachtig,
0: voelen.
1: Hè?
0: Ja.
1: Prachtig. Goh, wat verschillende soorten en wat verschillende manieren van leven, van doen en laten. Je gaat natuurlijk een heleboel weg, maar af en toe ontdek ik zo nog weer wat nieuws.
0: Nou ja, weet je wat is? Dat lees je dan en dan gaat het om een soort zoals in Vietnam ontdekken ze nog eens een paar nieuwe zoogdiersoorten. In de afgelopen periode in een afgelegen gebied. In het Amazonewoud wordt nog wel eens een nieuw soort aapje, of klauwaapje ontdekt. Maar dat zijn alleen nog maar de spraakmakende types. Hè?
1: Ja.
0: Maar je kunt er rustig van uitgaan, als je waar dan ook in de wereld en je gaat bijvoorbeeld op zoek naar spinnen en je zit op de goede plek, dan kun je elke dag 5 nieuwe soorten spinnen oprapen, hoor, die nog nooit eerder beschreven zijn. Zoveel zijn er, dat is oneindig gewoon. Ja, als ze met zo'n luchtballon over de bomen zwaaien in het Amazonegebied of boven het regenwoud van Borneo en met een schepnetje daar wat insecten uit de boomtoppen halen. Dat zijn allemaal onbekende soorten. Allemaal nooit eerder gezien. Dat is bijna oneindig. Alleen, het is wel zo dat natuurlijk als zo'n Borneo is dan een goed voorbeeld. Als daar dat bos aan de ene kant omgehaakt wordt en aan de andere kant ook nog eens afgebrand wordt, want er gebeurt ook veel. Ja, daar verdwijnen miljoenen dieren waar we helemaal geen weet van hebben.
1: Nee, precies.
0: Want zo een valt wel op als die verdwijnt. Maar,
1: ik ben hier een keer west, dat was een fotografeerde. Dat was voor de hoes van ons. Maar hij kon er niet, ze wilden niet stilzitten. Ze waren toen heel ongedurig. Ze liep maar op en neer. Toen was ik ben lid van zo'n club die dat steunt. Hè, de WSPA, de World Society for Protection of Animals. En die hebben heel veel voor die... Voor die dansende beren dan in Turkije.
0: Oh, ja.
1: Dat is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. Ring door de neus, kettings op hete platen dansen. En toen ben we hier nog even west. Maar ik ben daar... Ik geef, het is raar, ik geef alleen maar aan dieren. Ik denk altijd, mensen die kunnen zich nog redden uit bepaalde omstandigheden. Want die hebben verstaan. Maar dieren, die hebben dat niet. Die help ik dan. Ja. Ik heb dat wel. Ik vind het prachtig. Zonder dieren. Wat zou je er nou voor zeggen? Een wereld zonder, hè? Zonder dieren en zonder planten en zonder muziek. Dat kan toch niet?
0: Nee, dan was het afgelopen.
1: Nee.
0: Ja, nee, dan was het echt gebeurd. Nou, ik denk ook dat wij ons lang niet voldoende bewust zijn als mensen hoe ontzettend afhankelijk wij zijn van planten en dieren. En vooral van de samenhang tussen die beiden. Want wij zijn ook maar gewoon dieren. Wij maken ook deel uit van de natuur. En wij denken altijd dat we de boom uit kunnen komen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan hebben wij dezelfde zuurstof nodig als zij.
1: Ja.
0: En dan gaat het met ons natuurlijk in wezen net als met een beer. ook wij zijn afhankelijk van onze omgeving. Ook wij moeten eten uit onze omgeving. Ook wij kunnen ziek worden van onze omgeving. En dat geldt voor een dier net zo. Net zo. Alleen, zij vernielden hun omgeving niet. En wij nee. Wel. Dat is toch wel een onderscheid.
1: Ja, ja nou, dat is dat deden. Dat zong Tony Joe White al in Mother Earth. Van de Indiaan die... De Natives, de Native Americans, de Indiaan, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Die namen nooit meer als dat ze nodig hadden.
0: Ja.
1: En meer namen ze niet.
0: Nee.
1: En zo zal het eigenlijk toch wat meer moeten wezen, dacht ik.
0: Nou, dat is... Zo hebben mensen ook ontzettend lang geleefd. Echt gewoon nemen wat je nodig hebt. En niet meer, vooral niet meer.
1: Nee.
0: En het idioot is dat kennelijk toen het besef... dat als je meer neemt dat je nodig hebt... dat je dan jezelf tegenkomt... Want dat je dan op een gegeven moment tekort krijgt. Kennelijk was dat besef toen meer dieper geworteld in de mensen dan dat het nu is. Dat vind ik zo apart.
1: Ja, ik denk ook vaak dat mensen denken dat ze gelukkiger worden doordat ze steeds meer hebben. Dat geloof ik ook helemaal niet in. Dat is een soort van remplaçant voor geluk.
0: Ja, nou dat is waarschijnlijk. Ja. Zo zal het wel gevoeld worden.
1: Van als we dat nog maar hebben, dan worden we gelukkig.
0: Dat schiet het op.
1: Volgens mij zit het hem daar helemaal niet in. Maar goed.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk het ook niet. Aan de andere kant moet ik wel eerlijk. Als je hier en daar op de wereld... Ik wou hier nog even naar binnen met de giraffenstal. Als je hier en daar op de wereld, zeg maar... Ik ben vorig jaar in India geweest. En dan als je die kloppenwerking van Bombay ziet... Dan denk je, er is ook een ondergrens.
1: Ja, tuurlijk. Er moet wel...
0: En als je daaronder komt, dan...
1: Kijk eens, jongens. Dit is wel lange
0: Als
1: jongens.
0: Je daaronder komt, dan word je wel heel ongelukkig. Dit zijn wel lange jongens, hè? De langste die staat hier vlak voor meestal. Ik weet niet waar die nou loopt. Oh, hij loopt hier nou. Oh, kijk, Henk, die gaf er een de fles. We hebben een jonge giraf en die moeder die geeft geen melk. Dus die loopt dan wel gewoon bij de moeder, hier is hij. Maar die krijgt dan een paar keer daags krijgt hij de fles. Vijf keer per dag.
1: Prachtig, hè?
0: Prachtig. Maar het moet er ook een eind van groeien, zoals je zegt.
1: Ja. Geweldig.
0: Ja. We hebben geluk dat de verzorger hier is, want daar ga ik alleen nooit heen anders. Maar we kunnen nog even bij de neushoorns kijken. Geen gang aan, Harry.
2: Oh.
1: Daar ben ook.
0: Die staan ook binnen natuurlijk.
1: Daar ben ook knoert natuurlijk.
0: Ja, bliksem. Dus,
1: Potverdrie zeg hij. Die ben daar binnen van dezelfde formaat als de nijlpaard, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, dan moet je toch rekenen dat dit soort dieren die wegen toch goed boven de 2 ton hoor.
1: Ja.
0: Misschien 2500 kilo.
1: Wat eet die dat zomaar helemaal allemaal op, wat hier leert?
0: Ja, makkelijk. Ja.
1: En
0: een beetje biks erbij. Ja. We hebben een beetje achteruit.
1: Deze kunnen ook...
0: Die punten kunnen hier aardig tussendoor.
1: Anders word je zo aan de dingen spiest.
0: Ze zijn niet...
1: Deze kunnen ook al worden, niet?
0: Ja. Een jaar of 45, denk ik. Ja. Zo'n beetje. 40, 45.
1: Nelpaard worden ouder, niet?
0: Ik dacht dat Nelpaard wat ouder werd. Daar zijn wel gevallen van bekend van meer dan 50 jaar. Ja. Neushoorn bij mijn weten zo 40, 45 is toch echt een maximum, hoor.
1: Heb je wel zin.
0: Nijlpaard wordt wat ouder en een olifant wordt nog ouder.
1: Ja, die kan heel ouder worden. Die krokodil nog, heb ik wel gehoord.
0: Ja, die zeker.
1: Goh, moet je kijken, jongens. Wat een reus.

0: Ja, maar dan... kijk, want ik wil eigenlijk nog wel even bij de olifant beneden in de stal kijken. Maar dan moet je helemaal precies weten dat de verzorgers er nog bent.
1: Aha.
0: Is dat helemaal in de moed?
1: Ja, dit is... ja, het idee is eigenlijk...
2: Kijk, ik zal door de brievenbus heen, zou ik zeggen.
1: Het idee is eigenlijk het idee van een parkeergarage. Daar komt het op neer, hè. Ze gaan via een hele lange gang wandelen ze naar beneden. En staan ze hier diep onder de grond. 7 meter diep is dit. En dat is wel, voor die dieren is dat op zich wel lekker. Maar het is hier altijd rustig. Het klimaat is constant. En... ja, ze voelden zich hier echt op hun gemak. Pas op hoor, want als je een snoertje te pakken krijgt, dan trekt hij je de oren van het hoofd. Dit is onze eerste, geboren is.
2: Die
1: nou terug gaat. Dit is de moeder, die was de eerste hier geboren. Mengelaar O. En zo hebben we de laag, kijk, daar ligt er alleen te snurken, zie je wel.
2: Oh, Guido mooi.
1: Ja. Daar klieren ze hem. En soms dan hoor je dat hele zware, hè? Dat hele zware gebrom. Als je er tussenin staat, dan voel je het in de buik.
2: Wat doen ze nu? Wat is dit voor...
1: Ja, ze hebben een taal, hè? Ze kletsen met elkaar. Oh, ja, ze kunnen echt via geluid met elkaar communiceren. Dus,
2: voor noten.
1: Ja.
2: Ja. Bepaalde trilling.
1: Ze kunnen echt kletsen.
2: Ja.
1: En dat gaat van heel laag, van geluiden die ver beneden onze hoorgrens liggen, tot dat hele hoge trompetter, hè, dat opgewonden geluid. Ja, kijk, als ze... Nou, dit is dan maar een heel klein plasje, maar die grote die drinkt zo af en toe, dan drinkt hij 200 liter water op, bij wijze van spreken, zo aan elkaar. Ja. En dat komt er dan ook weer uit, hè. Dus, het gaat wel in het groot, hoor, met een olifant. Ja. Ja. Ja, en zometeen... zijn met voer bijna op nou en dan gaat hier, gaan de schuiven dicht, gaat het licht uit. Nou, en dan met een paar uurtjes dan slapen ze ook hoor. En dan slapen ze ook zo een uurtje of 4, 5 liggen ze gestrekt. Echt lekker te snurken.
2: Geweldig. Oké, hey. Bedankt jongens.
0: Hoi. Hey. Nou, de olifant. Hey, je moet er toch vandaan gaan. Dat is bij dieren zo en dat is bij mensen zo. Wij denken dat ons gedrag bepaald wordt door ons verstand, hè? En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is maar voor een heel klein beetje zo. Ons verstand helpt ons te overleven. Dankzij ons verstand kunnen wij wat vooruit plannen. En kunnen we wat vooruit zien aankomen. Kunnen we wat voorspellen soms. En dat is handig, hè? Zeker in een wisselend klimaat. Dan weet je van, ik moet nu genoeg voedsel verzamelen en genoeg houtblokken voor de kachel. Want anders ga ik van de winter dood van de honger, bij wijze van spreken. Dat kan een mens heel goed, dat kunnen maar weinig dieren en misschien wel geen enkel dier. Maar voor de rest, hoe wij ons gedragen ten opzichte van elkaar. Ga bij wijze van spreken de kroeg in en daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. Ja. Dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren. Als je kijkt naar waarom noemen wij onszelf mens en waarom zeggen wij een chimpansee is een dier.
2: Ja.
0: Terwijl, als je vanuit de chimpansee redeneert, zijn naaste verwant is de mens.
2: Ja.
0: Het DNA van een chimpansee, het verschil met een mens, is nog geen 1,5%.
2: Dat is 1,6.
0: Dat is
2: 1,5.
0: Of 1,5, dat is niks. Dat zijn gewoon mensen.
2: Neandertaler is 1,6 of zo, weet je daar van de mens.
0: Dus wij zijn helemaal niet anders dan dieren. Wij gedragen ons ook niet echt anders. Heel veel van ons gedrag is volkomen vergelijkbaar met dieren. En natuurlijk lijkt het dan het meest op die dieren die het meest aan ons verwant zijn. De mensapen. Maar als je naar een olifant kijkt, is er ook heel veel overeenkomst.
2: Ja, maar dit is ook zo ambivalent, vind ik. Ik zat gisteren naar Discovery te kijken en daar waren die mensen bezig in het heelal met het nieuwe ruimte. En dan doen ze dingen waarvan ik denk, nou, is het eigenlijk wel zo? Bestaat dat wel? Maar aan de andere kant, als diezelfde man thuis komt en zijn vrouw loopt weg, dan raakt zo'n man helemaal in paniek vaak.
0: Ja.
2: Dan gaan ze de kroeg in en dan... Ja. Er zit zo'n verschil tussen, natuurlijk. Dat is heel apart. Dan valt ze ook terug op een soort van...
0: Ja.
2: Wat wij dan nu zeggen, een soort van dierlijk gedrag of zo. Dus het is ook maar een dun laagje vernis wat erover zit.
1: Nou, dat is ook zo. En zeker bij onverwachte gebeurtenissen. Hè? Als je... zeg maar, daar kun je heel veel experimenten mee doen. Maar loop maar eens gewoon in je achtertuin. En iemand die daar stiekem de lucht van een tijger verspreidt, dan krijg jij een paniekgevoel.
2: Ja, dat zou best wel kunnen.
1: En je gaat als een sodemieter die tuin uit. Dan denk je van, ik moet hier wegwezen. Waarom weet ik niet, maar dat zit er dus toch ingebakken. Hè? En als je plotseling iemand een rubber slang voor de voeten gooit, hè, dan schrik je ze dood. Terwijl hij misschien nog in zijn hele leven nooit een echte slang gezien heeft, laat staan dat hij er ooit door gebeten is. Maar hij weet dat hij op moet oppassen.
2: Ja, ja.
1: Dat zijn puur instinctieve reacties. En die zijn natuurlijk heel erg belangrijk, heel functioneel. Want soms moet je reageren voordat je nadenkt. Want anders ben je te laat. En dat hebben wij. En dat heeft een dier natuurlijk ook. He, een antiloop, als die een cheetah ziet aankomen rennen en hij moet eerst nadenken, god, waar zit nou een kwaaie kat of waar zit geen kwaaie kat? Ja, dan is hij te laat, want dan heeft hij hem al in de bek. Instinctief reageren. En dat doen mensen dus ook in heel veel omstandigheden. Beschaving, dat is gewoon borstklopperij van onszelf natuurlijk. Dat stelt niks voor, denk ik. Het is wel zo.
2: Een woord.
1: Ja, het is gewoon een woord. Ja. Alleen wat wel betekenis heeft, dat is cultuur. He, wij hebben heel veel verschillende... Wij komen in heel veel verschillende verschijningsvormen, als het ware, voor op deze wereld. Mensen. He, je hebt donkere mensen, lichte mensen, gele mensen, noem het maar op. En dat is zit niet alleen in die kleurverschillen, maar vooral ook in die cultuurverschillen. Ze hebben allemaal hun eigen taal, hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen gewoonten. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder bij mensen. En ik denk dat je, als je op die manier kijkt naar beschaving, als je op die manier dat woord gebruikt, dan heeft het voor mij wel betekenis. Maar beschaving in de betekenis van meer zijn dan een dier, dan denk ik, dan ben je wel donders arrogant als je dat vindt.
2: Jij bent... Aan het einde van onze reis door het Emmer Dierenpark. En ik vond het fantastisch om hier eens even rond te lopen en wat meer te weten te komen over wat er allemaal zo gebeurt. En wat een man als Henk Hering ertoe drijft om dit soort dingen te doen. Henk, ik wil je namens de VBRO en Radio Drenthe heel erg bedanken voor deze rondleiding, maar ook... Dat de uitbreiding dat die heel vruchtbaar mag wezen.
1: Hartstikke bedankt. Nou, daar reken ik ook op. Dat lukt vast, dat wordt leuk.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Henk Hidding, de directeur van het Noorderdierenpark in Emmen, die muziek die was van Gordon Lightfoot, 10 Degrees and Getting Colder, nummer van Tony Joe White, All Mother Earth, The Animals, met Bring It On Home To Me, een nummer van Sam Cooke, en een nummer van Dem, een compositie van Van Morrison, Gloria. We gaan verder in Harry's historie, en daarbij gaan we aan het pad. Wat hij muziek wil maken, dan heeft daarbij versterking nodig. En daar heeft Harry zijn mensen voor.
2: Kijk, we zijn hier bij Double Dutch. Double Dutch, dat is van Marcel Lambers. In het oude huis van Herman, van zijn vader. Ook een goede vriend van mij waar ik altijd met biljarten heb. En die heeft deze hele grote boerderij een jaar of wat geleden verbouwd tot gedeeltelijk studio. En oefenruimte met een plekje waar je kunt zitten en zo. En een afdeling reparatie en opslag van... Ons instrument, kijk, en dit is de plek waar wij altijd repeteren, dus. Nou, je hebt hier kun je ook opnemen trouwens. Ze hebben daar een controlekamer. Kijk, hier heb je twee mooie Pivi zanginstallatietjes hier. 8 knaaltjes, hè, met een galpje erbij, wat wil je nog meer. Een paar goede Shure microfoons. Er staan versterkers en slagwerk is hier, dus je kunt gewoon aan de gang. En dat is hartstikke mooi. Plopkapje, schotten, kun je hier ook nog opnemen. Nou, dan heb je hier... Het is hier gewoon, hier kun je heel makkelijk even aan het werk gaan. En dat is hartstikke mooi. En het is mooi vlak bij huis ook nog. Zo op de Drentse Dreven tussen Rolde en Grollo in. Hoe lang ben je hier, zit je hier al in Marcel? Ik bedoel, ik weet wel dat jij hier altijd woont hebt, maar hoe lang doen we dat nou met Double Dutch? Sinds wanneer zit jij hier nou met bedrijf?
4: Ik zit hier volgens mij al, al een jaar of 10 met de hele toko, zeg maar. En volgens mij doen wij de laatste 5 jaar zo'n beetje zaken met elkaar.
5: Ja.
4: Dus jullie hier repeteren en we natuurlijk ook het geluid voor jullie doen.
5: Ja, ja. Ja. Nou, en dat, kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als je dus iemand... Want oefenen is natuurlijk heel moeilijk, zeker in, als je een beetje een grote stad zit. Als je in Assen zit of in nou ja, Assen is niet zo, nou ja, is ook alweer redelijk groot. Maar ik bedoel ook Zwolle en zo, daar grote steden, daar zitten de mensen echt, die zitten in grote moeilijkheden wat de repetitieruimtes betreft. Ja. En dat kan hier allemaal perfect.
4: Ja, je hebt hier alles bij de hand.
5: Ja. En jullie hebben dit zelf verbouwd, dit was eigenlijk een heel groot...
4: Dit was de deel.
5: Dit was de deel.
4: De deel. Hier stond helemaal niks. Hier werd een beetje hooi opgeslagen en dat was het. En ja. Dat hebben we helemaal verbouwd. En je ziet nou helemaal niet meer dat het een deel is.
5: Nee. En dus, je woont hier ook bij. Je hebt aan de andere kant ook een woning gebouwd.
4: Ja. Zelfs ook nog een gedeelte erbovenop. Bovenop de studio. Ja. En daarnaast.
5: En je broer die woont in het voorste gedeelte.
4: In het voorhuis, ja.
5: Waar Tini en Herman woonden vroeger.
4: Ja.
5: Ja. Ja. Of waar jullie dus ook wonen.
4: Waar wij ook wonen, ja. Ja, ja.
5: Nee, maar het mooi zo. Kijk, kunnen nog even... dit is nog een mooie controlekamer. Nou, je kunt hier zitten, je kunt koffie drinken.
4: Ja, de relax room, de chill out room.
5: Een lichtje maken. Kijk, Albert. Hebben we nog een... kun je hier nog mooi opnemen ook nog.
4: Hier een sporen digitaal opnemen.
5: Ja.
4: En we hebben hier ook een aantal dingetjes al gemaakt voor Hardy en vooral de cd Dancing Bear.
5: Ja.
4: Hebben we wat ideetjes opgenomen hier ook. En het ging eigenlijk heel goed.
5: Koen Wolters heb je nog opgenomen. Ja. En je kunt hier gewoon heel makkelijk, kun je dus demoen als je wilt.

0: een andere. De afdeling reparatie hebben, een kantoor hebben, het Marvel en nog. En een grote opslagruimte en zo, waar onze spullen staan, de vrachtwagen. Nou ja, kijk, dus kun je zien dat het een beetje een bedrijfje is, hè. Ook, nou ja, hij heeft een bedrijf, maar ja, wij hebben dus ook een bedrijf. Want dat zit eigenlijk een beetje in elkaar. Want wij werken altijd met dezelfde jongens. Marcel is dan de baas, maar met onze technici, met Hans Konneman en met Neddy Rozen. Ja. En dan René de Molde voor het licht.
1: Ja, dat is
0: En daar staat hier allemaal.
1: Kijk, okay, dat staat hier.
0: Nou bij de grote vrachtwagen langs. Ja. En dan hebben we hier nog een heel opslag. En hier een kantoor.
2: Dat is hier echt alles doen. Van een demootje maken tot het live performance on stage.
0: Ja.
2: Dus
0: kijk.
2: Gedeelte opslag, reparatie ook.
0: Ja.
2: Ja. We zijn met de keukencase zijn we bezig.
0: Oh ja.
2: Want
0: ja.
2: De consumpties in het theater wil nog wel eens.
0: Oh ja, als we dat hebben, dan zo helemaal. Dan kunnen wij gewoon met jou. Oh, jij krijgt trouwens ook nog geld van mij. Ik vind een tientje.
2: Ja, dat is wel goed.
0: Nee, dat.
2: Dat had je meegenomen. Kijk.
0: Nee, ik heb portemonnee bij me.
2: Hier. Maar dat wordt de kist voor de consumpties en eventueel een magnetron erin voor een warm happy of iets. Dus ja. Ja, dat soort dingen moet je ook rekening mee houden. En vooral in theater. Het theater is hartstikke mooi geregeld. Alleen de rest eromheen, dat is haast niet geregeld.
0: Dit is in ieder geval half meer een tientje.
2: Kijk eens aan.
0: Ja, maar dan kunnen we, want nu moet Erwin die gaat naar Albert Heijn of zo, vlak bij het theater. Die komt best wel puur bier terug. En weet je wat het is met die theaters? Ik bedoel. Van theater krijg je altijd één kop koffie. Of twee kop koffie en dat is het. En de rest moet je gewoon betalen, weet je wel. En de prijzen, voor de artiesten van je, dat valt wel mee. Maar voorin is de prijs altijd redelijk hoog. Dus je kunt gewoon veel beter. En ja, je moet toch wat te drinken hebben. En dat is, dit is weer een fantastische uitvinding.
2: Dat dacht ik.
0: Hè? Whirlpool erin.
2: Ja, ja.
0: Ding is.
2: Weet je, dat is die oude van Egbert Strooijer nog.
0: Wat? Oh ja?
2: Ja, die zat in zijn camper toen.
0: Oh god. en die mooie kist.
2: Ja, mooie kist eromheen. Meteen gereedschap vak komt erin.
0: Ja.
2: Dus je hebt ook meteen je gereedschap en de drie laden ingemaakt.
0: Ja.
2: Voor wat, wat tape en wat, wat gereedschapsspulletjes komt erin.
0: Ja,
2: en,
0: maar dat is gek op dat soort dingen.
2: Ja joh. Ja, maar ook snaren en zo, en statiefjes en losse dingetjes voor de drumstel. Altijd raak dat zoek.
0: Ja.
2: Dus ik denk, dit wordt mooi, mooi een kistje daarvoor.
0: Een lumineus idee, zal ik zeggen.
2: Oh?
0: Of zal ik zeggen, is het gewoon.
2: Precies.
0: Ja, dit is allemaal opslag.
2: Dat staat alweer in een truc om weg te gaan voor van het weekend.
0: Ja.
3: Het was Cadillac Assembly Line, het nummer dat hij hoorde in het gesprek over Double Dutch. De mensen die is het geluid verzorgd voor QB and the Blizzards, Cadillac Assembly Line van QB and the Blizzards. En dat is tegelijk het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei, Blues Radio Trenten. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
5: Bywater Call is een band uit Toronto, Canada, rond zangeres Megan Parnell. In 2018 won ze de Toronto Blues Society Talent Search en volgend jaar toert ze voor het eerst van haar leven door Europa en er staan 5 concerten in Nederland gepland. Bywater Call, Hometown.

Bywater Call, Hometown. The Cars, dat was een band uit Boston rond Rick Ocasek en Benjamin Orr. En die twee zijn intussen beide overleden. In 1988 ging de band al uit elkaar en de overgebleven bandleden begonnen samen met Todd Rundgren de New Cars. Maar dit zijn nog de originele Cars. Drive.

The Cars, Drive. De Dynamite Blues Band, die komt uit Hillegom. Het is de band ontzanger Wesley van Werkhoven. En zijn bandleden waren voorheen actief in Big Bland. En ze hebben een nieuw album, Medicine, de Dynamite Blues Band. This Ain't Goodbye.

The Dynamite Blues Band, This Ain't Goodbye. Bad Company, dat was een superband rond ex-free zanger Paul Rodgers en gitarist Mick Wells van Motley Crue. Na Bad Company was Paul Rodgers hoofdzakelijk met soloprojecten bezig, maar in 2011 toerde hij nog een keer met Bad Company door Engeland. Bad Company, Seagull.

Bad Company, Seagull. White Lion, dat was een band uit New York met een Deense zanger-gitarist, Mike Tramp. En het album Pride werd een grote hit in Amerika, maar desondanks viel de band in 2013 uiteen en Mike Tramp maakte toen nog wel zijn soloalbum Songs I Left Behind. White Lion, When the Children Cry.

White Lion, When the Children Cry. De Hobbies, dat is een nieuwe band en ik mag wel zeggen een bijzondere band. Het is namelijk de band van de 72-jarige zanger en componist Johan Hofman uit Hoogeveen. En hij nam met 4 studenten van het conservatorium in Zwolle zijn debuutalbum op, Better Now Than Never. De Hobbies, I'll Say Your Mine.

The Hobbies, I'll Say You're Mine. De eerste showbandzanger Joe Dolan overleed in 2007 op 68-jarige leeftijd. Maar die man had hele grote hits. Make Me an Island, You're Such a Good Looking Woman, Lady in Blue, Sister Mary. En hij trok volle stadions in Zuid-Afrika en Rusland. Joe Dolan, Crazy Woman.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Three Chords and the Truth van Van Morrison is het album van deze week. En Van Morrison maakt op dat album weer eens gebruik van een paar oude bekenden. Organist John Allaire, basgitarist David Hayes en gitarist Jay Berliner. En het is verrassend dat hij op het album ook nog een duet zingt met Bill Medley van de Righteous Brothers. Van Morrison, Three Chords and the Truth.

Is an Morrison, Three Chords and the Truth. Little Angels, dat was een band uit Engeland rond zanger Toby Jepson. De albums waren bestsellers in Engeland en de band scoorde maar liefst 11 hits in Engeland. In 2012 vond er een reunie plaats en toen toerde de band weer door Zweden en door Engeland. En in 2013 vond het laatste optreden plaats van Little Angels, Don't Pray For Me.

Little Angels, Don't Pray For Me. Bas Paardenkoper, dat was een bluesgitarist uit Scheveningen. En Ted Oberg, de gitarist van Living Blues, was ooit zijn gitaarleraar. En deze Bas Paardenkoper maakte met basgitarist René Meinten en drummer Roel van Leeuwen een mooi bluesalbum, The Blues On My Side. Bas Paardenkoper, Blind Man Can See The Light.

Bas Paardenkoper, Blind Man Can See the Light. Pat Travers komt uit Toronto in Canada. Hij begon als gitarist bij Ronnie Hawkins, was nog even zanger-gitarist van de band Extreme in Boston en had daarna zijn eigen Pat Travers band. Het is een creatieve man. Hij heeft al 39 albums gemaakt en hij speelt op 17 albums mee als gastgitarist en er verschenen nog 9 verzamelalbums van hem. Intussen is hij 65 jaar. Pat Travers, Stevie.

Pat Travers, Stevie. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. We gaan eruit met de Canadese bluesgitarist David Gogo. Hij coverde een oude hit van de Falcons uit Detroit, destijds nog met Wilson Pickett als leadzanger. David Gogo, I Found a Love.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede uitzending van Harry's Blues die opgenomen is op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Elke zondag doen we dat tussen 3 en 4 uur. En elke keer met een gast die wat bijzonders kan vertellen. En over de tentoonstelling en over de persoon Harry Musquet. En daarvoor hebben wij deze keer Aart Doeg. De man die de vormgeving van de tentoonstellingen gedaan heeft van het boek. En ook met Harry Musquet voetbalde. Muziek. MUZIEK

0: Ja, the blues is a bad habit. Harry Musquet, Cuba in the Blizzard. 2009 van de laatste cd, Cats Lost. Aan tafel hier Aad Doeg. Welkom Aad in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Hoe voelt het nou voor jou om als vormgever van de tentoonstelling en van het boek, maar met name van de tentoonstelling, om zoveel mensen hier te zien rondlopen?
1: Ja, geweldig. Daar hoop je op als je hier smaakt natuurlijk, hè? Dat het een succes wordt.
0: Ja,
1: en dit is een succes. Ik sta pal verbaasd hier. Hoeveel mensen hier rondlopen?
0: Ja, de belangstelling is enorm.
1: Is enorm, ja.
0: Want qua vormgeving bij zo'n tentoonstelling, ja? Hoe begint dat nou eigenlijk? Hoe begint dat voor jou?
1: Dat begint in dit geval bij jou.
0: Ja, oké. Okay. Het idee.
1: Bij mij begin jij. Ja, ik begin met een tekst. Ja. Verzamelen van foto's. Praten met de opdrachtgever. Wat voor uitstraling moet het boek hebben? Nou, we hebben met verschillende vergaderingen al gewijd. Mm. Hè, met elkaar. Waar we het over eens dat het een monumentaal boek moest worden. Nou, dan. Dat de lettertypes sterk moesten zijn. Dus dat soort ingrediënten ga ik aan het werk. En dan maak ik een voorstel.
0: Ja.
1: Dan leg ik aan jullie aan de redactie leg ik daarvoor. Dus dat is in dit geval ook gebeurd. Ja. En was men daar behoorlijk enthousiast over.
0: Maar
1: vooral ook door het formaat. Uitzonder formaat.
0: Dan heb je het over het boek, ja?
1: Dan heb ik het over het boek.
0: Het boek in LP-formaat, een hartstikke dik boek. Maar nou even over de tentoonstelling. Want de meeste mensen hier die komen allemaal voor die tentoonstelling.
1: Ja.
0: Ja. Ja, welke sfeer wil je in zo'n tentoonstelling leggen? Hoe,
1: de sfeer van de blues natuurlijk. Hè?
0: En waar bestaat die uit?
1: Die bestaat uit veel zwart.
0: Ja.
1: Hè, veel kunstlicht.
0: Dat was het eerste werk al, hè? De hele kerk.
1: Dat was het eerste wat we gedaan hebben.
0: Dat de hele kerk
1: alles
0: zwart
1: verdonkeren, alles zwart geschilderd.
0: Ja.
1: En daar alleen maar kunstlicht in. Nou, dat is een wonderbaarlijke goede manier. Is dat gelukt, vind ik.
0: Want doe jij dit vaker, tentoonstellingen ontwerpen,
1: nou,
0: zeg maar, inrichten?
1: Ik ben een feit grafisch ontwerper van beroep. Ik doe het meeste boekwerk, drukwerk, affiches, maar maakt niet uit wat.
0: Ja.
1: Maar sinds 2 jaar heb ik eerder een tentoonstelling gemaakt in te richten voor het Drenthe Museum.
0: Okay.
1: Dus ik werk al als grafisch ontwerper, werk ik al veel langer voor het Drenthe Museum.
0: Ja.
1: Nou, toen kwam de gelegenheid om dat te gaan doen. En nu weer. Dus ik begin er steeds meer ervaring te krijgen.
0: En misschien begin je het ook wel steeds leuker te vinden.
1: Ja, en begin je het steeds leuker te vinden.
0: Leuke uitdaging, toch? Ja, en bovendien, er kwam bij natuurlijk dat jij Harry Musquet ook al van vroeger kende.
1: Ja, natuurlijk. Die ken ik van vroeger. En dan ga je op een andere manier vormgeven. En bij alle foto's die ik tegenkom, staat voor mij een verhaal aan vast, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Want daarom vond ik het ook mooi, Albert, dat jij die foto's had gezet en ik niet. Ja. Ik was er nooit aangekomen.
0: Ik vond het ook moeilijk, hoor.
1: Ja, het is zo.
0: Ja. Hey, ben jij een Assenaar van geboorte? Of,
1: ja, ik ben Assenaar van geboorte.
0: Opgegroeid hier?
1: Opgegroeid hier, ja.
0: Want hoe oud ben jij?
1: Ik ben 68 jaar.
0: Ja. Harry, die was van 41.
1: Ja, hij is 6 jaar ouder.
0: Maar. 6 jaar ouder, ja. Ja.
1: Dus kortom, hij was een beetje, vroeger was hij de grotere broer eigenlijk. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dat kwam elke manier.
0: Ja.
1: We kwamen elkaar regelmatig tegen bij Jan Dekker. Ik heb voor het eerst ontmoet in Brandpunt. Mm-hmm. Een soort jeugdsoos, toen was ik 16.
0: Mm-hmm.
1: En toen begon hij voor het eerst bij Cuba te zingen eigenlijk. Het was de Rocking Strings. Harry had zin voor de blues en niet waar hij in speelde op dat moment.
0: Ja.
1: Dus die ging met de Rocking Strings verder. En toen werd hij al snel, een paar maanden daarna, met een nieuwe naam gekozen. Ik was er zelf bij dat die naam gekozen werd.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is geweldig, ja.
0: Ze
1: gingen naar boven. En ze hadden een half uurtje eerst spelen.
0: Ja.
1: En ze kwamen weer terug.
0: En dat was in Brandpunt?
1: Dat was in Brandpunt.
0: Ja.
1: In Veenestraat. Het is nu allemaal weg daar. Maar. Nou, half uurtje eerst spelen met elkaar. En de jongens, we hebben een pauze. Wij gaan naar boven. We trekken ons terug. En dan we weer beneden komen, hebben we een nieuwe naam.
0: Ja.
1: Zo ging het.
0: Zo simpel.
1: Een half uur later komt Ilko als eerste van die grote trap af.
0: Ja.
1: En die zegt, we heten de Blizzards. Ik vergeet het nooit weer. Ik stond er aan.
0: Ja.
1: En toen kwam dus de Cuby erbij.
0: Ja.
1: Dus, nou, toen werd uitgelegd waarom dan. Het klonk al een beetje vreemd in de oren in het begin, QB.
0: Ja.
1: Ja, toen vertelde hij dus het verhaal. Bij vroeger dus van, hoe kom je die naam? Ja, dat was de hond van zijn buurvrouw.
0: Oké.
1: Okay. Had iemand toevallig, en die andere naam had ze gewoon gepikt uit het woordenboek.
0: Ja.
1: Dus,
0: en ja, want in Assen heet het ook nog heel lang Cuby. Cuby in the Blizzards.
1: Ja.
0: Nog niet op zijn Engels uitgesproken, maar.
1: Ja, echte Assenaar die zijn misschien Kubi. Maar ik heb die, wij zijn al die Kubi. Ja, ja.
0: Kubi en de Blizzards. En Aad Doek die was bij het allereerste begin daarvan. Aad is de vormgever van de tentoonstelling. Hij is ook degene die de muziek voor deze uitzending heeft uitgezocht. Ja, geen wonder natuurlijk dat er dan veel muziek van de Blizzards in zit. Het eerste stuk wat jij uitgekozen hebt is van Too Blind to See uit 1970. Time Passed Me By. Een speciale reden waarom dat nummer? Of,
1: ja, dat is eigenlijk een reden geweest. Want dat vind ik een beetje de blues. Een beetje met jazzy-achtige blues. Dat sprak mij toen in de tijd sprak me er ook aan. Toen het direct uit van Too Blind to See. Ja. Bedoel, ondanks de hits die erop stonden. Vond ik dat laatste nummer steeds het mooiste.
0: Ook een lang nummer. Dus,
1: een lang nummer, ja.
0: Ja, ja. Dat kan in deze uitzending. Kan dat. Wij draaien de nummers altijd volledig uit. We doen niet op de Hilversumse manier dat ze afgekort worden. Nee, het volledige nummer. Met prachtige solo erop in van Ilko. Time Passed Me By.

0: 1970, Time Passed Me By, Cube in the Blizzard van de LP Too Blind to See. Aardoek, jij zei het al. De invloed van de jazz die was in Harry's muziek ook wel heel vaak aanwezig. Hè?
1: Ja, ja, dat sprak mij aan.
0: Ik denk dat dat had hij natuurlijk ook van The Voice of America. America's Jazz Hour. Ja, dus die invloed van de blues en de jazz die zat altijd in zijn muziek.
1: Ja, en dat kon je duidelijk terug horen bij hem steeds.
0: Ja.
1: Dat vond ik in dit nummer afgelopen nummer heel, heel erg sterk.
0: Ja, ja. Een ander punt waarin jij Harry Musquet ook goed hebt leren kennen was de sport.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik heb hem jaren met hem gevoetbald. In een elftal van Achilles. Dus het was rondom 1970, 71 zijn we daarmee begonnen. Gewoon het was eigenlijk een elftal binnen een club, min of meer. Want Harry zocht zijn eigen spelers uit. En dan, die ronselde dan bij Café Jan Dekker. Waar iedereen kwam. Waar we allemaal kwamen. Ja, en Harry was een sportman. En op dat moment deed hij niks. Hij zei, ik heb weer zin om te voetballen. En er waren verschillende jongens bij. Die hadden ook vroeger voetbald. Ik zelf ook.
0: Ja.
1: Bij andere clubs weliswaar.
0: Ja.
1: En er is een conclusie van, we gaan een elftal oprichten. We gaan proberen. En dan binnen een club. Want anders kom je niet bij die competitie natuurlijk.
0: Oh, nee.
1: Dus dat was de reden om naar Achilles te gaan. En te vragen, kan dat? Nou, dat kon dus niet. Het was geen club binnen de club. Er was in eerste instantie werd het afgewezen. Maar ja, toen was er dus een caféhouwer. En die was Sjoerd Brouwer. En die had een cafeetje in de Singelstraat, de Grot. En daar kwam hij regelmatig. Daar kwam Harry regelmatig. En die was dus bestuurslid van Achilles. Dus met de nodige drank op. En met op vrijdag van Sjoerd, laat mij nou regelen. Ik zit in het bestuur.
0: Ja.
1: Ik zorg dat het goed komt.
0: Ja.
1: Jij, jullie niet. Jullie houden je op achtergrond. Ik zorg dat het goed komt. En dat is zo gebeurd.
0: Ja, ja.
1: Dus wij zijn het elftal begonnen. Een jaar later, ik heb eerst nog in een ander elftal gespeeld. Toen was het nog niet rond. Toen het elftal compleet rond was. Dat was volgens mij 71 of 72. Toen zijn we de competitie begonnen.

0: Ja, dat ging gelijk goed. Mm-hmm. Dat waren allemaal jongens natuurlijk die uitgezocht waren, die al aardig konden voetballen.
1: Ja, ja.
0: En daarna kwam er veel. Je werd steeds populairder. Want een jaar later waren de voetballers die aan dus het eerste van de Gilles gespeeld bij spreken. En die hadden er niet zoveel zin mee. En die zagen dat helft al van ons. God, dat wilde hij wel. En Harry vroeg ze ook. Hè,
1: ja, ja. Mm-hmm.
0: Van Henk Schokker of Remy Sandburg, die jongens. Die hadden die hele carrière van voetballer in het eerste elftal. Aan ze achter de rug. Mm-hmm. En wouden eindelijk wel eens een leuke elftal spelen. Nou, dat gebeurde ook regelmatig.
1: Ja, ja.
0: Dus er werd steeds een nieuwe toevoer van goede spelers. Kwam er.
1: Ja, ja, want ik hoorde dat zelfs inderdaad uit de eerste elftal. Henk Bloembergen speelde erbij bijvoorbeeld.
0: Nou, niet Henk Bloembergen.
1: Of niet?
0: Jaap Bloembergen.
1: Jaap, die kwam uit de eerste, geloof ik. Ja?
0: Die kwam uit de eerste. Maar wat ik zeg, Rennie Sandburg.
1: Geert Lohman
0: kwam uit de eerste. Ja. Nou, wat verschillende. Ook niet alleen van Achilles, maar ook van andere clubs.
1: Ja.
0: Die het eerste van de clubs, andere clubs gespeeld hadden. Bijvoorbeeld de eerste van ACV, die het ook bij kwam.
1: En wat speelde Harry dan? Welke positie?
0: Harry speelde achterin. Gewoon een beetje de backpositie vaak.
1: Mm-hmm.
0: Soms op het middenveld. Of in het midden. Nou, ja. En hij zorgde steeds wel dat er aardige spelers om hem heen stonden. Waar hij lekker de bal naar toe kon schuiven. En dat er iets mee gebeurde. Dus, ja. We deden het lekker, vond ik, hoor, als elftal. Ik stond in het voordeel zelf.
1: Ik zie je daar, je denkt je er nog van geniet. Dus.
0: Ja, ik als die herinnering weer terugkomt, dan geniet je er wel.
1: Ja. Ja, want ik zag zelf in het boek staat volgens mij een foto dat er een wedstrijd gespeeld wordt tegen Ajax. Een oefenwedstrijd. Kun je dat nog herinneren of niet? Of was jij daar niet bij?
0: Daar was ik niet bij. Dat was volgens mij een oefenwedstrijd van het eerste van Achilles.
1: Oh, dat kan, maar was Harry Musquet was er ook bij in haar geval.
0: Oké. Okay,
1: die was ook in beeld.
0: Dat zal ik misschien aanwezig zijn. Maar dat kan ik me niet goed herinneren. Dat tegen Ajax was.
1: Ja. Wat voor soort type speler was Harry? Was hij fanatiek of was hij aanvoerder? Wat was dat voor een man?
0: Ja, hij was een fanatieke voetballer.
1: Ja?
0: Ja, dat is zonder meer. Hij was heel fanatiek. En jongens, drop, we gaan er tegenaan. En echt een aanvoerder. Echt van iedereen op jutten van, jongens, doe je best. En als we achter stonden, dan... Je kan niet, weet je wel. Dus,
1: ja.
0: En we wonnen ook vaak. Dus als je dan een keer achter staat... Ja, dan gebeurt er wat met Harry. Dan werd ik echt fel. Hoor. Dat is,
1: en was de derde helft ook belangrijk? Of viel dat mee?
0: De derde helft was natuurlijk heel uitermate belangrijk.
1: En waar werd hij dan gespeeld?
0: Die werd vaak gespeeld in het begin even in de kantine. Hè? Dat was meestal zo. En dan na een paar biertjes, dan ging iedereen op zijn fiets. Of die ging naar huis, of die ging naar de binnenstad.
1: Oh, ja.
0: En dan kwamen we daar in een ander café elkaar weer tegen natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: En dan werd het nog even doorgezet. Niet in die kantine, maar die ging dan om 5 uur dicht.
1: Ja.
0: Nou ja, net tegen die tijd dat iedereen 3-4 biertjes op dat, dan moest hij weg. Dus, want dan werd in de binnenstad nog even voortgezet.
1: Want Harry was inderdaad, Harry Musquet was een vrij sportieve kerel, hè?
0: Ja, zeker.
1: Volleybalde?
0: Ja, hij volleybalde, hij tafeltenniste. De sporten die spraken hem gewoon aan. Titi was hij altijd, hij wist alle renners, als je met hem naar Titi ging, wist hij alle renners die er waren, die voorbij gingen, die noemde je zo op. Hij was overal op de hoogte.
1: Dat
0: verbaasde mij iedere keer weer hoeveel hij wist van al die sporten.
1: Ja, ja. Dus, hij volgde dat allemaal.
0: Ja, hij volgde dat allemaal.
1: Hij was zeer geïnteresseerd daarin.
0: Ja, wij gingen gewoon naar de training toe en bekijken wie er langs kwam. Met, af en toe als een bekende rijder langs kwam, dan was dat oké. Maar als nummer 10 langs kwam, dan wist hij ook weer wie er was.
1: Ja,
0: dat was hoor.
1: Naast muziekliefhebber, Harry Musquet ook een groot sportliefhebber. Aadoek, jouw tweede muziekkeuze zit... Nee, de derde muziekkeuze zitten we op. Dat is Tony Joe White.
0: Ja. Tony Joe White ben ik ook eigenlijk door Musquet op geattendeerd. Veel meer nummers trouwens. Hoor. Dat we straks horen, zoveel meer. Daar kwam hij gewoon kwam hij ermee aan. Zeg, jongens, wat ik nou gehoord heb in het café.
1: Ja.
0: Is geweldig. Moeten jullie luisteren?
1: Ja.
0: Nou, daar was volgens Tony Joe White bij.
1: Ja.
0: En dat was ook geweldig. Dus,
1: ja, dat was grappig.
0: Dat was ook in dezelfde stijl. Zoals hij speelde. En ook de manier. Ook de blues. Weet je, de Tony Joe White blues, weet je wel. Dat horen we straks wel met het nummer wat we gaan draaien.
1: Ja. Harry had zijn QB blues, zeg maar. En Tony Joe White die is ook altijd herkenbaar in zijn muziek. Ja. Een beetje de lazy music, de swamp music.
0: De swamp music, ja.
1: Ik kan me nog herinneren met Harry dat wij samen bij een concert van Tony Joe White waren op Take Root. 2002 was hier nog in Assen.
0: Was ik ook aanwezig.
1: Harry die vond dat ook zo mooi, zo gewoon, van dat Tony Joe White na afloop zat hij gewoon in de zaal en signeerde zijn cd's daar. Ja. En zei van, Harry, ja, dat ben de echte muzikanten. Geen capsones, maar gewoon tussen het publiek in gaan zitten. Nee, daarom een nummer van Tony Joe White. Dit is van de cd Closer to the Truth. En dat is uit 1991, Tunica Motel.

0: Tony Joe White, Tunica Motel. Muziek op verzoek van Aad Doek, te gast in deze uitzending van Harry's Blues. Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Trouwens, Harry Musquet was inderdaad een groot liefhebber van Tony Joe White. Hij had later ook een nummer van Tony Joe White zelf op het repertoire. No news is good news. Ja. Dus dat geeft het ook wel aan. Ja. Jij hebt Harry Musquet zeg maar van de beginperiode gevolgd. Je vertelde net dat je bij de naamgeving zo ongeveer aanwezig was. Kun je zeggen van hoe Harry Musquet in die tijd in Assen gewaardeerd werd? Welke rol speelde hij in Assen?
1: Ja, hij speelde een grote rol bij de jeugd. Hij werd door de jeugd werd hij op handen gedragen.
0: Ja.
1: Niet door de oudere mensen.
0: Nee.
1: Ze gingen spelen en dan was dat natuurlijk in clubjes hier in de buurt of bij Boele Geerts aan de Groningenstraat. Mm-hmm. Daar werd het veel gespeeld. Ja, dat was. Mensen waren die muziek niet gewend. Nee. Het was keihard. En dat vonden wij allemaal geweldig. Want de rest vond dat helemaal niks. De eigenaar die werd nog voortdurend. Kun je wat zachter spelen? Nee, dat kon niet. Harry zei, bij deze muziek hoort dit volume. Mm-hmm. En als jullie er niet mee eens zijn, dan hou ik hem op. Zo ging het. Ja. En hij is verschillende keren is hij ook opgestapt met nog treden. Maar dus hij was een leider bij de jeugd in Assen. Dat was gewoon feit. Dat was een aantal jaar ouder, maar hij had wel het feeling met die mensen die daaronder zaten. Die wat anders wilden. Die nieuwe muziek zochten. Nou, daar kwam hij gewoon mee aan.
0: En, maar toen hij dan zeg maar, echt succes kreeg, hè? Ook landelijk de doorbraak en een bekendheid werd. Werd hij toen in Assen dan een beetje geëerd of nog maar heel weinig eigenlijk? Want je zit nog wel eens een beetje met het fenomeen van de profeet en de eigen parochie, hè?
1: Ja, hij werd wel gewaardeerd, maar niet zozeer door de instanties op zich.
0: Nee, dat
1: niet. Ja. Die lieten een beetje afweten, maar hij was gewoon bij de jeugd. Heel Assen, die stond, we gingen overal heen. Als hij in Fries speelde of in Zuid-Laren of zo, dan gingen we met de bus erheen om die optreden bij te wonen. Jij bedoelt de officiële erkenning van alles. Dat kwam heel traag. Dat kwam heel langzaam.
0: Ja, want ik kan me nog herinneren, staat ook in het boek van dat op een gegeven moment dat er een aanvraag was gedaan om een plein naar hem te noemen, maar dat men er niks van moest weten hiernaast. Dus,
1: daarom. Dat zit al genoeg.
0: De eerste onderscheiding die hij kreeg naast de Edison, dat was pas in, volgens mij in 1991, van dat hij ereburger werd van de stad Assen.
1: Ja.
0: Daarna heeft hij wel meer dingen gehad. Maar,
1: dat zegt genoeg.
0: Dat bedoel ik. Ja. Wilde het bijna 30 jaar nadat hij begonnen was.
1: Ja. Maar niet bij de jeugd. Want daar werd hij verschrikkelijk geëerd. Zonder meer.
0: Ja. De volgende muziek die jij hebt, ik heb de indruk dat jij ook een beetje uitgekozen hebt in de sfeer van wat Harry Musquet leuk vindt, DJ Kale.
1: Ja, DJ Kale, daar ben ik ook weer door Harry op attent gemaakt. Die kwam ook met, wat ik nu gehoord heb, DJ Kale, jongens, daar moeten jullie naar luisteren, dat is zo'n geweldige muziek. Ja, en dat was ook zo, ik bedoel, dat was een ontdekking. Die easy way van muziek maken die DJ Kale deed. Dat was helemaal weer nieuw in de blues, vond ik.
0: Ja, en ook daar zit wel een beetje jazz achter.
1: Daar zit ook een jazz-achtergrond achter, maar hoe hij het deed, En dat nummer wat we nu draaien, dat vind ik een geweldig mooi nummer. Dus,
0: Crazy Mama.
2: One, two, three.

0: Crazy Mama van Gigi Kale. 1971, de LP Naturally. 1971 was ook de periode dat Harry weer uit Grollo vertrok. Begin van zijn carrière was hij in Assen. 1965 denk ik ongeveer ging hij naar Grollo. Heb jij die periode in Grollo, heb je die ook nog een beetje meegemaakt?
1: Heb ik minder goed gevolgd. Oh. Dat was net een periode dat ik in de militaire dienst had namelijk. En ik zat per ongeluk zat ik half 67, 68 en half 69 zat ik in Duitsland.
0: Oké.
1: En ik kwam wel, dus ik was 4 weken in Duitsland en dan kwam ik 1 week naar Assen. Maar ja, dan pik je de boel niet echt mee zoals het allemaal gebeurt. Ik kwam bij Jan Dekker en dat was een geweldige weken. Maar ja, daar ging ik weer voor 4 weken weg. Dus die periode dat hij terugkwam in Grollo, dat is net een periode die... ik heb een periode gekend, zeg maar, voor de militaire dienst. En daar komt die militaire dienst ertussen. Ik heb er zelf eens even nagaan hoe dat dan kwam. Mm-hmm. En net die overgang niet goed meegemaakt. En toen met dus via Jan Dekker en met het voetballen weer is dat weer ruimschoots ingehaald.
0: Ja. Ja, want daarna, niet zo heel lang daarna, viel de eerste formatie van Cuban de Blisters, die viel uiteen. Dat heb jij neem ik aan ook meegemaakt. Ja. Net zo goed als die grote, geweldige optredens bij het Kees Volleybal toernooi.
1: Ja, zeker.
0: Hoe was dat? Hoe ging dat?
1: Ja, het was een geweldige sfeer.
0: Ja?
1: Ja, zij speelde in een grote zaal en dan was het vast die boven speelde. Was boven was ook nog een zaal. En dan
0: speelde zaal Bellevue heb je
1: het. Zaal Bellevue heb ik het over.
0: Ja.
1: En dan was boven was een zaaltje en dan speelde die Old Fashioned Jazz Group.
0: Oké.
1: Nou, daar kwam uiteindelijk Harry uit.
0: Ja. Ja.
1: Dat was één groot feest.
0: Ja, dat kun je hier op de tentoonstelling ook zien. Hè. De eerste foto die begint ook ongeveer met... Het showbootgezelschap waar de Rocking Strings bij staan en de Old Fashioned Jazz Group. En dat is het begin van de Blizzard. Dus die speelde boven en Harry speelde beneden.
1: Ja, Harry speelde beneden. En dan was het, voor ons was het steeds, als Harry pauze had, en dat was nogal het geval. Er waren grote pauzes werden erin gelast. Ja. Dus daar gingen we weer naar boven. Dan speelden we Old Fashioned, net als we een beetje afgesproken hadden. Dan speelde Old Jazz Group, de Old Fashioned Jazz Group. Die speelde daar weer.
0: Ja. Ja,
1: heel andere vorm van muziek. Maar wij vonden het leuk. Het was echt feestmuziek. Die ging in optochten door die zaal heen. Weet je wel.
0: Dat was wel een heel contrast. Ja. Dan kun je toch zien dat die twee, Harry Muske en Old Fashioned, dat die heel verschillende wegen zijn ingegaan.
1: Ja, die zijn heel andere wegen ingeslagen.
0: Wel grappig trouwens dat ze later, ook de mannen van de Old Fashioned Jazz Group en Harry Muske, dat die wel weer bij elkaar kwamen.
1: Ja, nou ja, Henkel Brandy heeft al een tijdje gespeeld bij...
0: In het begin. In
1: het beginperiode, ja. Piano.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik had vorige week Jaap Hilbrandy in de uitzending. Die vertelde ook dat op het laatst van Harry zijn leven, zeg maar, de laatste jaren... dat ze nog wel een reunie hadden met jongens van de Old Fashioned Jazz Group.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja,
0: met Bert Spiers en dat soort mensen, ja. Ja, wel grappig,
1: ja. Ja.
0: Dat was de Assen-periode, dat is de Grollo-periode. Daarna ging het ook wat slechter allemaal met Harry...
1: Toen de Cuban en de Blizzards uit elkaar vielen, toen brak er natuurlijk een hele een tijd aan. Wat moest Harry met zijn muziek? Die wou muziek maken. Dus die begon heel langzamerhand weer op te krabbelen. En probeerde met andere mensen, samen met Ilko, weer wat op poten te zetten.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat is met vallen en opstaan eigenlijk, dat komt eigenlijk op neer. Is dat een beetje gelukt. Maar het heeft jaren geduurd voordat het weer een... Voordat er weer iets goed stond eigenlijk.
0: Maar hoe was dat in die moeilijke periode? Ik bedoel, heb je hem in die tijd ook van nabij meegemaakt? Of?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Vooral toen zat hij natuurlijk veel in de kroeg.
0: Ja.
1: In het café. En dus daar praten we regelmatig. En voetbal ging gewoon door. Hoe minder Harry speelde in de band, hoe meer hij voetbalde.
0: Ja, ja.
1: Als hij druk had met de band... Ja, dan zagen we soms... dat kwam hij niet.
0: Ja.
1: En dan hadden we ook van de voren afgesproken. Daar kom ik niet.
0: Ja.
1: Als ik s'nachts om 4 uur thuis kom van spelen, dan kan ik niet op zondagmorgen om 9 uur staan. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dus, en dat merkte je wel. Dus als het spelen wat minder werd, dan was hij een van de eersten die aanwezig was.
0: Ja.
1: Dus,
0: We gaan naar jouw volgende muziek. En die hangt ook weer samen. Eigenlijk wel een beetje ook met de Grollo-periode. Toen had ik in Grollo wonen. Toen hebben ze een tournee gemaakt samen met Van Morrison. Van Morrison die was toen net gestopt met de groep Dem. En jouw volgende keuze is een nummer van Van Morrison.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, Van Morrison was ook een idool van ons in die tijd al. Direct al, toen hij begon. Dus zijn stemgeluid, zijn manier van acteren en... Dat was gelijk in. En Harry was er ook een enorme liefhebber van. En wij allemaal.
0: Ja.
1: Ik geloof dat ik al 20, 25 cd's van Van Morrison thuis heb. Weet je wel. Dus je volgt die man. Ik ben hem blijven volgen. Mm-hmm. En dat was,
0: En waarom dit nummer ook nog specifiek of niet?
1: Want dit nummer gaat dus ook over Muskeders regelmatig mee te maken. Dit gaat over de managers in de muziek. Ja. Die heel goed voor zichzelf zijn, maar niet zo best voor de band. En daar hebben ze dus verschillende keren hebben ze dat in een lijf ondervonden. Dat managers het af lieten weten. Daar gaat het nummer over.
0: Mooi dat je dat zegt, want volgende week hebben we de eerste manager van Cuban & Blizzards, Jan Venhuizen, hebben we hier in de uitzending. Hier live op de tentoonstelling in het Drents Museum tussen 3 en 4 uur 's middags. U kunt er gewoon bij zijn. Volgende week dus met Jan Venhuizen. Dit is Van Morrison met Big Time Operators.

0: 1993, Big Time Operator van Van Morrison van de cd Too Long in Exile. En 1993, dat was ook het jaar dat wij voor de eerste keer naar Amerika gingen, Harry Musquet en ik. Ik weet nog dat deze cd die kwam toen uit en die hoorde je heel veel op de radio. En dit nummer sprak Harry in het bijzonder heel erg aan. Dus, want met managers, daar had hij nogal eens wat mee te stellen gehad. Trouwens niet met Jan Venhuis hoor, dat is een ander verhaal. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over hebben in Harry's Blues. Aad Doek, hier te gast in de uitzending. Die hebt de vormgeving van deze tentoonstelling gedaan. Van het boek Window of My Eyes. Een prachtig boek. Heb je meer dingen in grafische zin voor Harry gedaan?
1: Ja, ik heb in het verleden nog met elkaar, samen met Rudy Leukveld, fotografie, heb ik vier hoesen voor twee LP's en twee CD's nog voor gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, en ook al, ja, het is...
1: Ja, niet, ja sorry. Dan, ja, nee, niet voor Cuba in the Blizzards.
0: Nee, nee.
1: Maar wel voor Busquet.
0: Ja. Ja. Nee, maar, en je hebt ook nou, dat was ook een, ja, heel bijzonder eigenlijk, van dat jij ook de overlijdenskaart van Harry hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, dus, ja. Ja, wat dat betreft ben je hem trouw gebleven tot eind, zou
1: ja,
0: je kunnen zeggen.
1: Zo kunnen zeggen, ja. Ja,
0: en dan is deze tentoonstelling hier in het Drents Museum is ook een prachtige hommage aan Harry Musquet. We hebben een paar nummers gehoord van Musquet uit de beginperiode. Je hebt nu het nummer Faceless Voices, heb jij op jouw lijstje gezet.
1: Ja.
0: Met een bepaalde betekenis?
1: Nou, dat is weer dat hij weer naar de radio luisterde en voor de eerste keer Hoeker hoorde.
0: Ja.
1: En de Faceless Voices, je hoort ze wel, maar je ziet ze niet.
0: Ja.
1: En dat
0: ja.
1: was typisch Harry in de beginperiode. Dat is hij ontzettend geïnspireerd door geweest. Ja. En vooral toen hij Johnny Hoeker voor het eerst hoorde. En daar gaat volgens mij Faceless Voices over.
0: Ja, en ook wel een beetje, denk ik, ook wel wat geïnspireerd op die reizen die hij toen naar Amerika heeft gemaakt.
1: Ja.
0: 99, want daar draaien heel veel filmpjes op deze tentoonstelling van nog nooit eerder vertoond materiaal van Harry Musquet. Van, ja, dat hij naar die plaatsen ging waar die mensen opgegroeid zijn en gespeeld hebben. Faceless Voices.

de Faceless Voices van de cd Dancing Bear uit 1998. In dezelfde periode dat Harry ook ongeveer in Amerika was. Dancing Bear, dat was van 1998. 1999 zijn we er weer geweest. Toen is Willem van der Linden de film mee geweest. En veel van die filmpjes die zijn hier op de tentoonstelling te zien. Tentoonstelling die samengesteld is qua vormgeving door Aad Doek. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Dus een prachtige combinatie in de Abdijkerk, Cube in the Blizzards en boven Rudy Leukveld. Volgende week is Harry's Blues er weer. Ook weer live vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Tussen 3 en 4 uur wordt het opgenomen. U kunt erbij zijn. En de laatste muziek is eigenlijk een beetje een ode aan al die live muziek die in Drenthe is. De Mulligan Brothers die spelen binnenkort bij Van Slag in Borger. Wille en de Bandits die hebben gespeeld bij de Amer. En bij Hofstegen in Grollo, daar speelden Sean Webster en de Deadlines. En daar gaan we zo mee besluiten. Techniek in handen van Ruben Esther. Hartelijk dank, Aad Doek, voor je aanwezigheid hier in deze uitzending. En mijn naam is Albert Haar. Tot volgende week.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Marvin Gaye beleefde moeilijke tijden. Zijn duettenpartner Tammy Terrell lag in coma in het ziekenhuis. Zijn huwelijk was stuk gelopen en zijn broer vocht in Vietnam. Hij werd daar duidelijk somber van. Marvin Gaye, Me and My Lonely Room. Hey,

Marvin Gaye, Me in My Lonely Room. Joe Henley, die is getrouwd met de zus van Madonna. En de man werd een groot producer van onder meer Solomon Burke, Loden Wainwright en Betty LaVette. Maar in 1990 kwam zijn derde soloalbum uit en dat werd een beetje een cultalbum. Het werd geproduceerd door T-Bone Burnett. Joe Henley, Shuffle Town.

Joe Henry, Shuffle Town. Jeff Buckley, dat is de zoon van singer-songwriter Tim Buckley. En Jeff Buckley verdronk tijdens de opname van zijn tweede album toen hij even ging zwemmen in de Mississippi. Hij had net daarvoor een nummer van Leonard Cohen opgenomen. Jeff Buckley, Hallelujah.

Jeff Buckley, Hallelujah. De Vietnamoorlog leverde heel veel ellende op, maar het leverde tevens veel mooie muziek op. Dit komt van het album Swordfish Trombones van Tom Waits. En Tom Waits kruipt in de huid van een weduwe van een gesneuvelde Amerikaanse soldaat. Tom Waits, Soldiers' Things.

Tom Waits, Soldier's Things. Betty Swan uit Louisiana had een paar hitjes in Amerika en ze nam een nummer op van de geniale songwriter J.D. Loudermilk. Als zanger was hij nooit succesvol met zijn eigen composities, maar andere artiesten profiteerden daar wel van. Hij schreef bijvoorbeeld ook Tobacco Road.

Betty Swan, Then You Can Tell Me Goodbye. 10 Years After, dat is een Engelse band rond zanger-gitarist Elvin Lee. Ze werden beroemd tijdens het legendarische Woodstock Festival door hun vertolking van de klassieker I'm Going Home. En ook dit nummer werd onder invloed van de Vietnamoorlog gecomponeerd. 10 Years After, I Love to Change the World.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ozone Park van Hollis Brown is het album van deze week. En Hollis Brown toerde al door Amerika met The Counting Crows, The Zombies en met Jackie Green. En hun muziek werd gebruikt voor de speelfilm Bad Country en voor de tv-shows Shameless, Kingdom en Real World. Hollis Brown, The Way She Does It.

Hollis Brown, The Way She Does It. Na 4 jaar onafgebroken toeren was Jim Croce in 1973 eindelijk op weg naar zijn vrouw en zijn zoon. Maar op 20 september 1973 stortte zijn vliegtuig neer en kwam hij om het leven. Zoon A.J. Croce is intussen ook een gerespecteerd artiest in Amerika. Jim Croce, Time in a Bottle.

0: Jim Grossi, Time in a Bottle. Brabander Jan Willem Roy gebruikt als artiestennaam de Engelse versie J.W. Roy. En hij haalt al jaren moeiteloos het niveau van de Amerikaanse singer-songwriters. Dit komt van zijn album Deeper Shades uit 1999. J.W. Roy, Broken Wings.
1: I can see in your eyes

J.W. Roy, Broken Wings. Carla Bonhoff, dat was de achtergrondzangeres van Linda Ronstadt, maar ze schreef ook aardige nummertjes en die waren intussen al opgenomen door Bonnie Raitt, Wynonna Judd en Linda Ronstadt. En in 1977, toen kwam het ervan, toen mocht ze haar debuutalbum maken. En ze had zo'n goed netwerk daar in Californië dat Linda Ronstadt, Don Henley en J.D. Souther de achtergrondvocalen voor hun rekening namen. Carla Bonhoff, If He's Ever Near.

Karlabonov, if he's ever near. Northern Lights, Southern Cross, dat is absoluut niet het beste album van de band, maar basgitarist Rick Denko zorgt voor het hoogtepunt door op een hartverscheurende wijze een compositie van Robbie Robertson te zingen. The Band, It Makes No Difference.

The Band, It Makes No Difference. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede Techniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist. John Gorka, dat is een singer-songwriter uit New Jersey. En die man die doet sinds jaar en dag hetzelfde. Hij zingt albums vol met eigen composities en hij begeleidt zichzelf altijd op de gitaar. Het is nooit verrassend, het is altijd goed. Dit komt van zijn album I Know. John Gorka, Love Is Our Cross to Bear. Thank you.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de oude leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP's Desolation en Groeten uit Grollo. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de tijd van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is. Maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds. En daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: of a weepers, blues of a weepers. They just come to listen and
1: lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar het werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de een bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het noemen wilt. In Texas, Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with the fool.

onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with a fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen naar metwerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen. Alexis Corner, de godvader van de Britse blues, samen met Chris Barber. Speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, door aan het einde hoorde hij de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer in Schips terecht komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Petit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber in de sfeer van de jazz en de blues en de country van Sarah Petit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij te maken. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begon met de band Killing Floor, bluesman, uit 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die The Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk holt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument zien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zo ding wordt gezegd, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flipside. Op een met een band waar Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano. Willie Johnson op gitaar. Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een disc jockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label, die het uitgebracht hadden, dat hij een klein beetje smeergeld wilde betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou ik bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen heb. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren, op zoek naar de wortels van de blues. Toen ben we ook naar Greenville toe geweest, want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overrendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

De derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerkt. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De skiffelman, die werkte er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake en Palmer, die werkte er aan met. Rory Gallagher werkte er aan met. Andy Fairweatherlow. Nou, te vullen op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En daar zingt Paul Jones op met. I'll be

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters, de Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaat. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook iemand die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk ik mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Midder. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. Ja, 2019. In de gashouder in Dittersvoort. Dat ligt een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee. I Am The Ride.

Chris Midder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de Gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft. En nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen, Causing Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: the Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Martha Fields uit Texas maakte een mooi album, Dancing Shadows, met 14 autobiografische nummers. Het is een combinatie van folk, country en blues. Niet met een gitaarband, maar met viool, dobo, banjo, mandoline en piano. Martha Fields, Oklahoma on my mind.

Martha Fields, Oklahoma, On My Mind. John Fogerty was Creedence Clearwater Revival. Hij was de zanger, de gitarist, de componist en de producer. En als soloartiest speelt hij live nog steeds die grote hits van Creedence Clearwater Revival. Long As I Can See The Light.

Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See The Light. Emmylou Harris en Rodney Crowell hebben een hele goede chemie. Ze voelen elkaar feilloos aan als muzikanten. En gitarist Rodney Crowell schrijft prachtige liedjes. En Emmylou Harris is de beste tweede stem van Amerika. Van het album The Traveling Kind, Emmylou Harris en Rodney Crowell, Higher Mountains.

0: and Lou Harris.
1: You're out there among the stars.
0: En Rodney Crowell, Higher Mountains. The Marmalade, dat is een band uit Glasgow. Dat was een band uit Glasgow. Want zanger Junior Campbell verliet de band en ging naar Amerika om carrière te maken. En dat mislukte hopeloos, want hij eindigde daar als taxichauffeur. Hier is hij nog een keer met Marmalade, Reflections of My Life.

Marmalade, Reflections of My Life. B.B. King schreef in 1969 een nummer waarin hij uitlegt waarom hij de blues zingt. En dat hield hij vol tot 14 mei 2015. Want toen overleed hij in Las Vegas. B.B. King, Why I Sing the Blues.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Collected van Robert Cray is het album van deze week. En Robert Cray is een bluesgitarist die eigenlijk zingt als een soulzanger, want het rauwe randje ontbreekt. En daarom wordt hij ook niet door de hele blues scene serieus genomen. Hij nam wel mooie nummers op met Chuck Berry, John Lee Hooker, Joe Bonamassa, Eric Clapton. En dit nummer neemt hij op met de Memphis Horns, Wayne Jackson en Andrew Love, die het nummer ook schreven. Robert Cray, Rumours.

Robert Cray en Rumours. Brian Hyland komt uit Queens in New York. En als jongen van 16 had hij al een wereldhit met Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka Dot, Bikini. Ja, je moet het maar bedenken. Maar hij had ook nog andere hits hoor. Sealed With A Kiss en Ginny Come Lately. Hij is intussen 74 jaar en toert nog steeds vrolijk door Amerika met al die oude hits. Waaronder deze, Brian Hyland, Gypsy Woman.

Brian Hyland, Gypsy Woman. Op 24 oktober overleed Tony Joe White in Franklin, Tennessee. Hij werd 75 jaar en de man had twee geweldige wereldhits. Pork Salad Annie en Rainy Night in Georgia. Maar vreemd genoeg was dit zijn grootste hit in Nederland. Tony Joe White, Groupie Girl.

Tony Joe White, Groovy Girl. Gary Moore komt een beetje uit de pophoek. Skid Row, Thin Lizzy, Colosseum. Maar de bluesgitaristen namen hem heel serieus, want hij nam op met B.B. King, Albert Collins en John Mayall. In 2011 overleed hij op 58-jarige leeftijd. Gary Moore, Story of the Blues.

0: Gary Moore, Story of the Blues. Steeler's Wheel, dat was een band uit Paisley in Schotland rond Joe Egan en Gary Rafferty. Maar die twee verschilden voortdurend van mening over de te volgen koers van de band en daarom bleef het bij een paar hits. Steeler's Wheel, Late Again.
1: Late Again.

Steeler's Wheel, Late Again. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist en we blijven nog even in Schotland. Tim Harden schreef werkelijk schitterende liedjes en die worden dan ook heel veel gecoverd door andere artiesten. In 1971 was het een grote hit voor Rod Stewart, Reason to Believe.

0: Nummer van de allernieuwste cd van John Mohead, die net precies uit te komen is. Down to the Levee. Eigenlijk bezinkt hij het verhaal dat hij als kinder aan de boorden van de Mississippi speelde.
1: Ja, de Uiterwaarden zou je kunnen zeggen. Ja. De dijk en de Uiterwaarden. En daar ging het liedje over. En hij met Tommy Polk had hij het nog even over hoe old dat die cabin was. En die was uit 1920.
0: Ja.
1: En hij was daar, kom omstreeks 1981. Dat kon ze nog zien op alle kratenpapier, zat het op een gegeven moment dichtplak tegen de schieten en zo en dat soort dingen. Maar hij had een prachtig mooi inricht met zo'n mooi bed waar je uit kon klappen met zo'n soort van kast weg.
0: Ja, yeah, een Murphy bed.
1: Ja, ja. Het was een prachtig, een heel mooi inricht ook. En nog eens een keer, we vroegen ook hoe het met die blues zat in Mississippi. En hij zegt, er wordt nog wel wat R&B gemaakt, maar Willie Foster, we kennen hem nog van de vorige uitzending. Was een van de laatste, last breed, zei hij. En was de Lonnie Pitchford, had nog een leuke plaat gemaakt, maar die was ook alweer op jeugdige leeftijd overleden. Dat op het Rooster label van Jim O'Neill, de man die ooit trouwens Living Blues, het blad opgericht had, samen met Bruce Iglauer van het Alligator label. Maar die was, zeg het, niet meer zitten. De politiek had te veel toeslagen en Jim O'Neill was verkast naar Kansas City.
0: Ja,
1: en een roesterlabel metnomen. Het gebouw stiet er nog wel.
0: Steghouse, ja.
1: Ja, Steghouse. In de vorm van een riverboat. Prachtige plaatzaakje was dat. Maar helaas, Jim O'Neill, hij is er niet meer.
0: En wat er ook niet meer was, dat was de cabin. Waar is Muddy Waters in was. Want die hadden ze ook met hem. Die hadden ze op reis stuurd.
1: Ja, dat was ook een commerciële truc. En daar moesten we met elkaar nogal om lachen. Het is toch te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, maar zo bent die Amerikaan. Die maakt overal een fast buck van.
0: House of Blues is dat, hè?
1: Ja, ja.

0: Nummer van de tweede cd van John Mohair, Mary's Ports, Muddy Water. Ja, dat is de Mississippi-buurt, steek je.
1: Ja, en als je het liedje hoort, dan moet ik meteen denken aan zoals ik de Drenthe herriet. Want je hebt nou vergelijkingsmateriaal, want je bent de West en dan hoor je een heleboel dingen die je heel bekend voorkomt. En dan zie je dat landschap eigenlijk zo weer voor je opdoen. En als je daar woont, dan ben je eigenlijk haast wel verplicht om blues te spelen. Ook al zei John dat er weinig blues gespeeld werd. En de enige die daar nog eens een keer kwam, dat was Pinetop Perkins. En die speelde dan nog wel eens in die commissaire. Verder had het over dat de zwarte mensen, wat nog even over Europa, dat wij hier wat meer waarderen dan in Amerika. En de zwarte mensen die voelden zich enigszins beschaamd. Als ze over blues praten en dergelijke. En daarom was het ook niet echt meer de favoriete muziek van de mensen. Door.
0: Nee, it's a class thing, zeiden ze.
1: Ja.
0: Net als bij de Blanc, dat hij niet zo van bluegrass muziek houdt.
1: Nee, dat
0: wordt geassocieerd met hillbilly.
1: Ja, en rednecks en zo. Ja, dat soort,
0: precies, ja. Ja. Die plantage door zo, daar is een club bij, de hoe zeg je nou?
1: De commissaire was het.
0: Ja, de commissaire.
1: Ja, dat was. Ja, eigenlijk is het fantastisch. Ja, ik bedoel, ik wist helemaal niet dat erachter zat. Dat was een volledige verrassing voor ons. Want we liepen van die van dat huzie van Tommy Pook naar dat hoofdgebouw toe. En ze deden deurlas en dan stonden we in een prachtige, mooie club. Gewoon een fantastische Amerikaanse folkloreclub was. Ik bedoel, niet te geloven, weet je wel. Maar hij vertelde mij ook. Je kon daar lid van worden. En dat was via de gemeente geregeld. En dan moest je per jaar zoveel betalen. En dan, het was een soort van. Een soort van club van mensen die daar dan aan
0: besloten. Ja, besloten club of zo, hè?
1: Ja, maar dat toch in stand bleef en zo. Dat was eigenlijk. Maar het was een fantastisch mooie. We hebben zien lusten als je in de buurt bent, ga erheen.
0: Laat hem maar eens even gaan kijken.
2: We just went out in the crossroads. This farmer came up and he said, come in my truck, and he showed us all around, you know. He told us what he was growing and how it little things we thought it was about.
3: Weevil, but it's yeah. Is this thing subsidized or something?
4: What? This out here? No.
3: No, this project?
4: No, James owns the land.
3: He owns the land, yeah.
4: Yeah, and the commissary. Hey, Mohair, let's go in this shack. It's unlocked. This is one that James Butler and Bill Talbot, who lives right here, they put this shack together to rent out to tourists. And
3: oh, you can stay here?
4: Yes.
3: Huh.
4: So tell everybody in Holland, come on over.
3: Yeah.
5: Before the war.
3: Yeah. Yeah, dit ding kan huren voor vakantie.
4: Yeah?
3: Yeah.
4: What the heck?
3: Yeah.
4: This is for rent. Y'all ought to stay here instead of at a hotel.
3: This is for rent.
4: Man.
3: It's some kind of a hotel. Gee. Pretty nice, isn't it? This is a wild part, yeah.
5: Yeah,
4: this is a
5: piano.
3: Yeah?
4: Looks like a neon.
3: But is this whole thing, is this a kind of a hobby or what is it? It looks to me not real commercial.
4: Well, he has one building back here that he rents out to an auto shop, a body shop. Then the commissary rents out to a private club, and those are income producing. He has a storage business in the seed house that brings in income, but it's not his main source of income. He works for the city of Clarksdale.
3: That's the reason why he can do this thing.
6: You can feel. You can stand always. This is the way it always is in the summer.
7: Well, it's a little hotter. Right now than it normally is this time of year. Normally, it's really hot, but this is kind of unseasonably humid, and the air is so thick. I mean, you can just feel it, and you can imagine there again. You know, 30, 40, 50 years ago, and people were working in these cotton fields. You know, in this heat,
8: you know, manual labor all day. I mean, from sun up to sundown. I mean, it's just, and you wonder why people had the blues.
9: This is Bill Talpin. He lives here.
10: Harry, Harry, nice to meet you.
11: I'm going to hear Bonnie Raitt tonight.
12: Yeah? He did that. She's here, isn't it? A little bit way up.
3: In the casino.
12: Oh, no, it's Tunica.
3: Yeah, Tunica.
12: When we came from Memphis, we saw the shield.
3: Yeah, huh. Yeah.
12: She's been in Holland a couple of times. Somewhere one day with Clapton.
8: She's a big supporter of the Blues Museum here.
12: Yeah,
3: hmm.
8: And donates a lot of money to it.
12: ZZ Top.
8: Yeah, no, they raise a lot of money.
12: I read they also got in a connection with somebody of the Dockery family who still lives way up north.
3: Jay.
12: Ah, this is nice.
1: Nou, je komt in een grote oud plantagehuis uit en je ziet ineens een fantastische club met erkel die vlaggen en een prachtig podiumje met het slagwerk en alles erop en eraan. En een paar baars. Nou, dit is eigenlijk, als je binnenkomt dan weet je nooit wat je ziet. Dan weet je niet wat je ziet, zeg hey.
3: Dat midden op het platteland hier, net buiten Klaaksdeel.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
3: Hier zullen we wel een spul.
1: Ja. Ja, dit is prachtig.
3: Het is een beetje zoals Aap Slichter in Amen, maar dan op Zuid-Amerikaan zijn wat groter.
1: Ja, dat is echt prachtig. Ja. Het is echt mooi.
3: En die kunt hier, waar ze weer net waren in die country check, die kun je huren voor vakantie, hè?
1: Ja, die tweede die we zagen, die kunnen we huren. En de eerste, daar woont een van, hoe heet het nog weer in? Nou, dat weet ik zo niet. En die woont hier sinds 3 jaar. Maar dit huisje, dat stond hier niet, dat heeft hij verhuisd als het ware. Van 12 mijl noord naar hier toe. Ja. En nou, dat ziet er van buiten niet uit, maar van binnen is het echt te gek. Daar kun je echt wonen met de airconditioning. Prachtig bed van 50 jaar oud, waar hij zo uit het niets trekt als het ware. Ja. Maar het is echt, zoals die jongens dat hier, is echt prachtig.
3: Hobson Preservation Company.
1: Even vragen.
12: How many evenings is this open? The whole week or
13: it's open
12: only the weekends?
13: A happy hour during the week, starting about 5 o'clock till maybe 8 o'clock. There's not music every night.
12: Yeah.
13: There's not music every weekend, but there's some good shows here.
12: Yeah. But this is beautiful.
0: En dat zei Tommy Polk, die ons door rondleidde samen met John Mohert op de Hobson Plantation, die eigendom is van een particulier, van een ambtenaar bij de gemeente Clarksdale, van James Butler. Ja, hij verdient er niet zoveel aan. Bedoel, er zit een onderdeel in, er wordt auto-onderdelen verkocht. En dus er is een veuroord, opslagruimte is erbij.
1: Store, ja.
0: En dan even die club toch nog bij. Maar hartstikke mooie gelegenheid door zo de bluesmuziek.
1: Ja, ook goed van die man dat beholden heb en zo.
0: Ja.
1: Dat werd met dat en het is echt helemaal te gek is het daar.
0: Hartstikke goed voor elkaar door zo.
1: Ja, prachtig. En John Mohert die zegt dat zo waar. Wij zeiden dat zo heat was. En hij zegt die mensen van suns opgang tot suns ondergang. Hij zegt, en dan vraag ik waarom ze de blues hadden.
0: Het leven op de plantage, dat is ook zeker Muddy Waters niet vreemd. We waren zo straks op de Hobson Plantation met John Mohert, maar iedereen weet wel dat Muddy dat die opgegroeid is. Niet geboren trouwens, hè?
1: Nee, hij is geboren in Rolling Fork en dat is wat een stuk zuidelijker. Maar is hij al heel op jonge leeftijd is hij al naar die plantage vlakbij Clarksdale verhuisd. Ja, of misschien bent. Ik weet natuurlijk niet hoe dat ging. Ik bedoel, zouden ze. Ze waren natuurlijk slaaf eigenlijk. Ja, nou, niet meer in die zin
0: niet
1: van
0: meer,
1: woord, niet meer, maar nee. Eigenlijk toch wel een beetje.
0: Ja.
1: Zullen ze dan overkocht wezen of gingen ze daarheen omdat er familie was of dat ze een goede.
0: Misschien dat wel een goede plantage-eigenaar
1: ja,
0: was.
1: Ja.
0: Want er wordt wel gezegd dat die de Stovels. Howard Stovel, dat had
1: een liberale, voor zover plantagebezitters dat kon wezen, dat die dat was en zo, ja.
0: Ja, het was een hele grote, uitgestrekte plantage. En het was ook door dat Alan Lomax dat die recordings maakte, hè?
1: Ja, Alan Lomax, dat is een man die, ja, ook zijn vader trouwens, die onderzoek deed voor het Library of Congress, een soort van culturele instelling, ter behoud van de Amerikaanse cultuur. En die legde dat dan vast. En dan kun je dat allemaal opzoeken. die hebt daar op een gegeven moment opnames gemaakt van Murray, een stuk of wat.
0: Ja, nou, daar komt deze ook vandaan. Heel toepasselijk op de plantage, want die giet over de klaver, de bur, klover. En dat werd toen gebruikt als een vorm van, ja, van kunstmest, als groenbemesting. Ja. Ja, want klaver maakt stikstof. En als je die weer onderploegt, dan komt dat dan weer
1: zien,
0: ten goede.
1: Zijn boerenachtergrond komt nog even op de vuur.
0: Verlogen zich niet, hè?
1: Nee.

baby, way up in Dundee. Yes, I told a man, baby, way up in

0: Ja, dat is een heel olde. Uit 1942. Op een op vrijdag 24 juli 1942 op de Stovel Plantation Muddy Waters. En op tweede gitaar Son Sims.
1: Ja, daar hebben we in het begin heel veel met werkt. En een andere figuur waar je ook met speelde hebt, dat was Eddie Boyd natuurlijk.
0: Ja.
1: Die was van dezelfde leeftijd als Marino. Zo. Die hebben gelukkig nog in dezelfde klas zitten.
0: Ja,
1: je hebt ook nog even met elkaar gespeeld, maar Eddie die ging toch een andere kant op. Dat was een pianist. Hè. Dat, ja, maar die hebben elkaar heel goed kennen. Die hebben zelfs nog in dezelfde package zitten en zo, toen met het American Folk Blues Festival.
0: Ja, en... Ja, die plantage, dat is toch eigenlijk waar het allemaal begund is. Want ik las in het boek, dat vond ik heel mooi. De vorige uitzending hadden we het over de drank. Maar dat op een plantage, daar hadden ze hun eigen drankmaker. Hè? Iedere plantage had zijn eigen moonshiner.
1: Ja.
0: He, die wordt dus gewoon illegaal whisky gestoken. Iedereen wist dat ook, maar er wil gewoon niks aan doen.
1: Nee, want ze hielden ook alles het liefst binnen de omheining van de plantage. Ook geschilden en zo, die werden altijd binnen kamers als het ware opgelost.
0: Ja. Het was een wereldje op zich. De heerlijkheid, de plantage zou bijna zeggen. Ja. Muddy Waters is erop gegroeid. Nou, werken, Willy Foster die vertelde dat ook al in een van de vorige uitzendingen. Dat was van, als morgens lochtig weer, dat zou donker weer. Hè?
1: Ja, en Willy Foster vertelde ook nog een verhaal dat zelfs als je naar school moest en er was werk, dan was hij op weg naar school. En dan kwam een van de plantage en zei, je moet aan het werk. En dan kon hij niet naar school toe. Zo werd dat op een gegeven moment geregeld.
0: Vandoor Muddy Waters, zijn Early Morning Blues.

0: going on.
1: ...1967, de Early Morning Blues, oftewel tussen haakjes Before Daybreak, van de LP More Real Folk Blues. Het leert me op de plantage en zoals hier op, in het boek ook stiet. This is the country boy in the big city, the years of practicing bottleneck guitar on the Clarksdale, Mississippi plantation. Ja, dat was de overgang van het platteland naar de grote stad, zoals dat in het boek ook beschreven wordt. Dat het leven in de grote stad toch heel anders was dan het platteland. Hè?
2: Ja, dat was compleet anders. En ja, het was een beetje de promised land, hè? De grote stad dat yeah. trok. En, maar ook met alle gevaren van dien. Je verdiende er wel wat meer, maar er waren natuurlijk ook veel meer voetangels en klem in het leven in de grote stad natuurlijk.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de kleinere en interessante labels op het gebied van de bluesmuziek, dat is Fat Possum, Harry.
2: Ja, en Fat Possum, dat bevindt zich in Oxford, Mississippi. En daar gaat wij naartoe.
1: Klein label met hele uitzonderlijke muziek. En daarover volgende week meer in de volgende aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Amerika kent legendarische bluescomponisten. Willie Dixon, John Lee Hooker, Muddy Waters, Bo Diddley. En in Nederland zijn Harry Musquet en Eelco Gelling nooit geëvenaard. QB and the Blizzards, Disappointed Blues.

QB and the Blizzards, Disappointed Blues. Kenny Neal uit Louisiana speelde op zijn 17e al basgitaar in de band van Buddy Guy. Daarna had hij met zijn broers de Neal Brothers Blues Band en in 1987 verscheen zijn debuutalbum als soloartiest. Dit komt van het album Walking on Fire. Kenny Neal, Blues 2.

Kenny Neal, Blues Stew. Oma Coleman, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij is vooral actief in het lokale clubcircuit, Kingston Mines, Rosa's Blues Lounge en Buddy Guy's Legends. En hij speelde al bij John Prine, Joanna Connor, Kinsey Report en Louisiana Red. Oma Coleman, Train I Ride.

Oma Coleman, Train I Ride. No Foolin', dat is het comeback-album van Katie Webster nadat ze jaren niet actief was in de blues. En op het album staat een mooi duet met bluesgitarist Lonnie Brooks. Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights.

Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights. Lindsay Alexander uit Mississippi probeerde het eerst in Memphis en later reisde hij door naar Chicago, waar hij actief was in Chicago's Southside met McKinley Mitchell, Bobby Day en Howlin' Wolf. Vervolgens toerde hij nog jaren door Amerika, Canada en Europa en intussen is hij 81 jaar. Lindsay Alexander, All for Business.

Lindsay Alexander, All for Business. A.C. Reed is een saxofonist die gespecialiseerd is in blues. En het resultaat was dan ook dat hij op tientallen bluesalbums saxofoon speelde. En daarnaast produceert hij nog steeds soloalbums. Dit komt van zijn album I'm in the Wrong Business. Dat nam hij op met Bonnie Raitt als slidegitarist. A.C. Reed en Bonnie Raitt, She's Fine.

Acy Reed en Bonnie Raitt, She's Fine. Jimmy Johnson uit Mississippi kwam samen met zijn broer Syl Johnson naar Chicago en beide heren werden uitermate succesvol. Jimmy Johnson speelde bij Freddie King, Albert King, Magic Sam, Otis Rush en Eddie Clearwater. En gitarist Dave Spector doet als gast mee op dit nummer. Jimmy Johnson, Out of Bad Luck.

Jimmy Johnson, Out of Bad Luck. Tinsley Ellis uit Georgia is een begenadigd gitarist. Hij is een goede blueszanger. Hij schrijft zijn eigen materiaal en hij brengt voortdurend sterke albums uit. En toch dringt hij maar niet door tot het topsegment van de Amerikaanse blues. Dit komt van zijn album Trouble Time, Tinsley Ellis, Sign of the Blues.

Tinsley Ellis, Sign of the Blues. Corey Dennison was jarenlang het huisorkest in de bluesclub Kingston Mines in Chicago, totdat hij een contract kreeg bij het platenlabel Delmark Records. Dit is een opname met Gary Hunt. En deze Gary Hunt heeft zich gespecialiseerd in het spelen van blues op een mandoline en een banjo. Corey Dennison en Gary Hunt, Broke and Hungry.

Corey Dennison en Gary Hunt, Broke and Hungry. Roy Buchanan was een groot gitarist, maar hij pleegde zelfmoord in een politiecel nadat hij was gearresteerd voor huiselijk geweld. En hij was geen zanger, dat liet hij over aan Delbert McClinton. Dit komt van het album Dancing on the Edge. Roy Buchanan en Delbert McClinton. You can judge a book by the cover.

Roy Buchanan en Delbert McClinton. You can judge a book by the cover. Mike Wheeler was gitarist bij Coco Taylor, Buddy Guy, Shemekia Copeland en Son Seals. En in 2011 begon hij zijn eigen Mike Wheeler band. Intussen heeft hij 8 albums op zijn naam staan. Mike Wheeler, So Many Roads.

0: Mike Wheeler, So Many Roads. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray maakten met z'n drieën het album Showdown, en dat leverde een Grammy Award op als het beste bluesalbum van 1986. Het is een competitie van Johnny Copeland. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray, Bring Your Fine Self Home.
1: Hey, Albert.
2: Oh, yeah, what's up, John?
1: You got your harmonica with you today, man?
2: Yeah, brought it with me today, man.
1: I think we better get on down, you know, because I got the blues.
2: You know I got them, too?
1: Well, here it is.
2: Here it is, man.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Blues uit Nederland, blues uit Engeland, blues uit Italië en blues uit Amerika. In deze aflevering van Harry's Blues. Drie uitvoeringen van 44 Blues van Roosevelt Sykes. En ook een nieuwe versie van Masters of War, het nummer van Bob Dylan. Maar we beginnen met een nummer van een man uit Californië. Een man die zowel jazz speelt, blues als funk speelt. 65 jaar oud is. Hij heet Chris Kane. En het nummer You Won't Have a Problem When I'm Gone.

Lekker stevig begin van Harry's Blues met Chris Kane, You Won't Have a Problem When I'm Gone. Van de cd Raising Kane uit 2021. Veel ouder is 1970, veel langere leden is 1970. De LP Too Blind to See van QB and the Blizzard en daarop Thursday Night.

1970 was dit, hè? Too Blind to See, de LP. En door de dwarsfluit nog een prominente rol. Cube in the Blizzard met The Thursday Night. Wat neer, wat jonger is ook Davy Knowles. Het is een man die komt uit Engeland, van het Island Man.

Davy Noel van de CD Rollaway Revisited Heavy on My Mind. Een jonge vent uit Engeland en met volle energie zo te huren. Giulia Milanta, dat klinkt Italiaans en dat is het ook, want ze komt uit Flora. Ze heeft toch geneeskunde gestudeerd, maar is naar Amerika verhuisd. Woont in Austin, de muziekstad in Amerika, de stad van de live muziek, ze kunnen zingen. Door heeft ze de CD Tomorrow is a Bird gemaakt, die net uitgekomen is. CD met heel afwisselende muziek, ook heel gevarieerde muziek. Ook niet zo verwonderlijk trouwens, want ja, haar achtergrond Italiaans, maar ze zingt ook uitstekend Engels, maar ook in Spaans en ook in Frans. Stuk van die CD, Tomorrow is a Bird That is in a Dream.

In een dream, daar kun je van alles in doen, zoals zij bezingt. Julia Milanta van de CD Tomorrow is a Bird. Straks nog muziek van Muddy Waters, van Roosevelt Sykes, van Papa Chubby en van Mr. Sip en Katie Knip. Maar eerst Shannon McNally. De afgelopen week al vaker wat van Huren draait. Eerst van The Waylon Sessions. The Waylon Sessions, dat is de nieuwe CD van Huren. En dit is van een CD uit 2004, de CD Geronimo. Titelstuk van een CD van Bonnie Raitt, Sweet Forgiveness.

Het origineel is uit 1977 geschreven trouwens door Daniel Moore, niet door Bonnie Raitt. Maar van die cd komt het wel, de cd Sweet Forgiveness van Bonnie Raitt. Maar dit was Shannon McNally. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Tiet veel wat older blues. Blues van Roosevelt Sykes. En dat komt origineel uit 1929. Dat is de pre-war blues. De hele older blues. De 44 blues. En de eerste versie die ik laat horen is uit 1954 van Muddy Waters.

Muddy Waters versie van 44 Blues, 1954, opende hem in de Chess Studio. Met Hubert Sumlin op gitaar, Otis Pennen op de piano, Willie Dixon op bas en Earl Phillips op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zang en mondharmonica. Het origineel is nog veel ouder, dat dateert uit 1929 helemaal, van Roosevelt Sykes.

En eigenlijk moet dan terug naar 1964. Want toen werd in Californië de groep The Rising Suns weer samengesteld. Bestaande uit Ray Cooder, Taj Mahal, Ed Cassidy en Jesse Lee Kincaid. En met name Ray Cooder en Taj Mahal, dat waren twee mensen die altijd bezig met de oorsprong van de muziek bezig waren. Ook met de oorsprong van de popmuziek. Muzikologen, zou je bijna kunnen zeggen. En zij kwamen dus terecht bij Roosevelt Sykes. En zij nam hun eigen versie op van de 44 Blues.

Het is uit 1992, maar het klinkt alsof het uit de 30e jaren komt. Maar dat komt omdat er een mooi effect op de zanger zet is. De Rising Suns waren dat, met Taj Mahal en Ry Cooder, met de derde versie van de 44 Blues. Het origineel uit 1929 van Roosevelt Sykes. En we begonnen met Muddy Waters uit 1954. In 2021 de nieuwe cd van Papa Chubby, Tin Foil Hat, en daarvan 1968 Again.

1968, All Over Again van Papa Chibi van de nieuwe CD Tinfoil Hat. We gaan nog iets verder terug naar 1963, want toen kwam er een LP uit van Bob Dylan, de Freewheelin' Bob Dylan, en daarop stond het stuk Masters of War. Dat was een aanklacht tegen de grote wapenfabrikant in Amerika die de oorlog als broodwinning heeft. Op een CD van Chawa, en dat is een groep die komt uit Louisiana, die bestaat uit Mardi Gras mensen, Mardi Gras Indians, natives uit Louisiana. Met onder andere Joseph Boudreau, en dat is een bekende familie in de sfeer van de Tzaideco en de Cajun muziek, Joseph Boudreau. Die hebben een cd gemaakt en die cd die heet My People, en daarop hun versie uit 2021 van Masters of War.

Dit is echt muziek die uit New Orleans komt van de groep Chawa. Met een zang trouwens van Elvin Youngblood Hart. Masters of War, een nummer van Bob Dylan van de cd My People. We gaan naar Texas, naar Douglas Greer. Douglas Greer is een man die uit Austin komt. Maar die voor deze cd naar de golfkust gegaan is. In de buurt van Galveston, een mooie stad door aan de Golf van Mexico. En ja, daar heb je ook wel geconstateerd met een boel andere mensen van dat het met de vervuiling van het klimaat en van de zee en dat soort dingen niet zo best gesteld is. En daar gaat eigenlijk deze cd over van Douglas Greer, My Last Storm. Waar ik samen met David Chrisom, een geweldige gitarist uit Texas, met Richard Bowen op de viool. En het nummer heet, dat is het titelstuk van de cd trouwens, My Last Storm.

Titelstuk van de cd My Last Storm van Douglas Greer. En inderdaad, dat liet wel op de muziek van Steve Earle, zou je kunnen zingen. We gaan de Mississippi nog even op naar boven toe, naar de staat Mississippi. Want daar komt Mr. Sip komt daar vandaan. Oftewel Castro Coleman, zoals hij echt heet. Geboren in McComb in Mississippi. Dit is van de cd Sip Notice uit 2021. En het nummer heet The Mississippi Step.

De Mississippi Step van Mr. Sip van de CD Sip Noticed. 1971 was het, dat is 50 jaar geleden ondertussen. Toen kwam de LP Simple Man van QB and the Blizzards uit. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Dit jaar is het dus 80 jaar geleden dat hij geboren is. Vandoor allerlei activiteiten die plaatsvinden. En in Harry's Blues ook steeds meer muziek van QB and the Blizzards. Uit 1971 van de LP Simple Man. Gave You My Word.

Een onvervalste love song van Harry Musquet uit 1971 van de LP Simple Man. Het nummer Gave You My Word. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer van Katie Knip, een zangeres uit Amerika, het zuiden van Amerika. Met een mix van punkabilly uit New Orleans, van blues uit de Delta. Alles bij elkaar. Van de CD The Well, het nummer Better Me.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Tom Russell is afgestudeerd criminoloog. Hij is schrijver, schilder, maar hij is vooral singer-songwriter, de ultieme verhalenverteller. Tom Russell, Tonight We Ride.
2: Poncho V across the border in a year of odd 16.

Tom Russell, Tonight We Ride. Kelly Willis leek ooit een succesvol countryzangeres te worden in Nashville, maar na 3 commercieel mislukte albums werd haar contract ontbonden en met hangende pootjes ging ze naar Austin. Daar trouwde ze met singer-songwriter Bruce Robinson en nu zingt ze Americana. Kelly Willis, Easy.

Kelly Willis, Easy. Tres Chicas, dat is het supertrio uit North Carolina, met Caitlin Carey uit Whiskey Town, Tonya Lamb uit Hazeldine en Lynn Blakey uit Glory Fountain. Tres Chicas, Sweetwater.

Tres Chicas, Sweet Water. Jim Lauderdale schreef in het verleden al hits voor Vince Gill, George Strait en Patti Loveless, maar hij maakt zelf ook aan de lopende band kwalitatief goede albums, al lijkt niemand daar echt wakker van te liggen. Dit komt van zijn album Headed for the Hills. Jim Lauderdale, Looking Elsewhere.

Jim Lauderdale, Looking Elsewhere. Caroline Herring zingt heel geloofwaardig over de sfeer in de zuidelijke staten van Amerika, maar daar is de rest van Amerika blijkbaar niet zo in geïnteresseerd. Lucinda Williams brak wel door van coast to coast, maar Caroline Herring niet. Dit komt van haar album Wellspring. Caroline Herring, Trace.

Caroline Herring, Trace. Eliza Gilkinson. Zij is razend populair in Austin, in het clubcircuit. In 1987 werd haar album Pilgrims als een soort sensatie ervaren, maar ook de albums Lost and Found en Land of Milk and Honey moet iedere oprechte Americana-liefhebber wel in de kast hebben staan, want dit is echt een prima singer-songwriter. Eliza Gilkinson, Dark Side of Town.

Eliza Gilkison, Dark Side of Town. Bernie Leadon kennen we van Dillard en Clark, The Flying Burrito Brothers en natuurlijk vooral van The Eagles. En daarna maakte hij eigenlijk louter muziek in de marge. Dit komt van zijn soloalbum Mirror. Bernie Leadon, Rich Life.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Chris Stone, Kingfish, Ingram van Kingfish is het album van deze week. En Buddy Guy was zo enthousiast toen hij Kingfish hoorde dat hij de opname van het debuutalbum helemaal zelf betaalde. Hij huurde de studio van producer Tom Hambers in Nashville en hij huurde ook de beste studiomuzikanten van Guitar Town. Kingfish, Outside of This Town.

Kingfish Outside of This Town. Bill Kershon was jarenlang de gitarist van Commander Cody's Lost Planet Airmen. En later zat hij samen met Dallas Wayne en Red Folkert in de Twang Bangers. Dit komt van zijn soloalbum Tied to the Wheel. Bill Kershon, Truck Stop at the End of the World.

0: Bill Pershing, Truck Stop at the End of the World. Greg Brown, dat is een singer-songwriter uit Iowa. Zangeres Pita Brown, dat is een dochter uit zijn eerste huwelijk. En sinds 2012 is Greg Brown getrouwd met singer-songwriter Iris DeMent. En het is geen rookie, deze Greg Brown. Hij heeft al 32 soloalbums gemaakt. Greg Brown, Evening Call.
1: I had my fun had me.

Greg Brown, Evening Call. Jason Isbell uit Green Hill, Alabama, maakte jarenlang deel uit van de drive-by truckers. Maar sinds 2017 is hij solo en hij heeft twee beroemde fans. John Prine en Bruce Springsteen. Jason Isbell. Grown.

Jason Isbell, Grown. Stephen Simmons uit Woodbury, Tennessee, maakte in 2004 zijn debuutalbum Last Call, maar intussen heeft hij al 10 soloalbums gemaakt. En het vreemde is dat hij veel groter in Europa is dan in zijn vaderland. Stephen Simmons, Charlie's Stables.

Stephen Simmons, Shirley's Stables. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam deed de techniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Kendall Carson uit Canada leek een jaar of 10 geleden een echte topper te worden. Ze werkte met de beste studiomuzikanten en ze leek er helemaal voor te gaan. Maar ontdekker Chip Taylor bleef maar mooie nummers schrijven, maar Kendall Carson wilde maar niet doorbreken. Ook dit is een nummer van Chip Taylor. Kendall Carson, There's No Angel on My Shoulder.

0: Bluegrounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want te gast is Erwin Nijhoff. En Erwin Nijhoff die speelt de hoofdrol in de theaterproductie over Harry Musquet, die op 3 september in Assen in première giet. Straks door meer over. We beginnen met muziek uit 1972. Cuban and the Blizzards met Pawnbroker.

0: 1972, QB and the Blizzards met de Pawn Brooker van de CD Sometimes. En het is geen toeval dat deze LP uit 1972 komt, want mijn gast Erwin Nijhoff is geboren in 1972.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, dit is muziek waarmee je bij wijze van spreken opgegroeid zou kunnen zijn, maar dat was dan nog heel jong.
1: Ja.
0: Is dit muziek waar jij verwantschap mee hebt?
1: Ja, absoluut. Ik heb... dit doet me ook weer een beetje denken aan een beetje Stonesy, Faces-achtig geluid. En dat is ook muziek waar ik van hou, zeg maar. En hij heeft natuurlijk die bluesy invloed, bluesy rock zou ik het bijna willen noemen. Maar, en een geweldige slidegitaar. Ik weet niet of dit in dit geval Elko Gelling was, maar of was hij... Ja, nog steeds Elko, ja. Ik ooit ook nog een keer in een verre verleden ontmoet. Maar goed, daar hou ik van. En dat was eigenlijk het begin van mijn oude bandje Prodigal Sons. Dat had zo bij wijze van spreken. Dat zit wel in dezelfde stijl. Ja, ja.
0: Erwin Nijhoff, even voor de luisteraars. 1972, geboren in Hessem. Opgegroeid in Dalfsen, Zwolle, zeg maar die omgeving. Prodigal Sons werd net al even genoemd. De eerste band waar hij, de band waar hij succes mee had, groot succes mee had.
1: Ja.
0: Later deed hij mee aan The Voice. Hoe heet dat ook weer? Gewoon The Voice, hè?
1: Voice of Holland.
0: Voice of Holland was dat, ja. Daar weet jij het derde in?
1: Ik zou zeggen Voice of Hollandse Veld, maar... nee, ik werd derde, ja, klopt. Ja, weet je, dit is natuurlijk onzin. De muziek is geen wedstrijd, maar... ik had geluk, ik had ook... Ik denk dat ik twee rondes haal, want ik was toen al bejaard voor de popmuziek. Ik was 38 en ik werd 39 in die race. En dan ben je voor RTL begrippen ben je echt al zwaar bejaard, zeg maar. Mm. maar ik denk dat ik twee rondes heb, dan weten mensen weer dat ik er nog ben. En dat was eigenlijk mijn hele insteek. En toen kwam ik steeds een ronde verder. Ik denk, oké, dan ga ik ervoor.
0: Ja, precies. En toen kreeg jij, en dan slaan we een hele hoop stappen over. En dan komen we straks in de loop van de uitzending misschien afgelopen. Toen kreeg jij een telefoontje van Dick van den Heuvel.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inmiddels, ik denk een paar weken geleden misschien. Blij verrast. Wat zal ik daarvan zeggen?
0: Zei die naam jou wat, Dick van den Heuvel?
1: Daar had ik wel eens van gehoord. Ja. En de productie zei het geloof ik ook met allerlei dingen. Annie M. G. Smit. En heeft allerlei dingen op televisie en in theater gedaan.
0: Ja, Ramses heeft hij gedaan.
1: Ramses natuurlijk ook, ja.
0: Ja.
1: Nee, dus ik had wel zoiets over, volgens mij. Geen kattenpis, zeg maar. Geen kleine jongen. En dat vond ik wel heel mooi. Dat ik ook denk, ja, als je dan toch over zo'n stijlicoon, hè, een Nederlands icoon, blueslegende... Een nederpop historie. Harry Musquet, ja, dan moet je niet lullig doen, zeg maar. Dan moet je gewoon wel serieuze mensen hebben. Maar ik was heel verrast en blij en vereerd dat ik gevraagd werd voor ik moet er nog eenmaal wennen, hoor, maar dat ik Harry vertolk, zeg maar.
0: Ja, dat is het wel, ja.
1: Ja, want het is heel apart, want we hebben natuurlijk samen op dezelfde festivals gestaan. Ik heb misschien op de kop af bijna 30 jaar geleden bij jullie in het programma gezeten. Toen begon ik net, een broekie van 19, denk ik, met die Prodigal Sons begon ik toen net.
0: Ja.
1: Dus daar haak ik altijd nog wel een leuke herinnering aan. En ook praten over muziek. En ik zat toen nog heel erg in de Stones en in Elvis en... Maar ik kan me nog vaag herinneren of er nog buiten de opnames om was of in de opnames zelf, dat weet ik niet meer. Maar ook over Elvis Sun sessies. Elvis zong natuurlijk ook heel veel oude blues. En wat hij dan op zijn eigen unieke manier weer vertolkt. Ergens zit er nog een soort herinnering. En ik heb ook nog een hele vage herinnering, maar dat... Ik dacht dat ik zelfs nog een keer mee geweest ben naar huis. Maar misschien vergis ik me nou enorm. Ergens zit er in mijn herinnering dat we ook nog wat gedronken hebben. Maar daar weet ik dus niet meer zeker. Maar ik weet wel dat de wereld, ik noem het dan maar de wereld van Harry Musquet. Indirect, een aantal mensen die ermee te maken hebben gehad. Die kwam ik onderweg wel tegen in de kroeg in Zwolle. Toen ik later in Zwolle woonde, Roy Couchel, daar hing ik nog wel eens mee. Die hing ook nog wel eens aan de bar, laat ik zo zeggen. Helaas heeft hij, die is helaas ook niet meer.
0: Nee, helaas. Geweldige man.
1: Ja, en ook een super muzikale man. Echt ongelooflijk. Ik vergeet nooit weer. Op een gegeven moment, Roy zei, ik, Ik wil wel met je meedoen. Ik speelde toen in zo'n wijkcentrum in Zwolle. Dat was bij mij om de hoek, Assendorp. En daar woonde ik toen. En toen Roy die zegt van ja, doe ik wel mee. En ik kende Roy alleen met zijn fluiten en zijn toetsen. En nee, maar ze spelen gitaar mee. Dus toen werd ik een beetje voorzichtig. Dat ik denk van, ik weet niet wat ik daar maar van moet denken. Wist ik veel dat die Roy, die kan gewoon alles. En dus hij zei, nee, we gaan niks voorbereiden. We gaan gewoon improviseren. En er werd me dan partijen een mooie improvisatie. Ik heb denk ik zelden, er werd gewoon een nummer ter plekke gecomponeerd eigenlijk. En ik hoop dat er nog opnames van zijn. Maar dat was eigenlijk ook het talent van Roy Couchel. Wat ik aan de lijve ondervond toen. Ik weet ook nog wat ik zei. Goh joh, maar ik heb helemaal geen budget joh. Want ik kan ten nauwe nood de jongens betalen die ook meespeelden. Mm-hmm. Nee, Roy, ik doe het voor de muziek. En, dus dat was, dat was mijn kennismaking met Roy Couchel. En ik weet ook nog dat ik in een kroegje werkte in de Brinkhof. In Dalfsen. Toen was ik een jaar of 14. En dat was volgens mij ook, dacht ik, ook de periode dat Roy Couchel ook veel met Harry speelde. En ik weet dat ze vanuit die kroeg kwamen ze ook vaak kijken bij. Er was in Dalfsen best wel een schare. En toen kende ik de hele muziek nog niet. En dat waren best veel mensen die dat volgden, zeg maar. Ja. Harry Musquet. En dat heet toen misschien nog anders. Maar in ieder geval, de Musquet Gang heb je geloof ik nog gehad.
0: Ja.
1: En volgens mij ook in de studio in Dalfsen. Hebben ze ook nog met Jan Kissies volgens mij nog wel.
0: Sky Songs on the Spot.
1: Ja, oké. Okay,
0: hebben ze daar gemaakt, ja.
1: Ja, dus dat was. Dus zodoende heb ik indirect kwam ik allerlei mensen. Nou ja, later Elko Gelling nog wel ontmoet. En ik heb onlangs nog een tribute George Kooijmans. Omdat hij natuurlijk helaas ALS heeft. En werd ik benaderd om een show te doen met mijn band. Met een aantal nummers van Golden Earring. En toen heb ik nooit geweten. Er zitten van die hele mooie bluesy likjes in Radar Love. En wat ik heb begrepen is dat ook Elko Gelling die meespeelde, of niet? Ja, heb ik nooit geweten. Ik weet wel dat er een hele roemruchte live plaat is. Van waar Elko Gelling ook de Sterren van de Hemel speelt. En, zo kwam bepaalde werelden. Ook weer bij mij terecht, zeg maar.
0: En nou sta je in september vanaf, ik geloof dat het begint vanaf 1 september. Dan is de try-out, 2 september ook try-out, 3 september. Officieel de première. Die vindt plaats in Assen. Het is een buitenlocatie, de tuin van de ondernemersfabriek aan de havenkade in Assen. Sta jij straks daar de rol van Harry Musquet te vertolken? Wat stel je je daarbij voor? Welke beleving heb je daarbij?
1: Nou, als ik de muziek nu zo hoor, want ik weet inmiddels, ik kan nog niet alles verklappen, maar ik heb nu een aantal nummers gehoord. Ik heb er ook wel een mysterieus gevoel bij. En dat ik moet zeggen, ik heb Harry niet goed gekend. We kennen elkaar en dat was het ongeveer. Maar dan, hij straalt wel iets mysterieus uit. En dat de nummers die ik inmiddels heb gekregen, die ook in die voorstelling zitten, er zijn een aantal nummers bij die vind ik zelf ook, vind ik echt te gek. Een beetje mysterieuze muziek, zou ik bijna zeggen. Maar ook wel, ik weet niet, er zit gewoon sfeer in. En dus op dit moment, ik zit op dit moment in een mysterieuze fase, zeg maar. En ik ben ook heel, ik heb het script, gedeelte van het script heb ik inmiddels gelezen. En dat is ook wel, het past er wel bij. Ik vind het script wat ik inmiddels gelezen heb en een aantal nummers die dan heel op de sfeer zitten, zeg maar. Dat ik denk, ik zie er enorm naar uit. En het wordt ook een enorme uitdaging. Want ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen acteur. Nee. Ik ben een zanger, gitarist. Ik heb veel in theater gedaan. Ik ben wel vertrouwd met een aankondiging. En dat soort dingen ook wel. Maar ik snap het leven behoorlijk van mezelf. Niemand snapt het leven van zichzelf. Maar het leven wat Harry geleid heeft, daar kan ik me natuurlijk behoorlijk in verplaatsen. Omdat ik de ups en downs zelf ook gehad heb.
0: Er zitten wel goede andere acteurs trouwens bij. Ja. Alexandra Alfenaar zit erbij. Alfred van der Heuvel zit erbij. Marcel Hoving zit erbij. Plus nog een heel aantal vrijwilligers die nog amateurs.
1: En die gaan mij erdoor slepen.
0: Precies.
1: Ja. Mooi.
0: Ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die een verhaal te vertellen hebben over jouw muzikale achtergrond.
1: Ja.
0: En het eerste stuk, dat is Time Waits for No One van de Rolling Stones. Waarom dat nummer?
1: Nou, Time Waits for No One vind ik ook echt zo'n pareltje. Wat eigenlijk, Angie is natuurlijk hartstikke bekend. Is een schitterend nummer. Satisfaction, dat kent iedereen natuurlijk ook. Maar dit vind ik echt zo'n pareltje wat bij het grote publiek nooit helemaal bekend geworden is. En natuurlijk ook met het geniale gitaarwerk van Mick Taylor. Die geweldig soleert. En ik heb ooit de eer gehad om met Mick een aantal keren op te trainen. Zelfs nog een liedje geschreven. En dat was misschien wel. Ik zeg misschien, want elke periode had zijn geweldige periodes. Hè, met Brian Jones en met. Maar Mick Taylor ook, ja, dat was wel toch wel. En zeker hoe ze toen live vlamden, was geniaal.
0: Time Waits for No One.

0: lyrisch, die solo's. Mooie muziek, die solo's, die vind ik zo. Dat melodische. En dat. En dat is ook de raakvlak een beetje. En dan toch even nog een beetje de link met Musquet en Elko Gelling. Het, toch wel, er zijn wel raakvlakken met Gelling en Taylor, ja.
1: En dit is de korte versie trouwens, hè, van Time Waits for No One.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Op It's Only Rock and Roll duurt hij bijna 7 minuten.
0: Ja.
1: Harry was een geboren en getogen Assenaar. Heeft een jaar of 6 in Grollo gewoond. Zijn laatste jaren woonde hij in Rollo, maar in Rolde. Maar Assen was zijn geboorteplek. Jouw geboorteplek is Hessem, Dalfsen, hè?
0: Ja, het is een buurtschap bij Dalfsen. Ja. Tussen Dalfsen en Vilsteren. Ik weet niet wie Vilsteren kent, hoor. Maar, en, ja, mooi landelijk ook. En, net als nou, wat je hier ook hebt. Ook heide en mooie bossen en landgoederen. En zeer aan verknocht. En helaas woon ik er niet meer. Ik kan het niet betalen. Ja. Nee, maar de hoop ik, ja, ergens het trekt altijd nog wel.
1: Want je woont in Heten, hè?
0: Heten, ja. Heten, een dorpje bij Raalte eigenlijk. Ja.
1: Harry was een Assenaar, wat ik net al zei. Vanaf 1991 maakten we het programma Harry's Blues, dit programma, tot 2011. Harry die sprak voor een deel Nederlands, maar hij sprak ook Assens.
0: Ja.
1: Jij praat ook Zaalans, hè?
0: Ja.
1: Daar ben je ook wel actief in, of niet?
0: Met mijn kinderen niet meer. Maar af en toe was het voor de grap. Een beetje lomp lul, zou ik maar zeggen. Nee, maar... En mijn vrouw, haar ouders, dat zijn ook boeren, zeg maar, om zo maar te zeggen. Maar, dus die praten het ook wel, maar zij praten het zelf ook niet meer. Dus ik ben een beetje... Hullenboer zei vroeger altijd, de bent van die dubbel gehandicapte Wichter. Vader, mijn ouders hebben mij nog Nederlands geleerd. Maar ja, goed, er waren natuurlijk boeren. En mijn moeder die kwam uit Twente en mijn vader uit de regio Dalfsen dan, zeg maar. En dus die praten gewoon plat met elkaar. Maar met kinderen hebben ze ons geprobeerd toch een beetje Nederlands mee te geven. Ja. Maar stel, als je ooit nog eens studeert, dan kwam natuurlijk niks van terecht. Maar goed, dus op zich ben ik er blij mee. Dus als ik dan optreden zat in Amsterdam en al weet ik veel waar, dan kon ik me in ieder geval verstaanbaar maken. Want ik had op een gegeven moment ook al bandleden die spraken geen woord Nederlands. En dan moesten we ook vaak ook wel opletten. Als we dan in de kleedkamer bij Paradiso, en er waren de gasten uitgenodigd. En wij gingen als band zijnde. Ja, plat Zaalans of noem het maar, geef maar een naam. Maar in ieder geval in plat tegen elkaar. En af en toe, dat ik was, jongens, ook een beetje Nederlands. Want ja, daar staat iemand er voor spek en bodem bij. Ja. Ik heb het in Friesland ook wel eens gehad. Ik heb helemaal totaal geen hekel aan Friesen of Groningen. Of Drenthe kun je het ook mee. Maar als er net een te heftig accent of een te heftig dialect waar je zelf niet spreekt. Dus ja, dan sta je er wel een beetje voor spek en bodem bij. Ja. Nee, dus daar moesten we een beetje rekening mee houden.
1: Dan wel communiceren. Zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is de reden dat wij nu voor een belangrijk deel in het Nederlands doen. Alhoewel het volgende nummer, dat gaat wel over dat Zaalans.
0: Ja, en die heb ik heel bewust, want je vroeg, god, wil je nog eens een paar eigen keuze? En dat vind ik altijd zo lastig, want die kunnen we 2 jaar doorgaan, zeg maar, met favoriete nummers. Maar ik dacht, nou, iets wat dan wat iets over mezelf zegt, is dan heel erg van het volgende liedje, toevallig ook van Hullenboer, en die waren geloof ik ook nog redelijk populair in Drenthe, maar die komt toevallig een beetje redelijk uit de regio, Luttenberg dan, waar ik dan zelf vandaan, of vlakbij waar ik vandaan kom, zeg maar. Dat is een paar dorpjes verderop. En die man die praat zo mooi plat, dat is Gerard Oosterlaar. Maar de bijnaam was dan Hullenboer, zeg maar, van zijn familie. Hij praat heel mooi plat. En hij heeft gewoon hele mooie teksten, vind ik. En ze zijn er een beetje lullig van afgekomen. Zijn toen dat nummer Busje komt zo. Dat was eigenlijk gewoon een grap. Er waren ze gewoon een keer speciaal snel geschreven voor een of andere speciale aanleiding, weet ik veel wat. Moesten voor een of andere verzorgingsthuis spelen. Dan hadden ze dat liedje gemaakt. Maar dat werd er gewoon knoepend van een hit. Dus, en voor de rest hebben ze nooit geen hits meer. Tenminste, niet landelijk, laat ik zo zeggen. Ja. Maar dat nummer, dat is ook weer zo'n verborgen pareltje. Dat gaat dan eigenlijk over een boer die het niet meer kan redden. En ik heb dat aan de lijf ondervonden met mijn ouders en mijn opa en oma. Wij wonen naast mijn opa en oma. En die wonen op de oude boerderij. En mijn ouders die hadden er op een gegeven moment een huis ernaast gebouwd. Dus ik heb van jongs af aan de kommer en kwel van het boerenleem heb ik van dichtbij meegemaakt. En ook dat er af en toe gewoon wat minder beleg was op brood. Dus hier zit er een beetje de pijn in van een boer die het niet meer kan rooien. En uiteindelijk de boel moet verkopen, zeg maar. Ja.
1: Noord de Bliksem.

wieder gaan. De armoede het gigantiseert, het is echt niet zo romantisch meer. Zijn wichter hebt geen hap te vretten, hij kan zijn dromen wel vergeten.

0: Dramatiek.
1: Ja, maar een hele actuele tekst eigenlijk die op het platteland zeker aanspreekt. Hulleboer met Noor de Bliksem van de CD. Hele mooie titel trouwens, die CD. Ja. Moet je goed kijken wat ik zeg.
2: Mooi, hè?
1: Harry's Blues. Ja. Daar lust u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Straks aan de telefoon nog Erwin Java, de man die de muzikale leiding heeft van de theaterproductie rondom Musquée, die dit najaar in september in première giet in Assen. Maar eerst drie uitvoeringen van dezelfde compositie. Het nummer I Can Quit You Baby van Otis Rus, uit 1956. En de eerste versie, hele mooie versie vind ik, met Erwin Java op gitaar, uit 2003 van de CD Boom Boom Bang, I Can Quit You Baby.

0: No matter how hard I try, I just can't quit you.
1: Pure blues eigenlijk, Erwin, hè?
2: Ja, ja, mooi. Ja, en ook met een klassieke gitaar gespeeld. Dat vond ik schitterend. En net hoorde je Norde Bliksem met de Hullenboer ook op een klassiek op een klassieke gitaar. En nu blues op een klassieke gitaar. Erwin Java op een nylon snarig. Ja, geweldig. Schitterend ook. Ja.
1: Mooi, hè?
2: Ja.
1: Straks Erwin aan de telefoon. Het origineel van I Can Quit You Baby, dat is van Otis de Rus. Althans, die heeft het als eerste op de plaat gezet. Compositie van Willie Dixon. Het was ook het eerste nummer van Otis de Rus in 1956.

0: De eerste uitvoering op vinyl 1956, Otis Rus, I Can Quit You Baby, met Big Walter Horton op de mondharmonica. Erwin Nijhoff, jij speelt ook mondharmonica, hè?
1: Ja, ja, ik dat. Ja, wat zou ik ervan zeggen? Nee, ik kan wel wat lijntjes, zoals nou ja, The River, like, natuurlijk een nummer wat voor mij ook wel belangrijk geweest van Bruce Springsteen. Ik werd eigenlijk getriggerd door mijn opa, de oude boer, zeg maar, die speelde dan mondorgel. En mijn oma speelde ook mondorgel. En dus dan in dat oude keukentje, zeg maar, in buurtschap Hessem, dan af en toe, dan speelden ze wel eens. En dus daar werd ik door getriggerd. Nou, toen leerde ik Bob Dylan kennen. En toen leerde ik later Bruce Springsteen kennen. En op een gegeven moment is het natuurlijk oude blues. Op een gegeven moment zoek je steeds verder in de muziek. En dus ik had op een gegeven moment, maar wat mij heel erg getriggerd heeft, is mijn opa, zeg maar, die dat speelde. En dat ik de muziek van Bob Dylan en Bruce Springsteen leerde kennen. Dat ik dacht, ja, die deden dat. En ik denk, oh, dat wil ik ook wel. Nou, zo recht toe, recht aan. En toen ben ik het gaan spelen.
0: Ja. Ah, ik denk dat we jou met mondharmonica ook nog wel even zien in het theaterstuk over Harry Musquet dit najaar, september, in Aas. Ja. Derde uitvoering van I Can Quit You Baby. Dat is een wat recentere uitvoering van een Nederlander die waarschijnlijk naar Canada is verhuisd. Hij heet namelijk Jack de Keizer. Het is een Canadese bluesman uit 2018 van de cd Checkmate. Zijn versie van I Can Quit You Baby.

0: De derde versie was dat van I Can Quit You Baby van Jack de Keizer van de CD Checkmate 2018. Het origineel uit 1956 van Otis Rus. En de eerste die we draaiden, dat was uit 2003 van de CD Boom Boom Bang. Eigenlijk Erwin Java en Harry Musquet, Cuban and the Blizzards uiteraard, van I Can Quit You Baby. Aan de telefoon op dit moment Erwin Java. Goedenavond, Erwin.
1: Hey, hallo Albert.
0: Ja. Klonk mooi, man. I Can Quit You Baby. Jij op de klassieke gitaar.
1: Daar zeg je zo wat. Ik moet even in mijn geheugen graven.
0: Ja, je hebt hem niet gehoord, dus wat lastig.
1: Nee,
0: ja?
1: Ik heb hem niet gehoord, nee. Ik zal er nog eens naar luisteren.
0: jij bent de muzikale man, de muzikale leider van de theatervoorstelling rondom Harry Musquet dit najaar in Assen. Heb je er zin in, Jan?
1: Ja, maar dat lijkt me hartstikke leuk. Bijzonder ook. Ja, kijk, dit is natuurlijk een bijzonder jaar, hè. Harry zou 80 geworden zijn. En het is zijn kinderjaar, sterfjaar, zeg maar. En dat is natuurlijk ook in september, hè, zijn sterfdag. Dus ja, nee, hartstikke leuk. Zeer vereerd.
0: Want jij bent degene die verreweg het langst met hem samen hebt gespeeld. Ik denk bijna 25 jaar?
1: Zeker 25 jaar. Achtereen, hè. Ik geloof dat Hans Lafaye heeft ook wel bij elkaar wel 25 jaar met Harry gespeeld, maar niet 25 jaar achter elkaar.
0: Oh, okay. Ja.
1: Dus dat was wel een bijzondere prestatie, geloof ik. om dat 25 jaar achter elkaar te houden.
0: Ja, en je hebt natuurlijk allerlei periodes meegemaakt, ook muzikaal. Dat Harry wat meer experimenteerde met de Musquet Gang, de Harry Musquet Band, Musquet, en later de theaters inging. Ja, dat was wel een afwisselende periode, denk ik.
1: Zeker, zeker. Ja, echt heel veel geleerd en meegemaakt. En wat wil je? De 25 jaar, dat is een groot gedeelte van mijn leven geweest natuurlijk.
0: Ja, en dan ga je straks Erwin Nijhoff begeleiden. Tenminste, ja, begeleiden, hoe moet ik het zeggen? Samen met hem spelen.
1: Ja, dat erg leuk. Mijn naamgenoten, we zijn naamgenoten.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel blij dat Erwin ja gezegd heeft tegen deze klus. Want voor mij is hij daar heel erg geschikt voor. Natuurlijk sowieso als muzikant, maar ook om het feit dat hij natuurlijk bekend is met het Saksische taalgebied. Hè?
0: Ook dat,
1: het Neder-Saksische, ja.
0: Ja, komt uit Dalfsen, ligt niet zo ver. Ja. Daar hebben jullie ooit nog een keer een cd opgenomen in Dalfsen. Weet je dat nog?
1: Ja, Sky Songs on the Spot.
0: Precies, ja, bij Jan Kissies.
1: Bij Jan, ja, toen, ja, dat was toen de studio van Jan Kissies. Ja, dat was, ik weet niet eens wat jaar dat was. Ik denk 94 of zo, denk ik.
0: Denk het
1: misschien
0: ook,
1: weet jij dat altijd.
0: Hey, met wie ga jij allemaal samenspelen in die theaterproductie?
1: Ik kom met een vierkoppige band. En dat zijn de jongens die waar ik de laatste tijd veel mee werk. Dat is Guus Strijbos op het bas. Bas Mulder op keyboards en Marcel Wolter op drums. En de laatste jaar, zeg maar, opereer ik een beetje onder mijn eigen naam. Als Erwin Java's Travel Party. En daar maken die jongens ook deel uit van. En ze hebben op de cd die ik een jaar of drie geleden heb uitgebracht, daar spelen zij ook op.
0: Keeping it real.
1: Precies, ja.
0: Dat betekent dat jullie ongetwijfeld al goed ingespeeld zijn. Alleen nog wat minder bekend met het repertoire, althans de andere mannen, denk ik, van Harry Musquet.
1: Ja, ja, ja. Maar daar wordt hard aan gewerkt, hè. Dus er is al een playlist. En de nummers moeten natuurlijk wel aangepast worden. Want het is ondoenlijk om al die versies volledig in anderhalf uur. De voorstelling gaat ongeveer anderhalf uur duren. Per avond. En er zullen kortere versies van gemaakt moeten worden. Maar dat zal ook samen met Erwin Nijhoff natuurlijk. Zullen we er allemaal uit van werken. En met de producent natuurlijk. Of de regisseur.
0: Ja. Nou, dat wordt denk ik ook de verrassing van dat heel nieuwe mensen, dat die nu het materiaal van Musquet gaan spelen. Dus niet één op één coveren, maar daar een eigen draai aan geven.
1: Nou ja, dat is het. Kijk, het is natuurlijk de hele voorstelling gaat ook niet over QB in the Blizzards of zo. Hè? Het gaat eigenlijk over het leven van Harry Musquet. En die nummers die gekozen zijn, die geven een beetje zeg maar, tijdsbeeld. De stappen in het leven van Harry aan. Daar zijn de nummers een beetje vooruitgezocht natuurlijk ook. En het wordt geen reunie van QB in the Blizzards. Daar heeft het niets mee te maken. Het gaat puur om een verbeelding van het leven van Harry natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou, de mensen hoeven niet te wachten tot september om Erwin Nijhoff en Erwin Java samen te zien, want dat is nog een andere gelegenheid, geloof ik, ja?
1: Ja, dat klopt. Deze zomer zijn er uitzendingen van Veronica Insight, waar ik sinds september van vorig jaar regelmatig heb ingevallen voor Danny Vera. En in de zomer zijn er een aantal uitzendingen waarin ik ook samen met Erwin, andere Erwin dan, wat nummers ten gehore ga brengen. En de eerste keer zal waarschijnlijk op 10 juni, hoogstwaarschijnlijk al op 10 juni zijn.
0: Nou.
1: Zeer waarschijnlijk. Dat is gewoon 10 juni.
0: En dat is een bijzondere datum, want dat is de 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Nou, kijk. Ja? Wat een timing, niet?
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, ik heb jou ook gevraagd om een nummer te noemen wat we in deze uitzending kunnen draaien. Wat op zich waarschijnlijk niks te maken heeft met de theaterproductie. Maar wat voor jou gewoon bijzonder is. Jij noemde Sky Song on the Spot.
1: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk een hele moeilijke keuze. Want er zijn de zoveel nummers die ik altijd geweldig vond om te spelen. Maar ja, ik kies voor Sky Songs, omdat vond ik toch ook een bijzondere periode in Harry's leven, maar ook in de periode van die band eigenlijk. Dat is een bezetting met de Musquet Gang uit die bestaan heeft van 86 tot 96. Die vaak wat onderbelicht is. En zonder die bezetting was er eigenlijk geen vervolg geweest voor het succesvolle vervolg van QB in the Blizzards na 96. Dus daarom koos ik voor deze.
0: Dankjewel, Erwin.
1: Graag gedaan, Albert.

0: Erwin had het helemaal goed. 1994, de cd Sky Songs on the Spot. En dit was het titelstuk van die cd. Uitvoering van Musquet. Erwin Nijhoff is in de studio. Daar praten we nog mee. Een paar zaken die nog aan de orde moeten komen. We hebben het net al gehad over het mondharmonica-spel. Dat er uiteraard bij hoort. De persoon Harry Musquet. Ja, welk beeld had jij bij de persoon Harry Musquet? Welk beeld komt bij je op? Ik bedoel, het is nu 80 jaar geleden, bijna 80 jaar geleden dat hij geboren is. Hij heeft tot 2011 geleefd. Wat voor man was het in jouw oog?
1: Puur no nonsense, maar niet simpel, zeg maar. Zoiets. Ja, dat is eigenlijk de eerste waar het in me opkomt. Want het wordt vaak gedacht van mensen die nou ja, Simple Man, heb je al iets over een prachtig nummer ook weer hebt. Wat ook in de... mag ik dat verklappen? Die komt in de voorstelling. dat zegt ook een boel over... Ja, geen bullshit. En zo hoop ik zelf ook... En hoe ouder je wordt misschien, hoe meer aan je erachter komt van... Jongens, er is zoveel bullshit. Heel veel dingen die doen er niet toe. En jongens, doe maar normaal. Weet je, of normaal, dat is ook altijd zo snel gezegd. Maar probeer de shit van de bullshit te scheiden, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. Een beetje proberen te kijken van wat de essentie van...
1: Ja, daar komt het bij mij heel erg... Nou ja, dat zit natuurlijk ook heel erg in de Drentse aard ook. En daar voel ik me ook mee verwant van de Overijssel, Drenthe. Dat bent elkaar niet, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, het woord nuchter is ook niet helemaal waar. Want ik bedoel, als je gewoon de blues wil zingen zoals Harry Musquet... Dan red je dat niet alleen maar met mompel de mompel, zeg maar. Dan moet je je ziel en zaligheid er wel in gooien. Maar wel gewoon een beetje een gezonde blik, heldere blik naar de wereld eigenlijk, ja.
0: Nou, heel benieuwd hoe jij straks in september die rol van Harry Musquet invult. Onder leiding van de regisseur Dick van der Heuvel natuurlijk. Een man die heel veel ervaring heeft. Met andere spelers erbij. Namen die heb ik net al genoemd. Alexandra Alfenaar, Marco Hoving en Alfred van der Heuvel onder andere. Plus nog heel veel vrijwilligers die eraan meewerken. Muzikale band erbij. Nou, die band die heb je net gehoord.
1: Ja.
0: Spreek jou ongetwijfeld aan.
1: Jazeker. Ja, een aantal die ken ik dan ook wel. Ik heb er volgens mij nog niet met allemaal gespeeld. Maar volgens mij, ik zit hem te denken of ik met Erwin ooit... We zouden wel eens een keer wat doen. Maar volgens mij heb ik met niemand nog op het podium gestaan. Maar ik ken ze wel indirect, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Dat gaat allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: Voor de liefhebbers, mensen die er meer van willen weten... er is een website beschikbaar van waar je alle informatie op kunt vinden. Ik heb net al even genoemd dat de try-out dat die op 1 en 2 september is. En de première is op 3 september. De website waar alles op te vinden is, dat is Theater Musquet. Moet ik even goed kijken of Theater Musquet. Daar kun je ook de kaarten op bestellen. Die kaarten die kosten in de voorverkoop dan kosten ze €37,50. Voor de try-out trouwens €32,50. En na 11 juni dan kosten ze €42,50. Dus zorg dat je er snel bij bent. Maar kijk anders maar op de website van Radio Drenthe of van Harry's Blues. Daar staat alle informatie op. Erwin, bedankt voor de aanwezigheid hier. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Ook dank uiteraard aan Erwin Java, die even aan de telefoon was. Ja, we besluiten met een nummer van de laatste cd van Harry Musquet. Van de cd Cats Lost, Low Country Blues. Waarom dat nummer nou?
1: Ja, toen ik gevraagd werd om dit project te doen... en toen was ik eens gaan onderzoeken, zeg maar, ik noem het dan maar... En toen kwam ik dit nummer tegen. En ik werd zo geraakt door die tekst. En iedereen herkent zich wel een beetje in het maaiveld in Nederland. En de kop gaat eraf. En ook wel een beetje... Het past ook wel weer een beetje in deze tijd. Van als je een andere mening hebt, dan word je gelijk... Als je... te weinig... Er is te weinig oor voor elkaar, vind ik eigenlijk. En dat vind ik, dat zit ook wel heel erg in dit nummer. En dat nummer raakt me enorm. Ik vind de muziek ook geweldig. Ik vind het mooi gezongen. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik zou zeggen, luister maar. Ja.
0: Low Country Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Johnny Cash uit Arkansas kwam via de familie van zijn vrouw, June Carter, in contact met de folk en gospel van de Carter family. Johnny Cash, Were You There?

Johnny Cash en de Carter Family, Were You There? Nashville was een beetje ingeslapen. Daar werd brave country gemaakt onder leiding van Chet Atkins. Maar in Bakersfield, Californië, werd blue-collar country gemaakt voor de blanke arbeiders onder leiding van Merle Haggard en Buck Owens. Merle Haggard, The Bottle Let Me Down.

Merle Haggard, The Bottle Let Me Down. Alleen Roger McQuinn en Chris Hillman waren nog overgebleven als originele bandleden van The Byrds. En ze maakten samen eigenlijk het album Sweetheart of the Rodeo. The Byrds, I Am a Pilgrim.

The Birds, I Am a Pilgrim. De band bestond uit 4 Canadezen en Levon Helm uit Arkansas. En tot 1965 werkte ze onder de naam The Hawks als begeleidingsband van zanger Ronnie Hawkins. Vervolgens streken ze in Woodstock neer en daar verscheen het debuutalbum als The Band, Music from Big Pink. The Band, Long Black Veil.

The Band, Long Black Veil. Het nummer werd opgenomen voor het album Sweetheart of the Rodeo namens The Byrds. Maar toen Chris Hillman en Gram Parsons The Byrds verlieten en overstapten naar de Flying Burrito Brothers, namen ze het nummer opnieuw op, nu voor het album Burrito Deluxe. The Flying Burrito Brothers, Lazy Days.

The Flying Burrito Brothers, Lazy Days. De Flatlanders komen uit Lubbock, Texas. Dat is een band rond de singer-songwriters Jimmy Dale Gilmore, Joe Eli en Butch Hancock. En ze begonnen deze band nadat Chris Christofferson, Willie Nelson, Waylon Jennings en Johnny Cash dat in Nashville deden als The Highwaymen. De Flatlanders, Dallas.

0: The Flatlanders, Dallas. Ryan Adams uit North Carolina is de voormalige zanger van de groep Whiskey Town. Hij maakte zijn soloalbum Heartbreaker samen met Gillian Welles en David Rawlings. Ryan Adams, To Be Young.
1: One, two, three.

Ryan Adams, To Be Young. Emmylou Harris begon ooit lang geleden met Gram Parsons en zat op meteen een wereldhit met Love Hurts. Daarna werkte ze samen met Linda Ronstadt en Dolly Parton, en dit komt van haar soloalbum Red Dirt Girl. Emmylou Harris, I Don't Wanna Talk About It Now.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: When the Party Started van Sammy Hagar is het album van deze week. En de solo-carrière van Sammy Hagar loopt tussen allerlei bands door. In 1975 stapte hij naar een Europese tour uit Montrose. En samen met de basgitarist Bill Church en de drummer Danny Carmessi van Montrose begon hij aan een solo-carrière. Maar even later werd hij weer zanger van Van Halen. Dit is hij weer solo. Sammy Hagar, Tropic of Capricorn.

0: Steve Earle, Until the Day.
1: And always remember, friends, that there's no room in vulgarity for bluegrass.
0: Dankjewel, Steve. Gillian Welch uit New York studeerde aan de beroemde Berklee School of Music en daar ontmoette ze gitarist David Rawlings. En sindsdien werken ze samen en zijn ze ook nog partners. Dit komt van het album Revival, Gillian Welch, Orphan Girl.

0: Gillian Welsh, Orphan Girl. Stacey Earle, dat is de zus van Steve Earle, en zij debuteerde in 1991 als achtergrondzangeres op het album The Hard Way van haar broer. Vervolgens begon ze een band, The Jewels, met haar echtgenoot Mark Stewart. En dit is een solo-opname van Stacey Earle. Must Be Love.
1: Never stood a chance, never stood.

Stacey Earl, Must Be Love. Lucinda Williams komt uit Louisiana, maar ze komt evenals Rodney Crowell, I Love It en Nancy Griffith voort uit de Houston scene. Intussen is ze een grote ster in Amerika. Ze toerde al door Amerika met Van Morrison en met Bob Dylan. En dit komt van haar album Happy Woman Blues. Lucinda Williams, One Night Stand.

Lucinda Williams, One Night Stand. Alexander Escovedo komt uit San Antonio, maar hij speelde ruim 15 jaar in San Francisco in allerlei cowpunks en garage rock bands. En toen kwam hij in 1992 naar Austin en daar werd hij singer-songwriter. Dit komt van zijn album With These Hands. Alexander Escovedo, Pissed Off 2 AM.

Alexandro Escovedo, Pissed Off, 2 AM. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, en Freek Middendorp, die coördineerde de playlist. Bluesgitarist Ronnie Earl vult hier de gaatjes. Hij maakt het uur compleet.

0: Twee stukken van de Meters. Dit was van de CD, Harry. Luca Paipai.
1: Ja, Luca Paipai van een verzamelaar, de Great Funk Masters. Dus van de Meters. Met George Porter op bas, uiteraard.
0: Ja, en daarvoor George Porter live on stage in Liberty Lunch in Austin. Het was een stukje wat wij door zelf opgenomen hebben. Dus niet de allerbeste kwaliteit. Maar om de live sfeer een klein beetje weer te geven van een optreden van de Meters in eind mei 1993 in Austin. Toch leuk om dat erin bij te hebben. Met George Porter erbij, met Art Neville erbij.
1: Ja, en we hebben het maar even doorlopen laten lopen. Deze interviews, om u niet te veel te onderbreken. Maar hier zijn achtereenvolgens de nummers die gedraaid zijn. Het eerste was Rough Spots van George Porter's Running Partner. Van een gelijknamige LP. Dan van de LP Trackback van de Meters het gelijknamige nummer. Dan Sexual Telepathy van Earl King op het Blacktop label waar we binnenkort wat aan gaan doen.
0: Volgende week.
1: En waar je George onder andere over hoorde praten. Van de gelijknamige LP Sexual Telepathy van Earl King. En dan The Same Old Train van Snooks Eaglin, ook op Blacktop. Van de Pyjama's Party.
0: Dus een beetje de partner van George, hè? Snoeks, ja, waar hij heel veel mee samenspeelt.
1: Ja, het zijn allemaal mensen die ik gedraaid heb. Die we gedraaid hebben waar George dan ook daadwerkelijk op meespeelt. En
0: Snoeks was vorig jaar op de Blues Estafette in Utrecht. Of was dat alweer een jaar?
1: Dat was het jaar ervoor. Maar George zei het ook al in het interview. Dat is eigenlijk mijn running partner. En als je de lijst ziet waar hij mee, waar hij bas bij gespeeld heeft, dan zijn het er nogal wat. Patti LaBelle, Alan Toussaint, Paul McCartney. Waar hij bas bij gespeeld heeft, dan zijn het er nogal wat. Patti LaBelle, Alan Toussaint, Paul McCartney.

Twee broers waren de oprichters van het fameuze blueslabel Black Top. Hammond en Neumann Scott. Bluesliefhebbers bij uitstek en kennis van de music scene in het zuiden van de Verenigde Staten. Een kijkje in de keuken van een bloeiend label.

0: Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer komt van het meesterwerk Groeten uit Grollo. En het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. QB and the Blizzards, Another Land.

Cuby and the Blizzards, Another Land. Etta James werd door Chess Records naar de Fame Studios in Alabama gestuurd om daar de single Tell Mama op te nemen. En dit was de B-kant die ze daar opnam. En deze B-kant, dat werd het bekendste nummer uit haar hele oeuvre. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, a rather go blind. Een complete, unieke generatie zwarte bluesgitaristen is intussen overleden. Son Seals, Eddie Clearwater, Johnny Copeland, Lonnie Brooks, Albert King, Luther Allison, Freddie King, Albert Collins, B.B. King, Little Milton, Magic Slim. Alleen Buddy Guy leeft nog. Stone Crazy.

Buddy Guy, Stone Crazy. Lonnie Mack, dat was de ontdekker van Stevie Ray Vaughan. En het was tevens zijn eerste producer. En vervolgens werkten ze nog jarenlang samen. En een Oreo, dat is een beroemd Amerikaans koekje. Het is te koop bij alle tankstations in Nederland. En dit nummer gaat over dat koekje. Stevie Ray Vaughan en Lonnie Mack. Oreo Cookie Blues.

Stevie Ray Vaughan en Lonnie Mack, Oreo Cookie Blues. John Mayle haalde de jeugdige Eric Clapton in de jaren 60 van de Yardbirds naar zijn eigen band The Bluesbreakers. En daarna hielden ze contact en werkten ze ook nog regelmatig samen. Eric Clapton en John Mayle, Have You Heard?

Eric Clapton en John Mayall, Have You Heard? Walter Wolfman Washington, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij was jarenlang de gitarist bij Lee Dorsey en later bij Johnny Adams. Maar in de jaren 80 begon hij een eigen band en toen werd hij het huisorkest in de Maple Leaf Bar in New Orleans. Walter Wolfman Washington, Out of the Dark.

0: Walter Wolfman Washington, Out of the Dark. Johnny Copeland werd groot in de blues scene van Houston en nadat zijn vriend Albert Collins naar Los Angeles vertrok, vestigde hij zich in New York. En na zijn overlijden ging zijn dochter Shemekia Copeland verder met de band van haar vader. Johnny Copeland, It's My Own Tears.
1: Don't

Johnny Copeland. It's My Own Tears. Little Ed and the Blues Imperials, dat is een band uit Chicago, rondzanger-gitarist Ed Williams. En de band speelt al jaren in het clubcircuit in Chicago. Want Little Ed houdt niet van toeren zolang hij de kost dicht bij huis kan verdienen. Hij is overigens een neef van blueslegende J.B. Hutto. Little Ed and the Blues Imperials, Car Wash Blues.

Little Ed and the Blues Imperials, Car Wash Blues. Lonnie Brooks komt uit Louisiana en daar werd hij bekend als Guitar Junior. Maar toen hij naar Chicago ging, bleek daar al een Guitar Junior actief te zijn. En daarom ging hij verder onder zijn eigen naam Lonnie Brooks. Hij overleed op 83-jarige leeftijd, maar twee zonen van hem zijn zeer actief in de blues. Ronnie Baker Bruce en Wayne Baker Brooks. Lonnie Brooks, In the Dark.

Lonnie Brooks, In the Dark. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Er is slechts een kleine doelgroep voor blues in Amerika. En bluesartiesten moeten dan ook voor weinig geld heel veel spelen om aan de kost te komen. En daarom kluste Albert Collins regelmatig bij als bouwvakker. En in die rol verbouwde hij het huis van Neil Diamond, die geen idee had wie zijn klusjesman was. Albert Collins, Blue Monday Hangover.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met muziek uit verschillende landen. De Shaggy Dogs, die komt uit Frankrijk. Ticket West komt gewoon uit Nederland. Er komt veel uit Amerika natuurlijk, kan bijna niet missen. Maar er komt zelfs nog wat uit Drenthe. En er komt wat uit Engeland. En die speelt op het Holland International Blues Festival. Ik denk dat je de man vooral kent van zijn televisieprogramma Later With Jules Holland. Want daar heb ik het over. Op de BBC. Hier is hij met Horse to the Water.

De Jules Holland Band, die ook speelt op het Holland International Blues Festival komende weekend. Horse to the Water van de cd Small World Big Band. Small World was het inderdaad, want hij kijkt welke mensen er allemaal in midden. Sting, Mark Knopfler, Dr. John, Paul Weller, Van Morrison. Allemaal bekende mensen. Maar die mag graag samenwerken met Jules Holland, want hij is een geweldige goede pianist en arrangeur. En uiteraard, hij had zijn programma bij de BBC. Vorige week draaide ik al een nummer van de band Say Zuzu, de band van John en James Nolan. Uitstekende band, goede muziek, Pennsylvania.

De Amerikaanse band Say Zuzu met het nummer Pennsylvania. De staat in Amerika die ooit genoemd is door William Penn, Pennsylvania. Van het album Here Again. Jenny Berkel, dat is de volgende zangeres. Nou, ik zal ervan bij willen zweren dat die van Nederlandse afkomst is. Jenny Berkel. De Berkel, een rivier die door de Achterhoek loopt en die bij Zutphen in de IJsseluut komt. Maar het is een Canadese zangeres. Nou, of Canada heel veel goede artiesten oplevert, van Neil Young tot, nou, noem ze maar op, wie waren er nog meer? Kate en Anne McCarrigle bijvoorbeeld. Judy Collins, nou, ik kan er wel meer op noemen. Jenny Berkel die is begonnen eigenlijk als achtergrondzangeres bij de band van Daniel Romano. Zich een beetje in de sfeer van de country muziek. En ik weet niet of dit haar debuut is. Nee, het is niet haar debuut, want ze debuteerde in 2012 met Hair on a Wire. Dit is van het nieuwe album wat u te komen is. These are the songs left from leaving. Jenny Berkel met You Think You're Like the Rain.

Jenny Burkle met You Think You're Like the Rain. Jenny Burkle uit Canada. Uit het Engelstalige deel van Canada, denk ik. Niet het Franstalige deel. Maar daar zit wel het bruggetje in door de volgende artiesten. De Shaggy Dogs. Dat klinkt heel Amerikaans of Canadees om mijn part. Maar het is een Franse band, de Shaggy Dogs. Het is de band die eigenlijk een beetje rondom Laurent Boudier opgebouwd is. Een band die blues speelt, rock speelt, een beetje soul erbij. Een beetje de Franse Dr. Feelgood, zeg maar zo ongeveer. De band van Milk and Alcohol, dat was een bekend nummer van Dr. Feelgood. De Shaggy Dogs, ze hebben een EP uitgebracht met 6 nummers volgens mij. Sorry for the delay. Daar wordt die vertraging in zit, dat weet ik niet. Maar hier ben ze, de Shaggy Dogs met Sweet Baby Mine.

Shaggy Dogs van hun EP Sorry for the Delay met het nummer Carpe Diem. In plaats van Sweet Baby Mine. Ik had hem verkeerd zo straks. Carpe Diem van de Shaggy Dogs. De volgende band is een Nederlandse band van Pascal en Walter Wilhelm. De derde album is hebben ze uitgebracht. En daarop speelden allerlei mensen op met. Onder andere Walter Schuller op de saxofoon. Man die ook vaker bij Harry Musquet in de band metspeelde. Met de blazers. Roel Spanje speelde er ook op met. Op de toetsen. Die weer vaker samen met Daniel Loijs gewerkt heeft. En ze speelde een nummer wat wel een bijzonder verhaal is eigenlijk. Want het is een herinnering aan een overleden vriend. En die overleden vriend, dat is Klaas Vermeulen. Een geweldig goede mondharmonica speler uit Almelo. Die in 2020 op 63-jarige leeftijd heel plotseling overleden is. Hij speelde vaker, Klaas Vermeulen, samen met Dirk van Koevoorn op gitaar in het museum, het Cuby and the Blisters Museum in Grollo. Een mooi eerbetoon aan deze man. I buried a friend.

Ja, dat ruft herinneringen op aan Klaas Vermeulen. Aan de lange Klaas Vermeulen. Want het was een hele lange kerel. Die samen met Dirk van Koevoorden vaak in Grollo gespeeld heeft. Mooie, mooie herinnering. Van Ticket West. De band die het de cd 1940 Park Street Blues uitgebracht heeft. Ja, Harry's Blues. Daar lust u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Een nummer van Merle Haggard uit 1969. En dan zeg je Merle Haggard. Wat heeft dat nou met de blues te maken? Nou, dat kan wel degelijk. Als je straks de uitvoeringen hoort van Albert Cummings, dan klinkt de blues er nadrukkelijk in deur. En ook misschien wel een beetje in de eerste versie. Want dat was de aanleiding. Een nieuwe cd van Ellie Paperboy Reed. Ellie Paperboy Reed, dat is een uitstekende zanger die al verschillende cd's uitgebracht heeft. Een man die ook vooral bekend is, hij hem ziet op televisie of hij hem live ziet. Droeg hij vroeger altijd een platte pet. Zoals die krantenjongens in New York ook altijd op aan. De Paperboy pet. Daar herken je hem ook aan. Vandoor ook Ellie Paperboy Reed. Zien uitvoering, zien versie van The Working Man Blues. En dat is echt een nummer wat bij Merle Haggard deurt. Want dat was niet een mooi zinger uit Nashville of zo. Maar dat was gewoon een man in midden geblokt overhemd. Die de muziek van de werkende man speelde. Van de cd Down Every Road, Ellie Paperboy Reed met The Working Man Blues.

Ellie Paperboy Reed van de cd Down Every Road. Met zijn versie van The Working Man Blues. En ja, dat gaat over bier drinken in het café en dat soort zaken. Het is een beetje de crisscross blues, zou je kunnen zeggen, uit in de Wolden zullen willen situeren. Het origineel is van Merle Haggard. En Merle Haggard, dat is een legende in Amerika. Man die leefde van 1937 tot 2016. En dat is een voorbeeld van een man die uit Oklahoma kwam van oorsprong. En door de zandstormen die door de West Bend is hij met de familie naar Californië verhuisd. En door is hij daar even carrière maakt eigenlijk in het plaatsje Bakersfield. En door is een muzieksound uit ontstaan, de Bakersfield sound. Met Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort mensen. En hij heeft geweldig veel succes gehad in Amerika. Juist met die muziek die niet gladjes was, die niet met de strikveur zong weer, maar gewoon muziek van werkende mannen, zoals ze kunnen zingen. Grappig trouwens dat Gram Parsons, wat weer een heel ander type was, dat hij een groot fan was van Merle Haggard en ook muziek van hem opnemen, Tonight the Bottle Let Me Down, dat soort dingen. Gewoon wel vaker over bier en over drank. Merle Haggard met zijn versie, zijn originele versie, want hij heeft het geschreven van The Working Man Blues.

0: song for the working man.
1: Het was een nummer 1 hit voor Merle Haggard in 1969. The Working Man Blues. En dat werken, dat kun je erin huren, want er werd elke keer op een aanbeeld geslagen. Dus de smid, dat is een echte handwerkman. Merle Haggard. De derde versie die is van Albert Cummings, uitstekende gitarist, die in, nou denk ik, 2003 zijn eerste album uitbracht. Dit jaar kwam hij met het 10e album, nummer 10. Maar Working Man Blues van Albert Cummings, dat stiet op de cd Working Man uit 2006.

De derde versie van Working Man Blues van Albert Cummings. Samen met zijn... een trio vormt hij eigenlijk samen met Dave Smith op bas en Steve Potts op drums. De eerste versie die was van Ellie Paperboy Reed uit 2022. Dat was de aanleiding van de cd Down Every Road. Het origineel, ja, dat was al zeer gedateerd natuurlijk, 1969, maar bleek toch een klassieker te wezen, omdat Albert Cummings het ook nog opnam in 2006. Terug naar deze titel. Nee, muziek van Mikey Blue Rick Latina Project. Vorige week al een paar nummers van het draaien, toch echt zeer de muiten weerd. Jumping the Broom, dat is de titel van de cd. En dit is Crying Out Loud.

Dit is wat meer de balladkant van Marky Blue Rick Latina Project. Met Jeanette Marky, de zangeres, en Rick Latina, de gitarist. Maar het is al met al is het wel een zeer aan te bevelen CD. Jumping the Broom, de titel van de CD. Wij stapten over naar Conway Twitty. En de mensen die een beetje bekend zijn in de wereld van de muziek, die denken van Conway Twitty, country muziek, wat heeft dat nou met blues te maken? Nou, het gekke is dat die Conway Twitty, die is geboren in Mississippi, in Hertzburg, Friars Point. Daar waren wij in 1993, Harry Musquet, John LeGrand en ik. En we stonden daar bij die zaak door zo in Friars Point. Waarom waren we door? Robert Johnson, die heeft door gespeeld, een bekende bluesgitarist. Uit de 30e jaren, zeg maar, of zelfs al wat eerder. Maar Conway Twitty die komt er ook vandoor. En Conway Twitty, dat is de man die ten voorbeeld is eigenlijk voor Jason Scott. En daar heb ik een nummer van draaien. Want die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Jason Scott. Het is een man die wat opgegroeid is in de gospel sfeer. En dit is de cd Castle Rock van Jason Scott. Het nummer Cleveland County Line.

Ja, het typische voorbeeld van storytellermuziek. Het verhaaltje is belangrijk. En noemde Neil Young ook nog even in zijn verhaaltje. Maar op mooie muziek gezet. Cleveland County Line van Jason Scott van zijn cd Castle Rock. Blijft een beetje in de sfeer van de rock. De Roadhouse Blues, dat is een traditional eigenlijk in de blueswereld. Maar de uitvoering van Elkie Brooks is denk ik wat minder bekend. Elkie Brooks, dat is een Engelse zangeres. Ze heet van zichzelf Elaine Bookbinder. En ze was vroeger de zangeres van de Engelse band Finnegan Joe, waar ook Robert Palmer in speelde. Ze had ooit een grote hit met Pearl's the Singer. Heel bekend nummer. In 1994 bracht ze de cd uit Nothing But The Blues. Toen keerde ze eigenlijk weer terug naar de muziek waar ze ooit mee begon was, met de bluesmuziek. En dit is een nummer van de cd The Electric Lady uit 2021. Elkie Brooks met The Roadhouse Blues.

Ja, toch wel knap, hè, dat zo'n zangeres Elkie Brooks 77 jaar is ondertussen, dat ze nog zo'n album maakt, Electric Lady, en door van Roadhouse Blues. Ze is overigens begonnen bij 15e jaar al met zingen. Toen zong ze een nummer van Etta James, een van de bekendste zwarte Amerikaanse blueszangeressen. Got a Hold on Me. En later deed ze allerlei andere dingen, cabaretvoorstellingen. Ze waren samen in de kerstshow van The Beatles bijvoorbeeld. Deed mee aan het Songfestival in Knokke. En toen later is ze weer overstapt, is ze eigenlijk weer teruggegaan naar de bluesmuziek. Op haar 77e jaar doet ze dat nog steeds, de Electric Lady. We besluiten met een nummer van Musquet. Vorige week ook al een nummer van Musquet van de cd The Legend. En dat doen we vandaag weer. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En het nummer wat wij draaien, dat is bekend geworden ook vooral uit de film die Willem van der Linden ooit gemaakt heeft over Harry Musquet. De film De Legende, City Soldier.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Moeder en dochter Judd trokken vanuit Kentucky naar Nashville met één reden. Ze wilden beroemd worden en dat lukte. En ze werden ook nog rijk, want de dames grossierden in hits. The Judds, Why Not Me?

The Judds, Why Not Me? De generatie zwarte bluesgitarist is bijna uitgestorven. Alleen Buddy Guy is nog over. En dat weet hij zelf heel goed, want toen B.B. King overleed, verdubbelde hij zijn gage. En de nieuwe generatie bluesgitaristen is bijna helemaal blank. En dit is de nieuwe lijstaanvoerder, Joe Bonamassa, The River.

Joe Bonamessa, The River. Freddy Fender zat een paar jaar in de gevangenis in Louisiana omdat hij toevallig wat wiet in zijn bezit had. Zo ging dat in de jaren 60 in Amerika. Maar toen hij eindelijk vrij kwam, nam hij revanche en scoorde hij meteen een wereldhit met Before the Next Teardrop Falls. En later was hij heel succesvol met Doug Sam in de band The Texas Tornadoes. Freddy Fender, Wasted Days and Wasted Nights.

Freddy Fender, Wasted Days and Wasted Nights. De Elman Brothers hoor ik het liefst met bluesy nummers. En het volgende nummer is geschreven door gitarist Warren Haynes, die onlangs nog op het bluesfestival in Gollo was met zijn band Govert Mule. De Elman Brothers band, Gambler's Roll.

The Allman Brothers Band, Gamblers Rule. Ronnie Millsap, dat is een blinde pianist en hij wordt in Amerika de Ray Charles van de country genoemd. Van huis uit is hij eigenlijk rock'n'roll pianist, maar met country is in Amerika het grote geld te verdienen vandaag. Ronnie Millsap, No Getting Over Me.

Ronnie Millsap, No Getting Over Me. Jimmy Vaughan uit Austin, Texas, was de oprichter van de Fabulous Thunderbirds. Maar na verloop van tijd ging hij solo en dat werd geen doorslaand succes. Terwijl de Fabulous Thunderbirds nog steeds mateloos populair zijn met zanger en mondharmonica-speler Kim Wilson. En Jimmy Vaughan is een beetje een vergeten artiest, al is hij er nog wel. Jimmy Vaughan, Dank Woman Blues.

Jimmy Vaughan en Danke Woman Blues. Countryzangeres Dolly West coverde een nummer dat geschreven is door Don Henley en Glenn Frey. En het was eerder al een mega hit voor de Eagles en voor Linda Ronstadt. Maar zij vond het geen bezwaar om het nog eens een keer over te doen. Dolly West, Desperado.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Anchors van Will Hoke is het album van deze week. En Will Hoke is met zijn band nooit doorgebroken. Hij mocht af en toe het voorprogramma invullen, maar verder kwam hij niet. En daarom ging hij terug naar de basis, alleen met gitaar. En daar zijn er honderden van in Amerika. In Nashville en in Austin staat in iedere kroeg een singer-songwriter te spelen. En alleen de allerbeste overleven. Will Hoke, The Reckoning.

Will Hoke, The Reckoning. Het tweestemmig zingen, dat is uitgevonden door Don en Phil Everly. Als duo zijn de Everly Brothers nooit overtroffen. De broers waren geen vrienden, maar ze konden geweldig samen zingen. The Everly Brothers, Lay It Down.

The Every Brothers, Lay It Down. Shannon Curveman, dat is een blueszangeres uit Fargo in North Dakota. Ze stond al in het voorprogramma bij John Mellencamp, Buddy Guy en George Thorogood. En in het jaar 2000 sloot ze zich aan bij de band van Kid Rock. Dat is de Twisted Brown Truckers Band. En dit nummer kent u ongetwijfeld van de band. Shannon Curveman, The Wait.

Shannon Curveman, The Wait. Restless Heart, dat is een country rock band uit Nashville met zanger Larry Stewart. En ik kan me voorstellen dat luisteraars zeggen Restless Heart. Nou, nog nooit van gehoord, maar er is een hele grote markt voor dit soort muziek in Amerika. Want Restless Heart heeft al 6 nummer 1 hits in Amerika gehad en 4 nummer 1 hits in Canada. Dus ze moeten toch wel wat kunnen in hun specialiteit. Restless Heart, Fast Moving Train.

Restless Heart, Fast Moving Train. Henry St. Clair Fredericks komt uit New York en dat lijkt me een fantastische artiestennaam, maar hij noemde zich Taj Mahal en hij toert al zijn hele leven door Amerika en op 75-jarige leeftijd blijft hij de blues nog steeds trouw. Taj Mahal, Statesboro Blues.

Taj Mahal en Statesboro Blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Alice Piest coördineerde de playlist. Hier is Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Een van de bekendste podia in Nederland is dat van Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. En Anneke van Dijk is een van de mensen die door de programmering duurt. Ze staat meestentijds buiten de schijnwerpers. En daarom richt Harry Musquet vandaag zijn microfoon op haar.
4: Wij lopen in Vredenburg met Anneke van Dijk. Anneke heeft zo straks even uitgelegd wat ze precies is. Maar het was zo'n lange titel dat ik eigenlijk maar denk dat de hoofdprogramma aan de lichte kant wel een goede benaming is, of niet?
2: Nee, dat is niet goed, Harry.
4: Is dat niet helemaal goed? Nou, corrigeer mij daarin.
2: Nou, ik ben verantwoordelijk voor, en ik vind het vreselijk dat dat twee keer ontkennend is, maar voor de niet-klassieke en niet-westerse muziek bij Vredenburg moet je hier. En ik doe de Nacht van de Poëzie en nog een aantal andere aardige projecten, waaronder het Festival van het Nederlandse Lied, dus in de wandeling, Smartlappen Festival. Nou, dat is het ongeveer. En daar kan ik mijn dagen meer dan mee vullen.
4: Waar horen we op dit moment aan, Anneke?
2: Nou, dit is denk ik het koortje van, denk ik, want ik weet het niet, van Frans Bauer.
4: Dat is heel wat,
2: of een support act.
4: Dat is heel wat anders als de Nacht van de Poëzie en de Blues Estafette.
2: Ja, dat is sowieso. Maar het is, weet je, aanvankelijk deden wij deze dingen nooit, hè? En intussen doen wij alle Rob de Nijzen, Frans Bauers, Benny Jolings, BZN. En er zijn enorme hoeveelheden publiek voor. Dus, ja. En ik ga ook, hoewel het dus absoluut niet mijn muziek is, ga ik af en toe wel eens even kijken. En dan zie je iedereen toch zitten stralen van genoegen. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat we dat de laatste jaren ook in vrij uitgebreide mate ook doen.
4: Hoe komt iemand van de eilanden? Want daar kom jij toch oorspronkelijk vandaan, uit Friesland.
2: Nou, dan, uit Friesland en daarna geïmporteerd naar de Schelling.
4: Ja, en dan?
2: En toen naar Groningen.
4: Dan naar Groningen.
2: En toen, vanaf dat moment is het zo goed met me gegaan.
4: Maar jij bent ook, samen met Peter, hebben jullie de Oosterpoort bestuurd vanaf het begin af, dacht ik.
2: Nou, het zit, ik vind dat zo grappig hoe jij dat allemaal zegt. Ja. Maar het ligt een tikkie genuanceerd.
4: Ja, nou ja,
2: het ligt
4: goed,
2: een tikkie genuanceerd.
4: Dat is wat ik weet, dus jij mag mij corrigeren.
2: Nee, maar Peter, wacht even. Ik zat eerst bij Culturele Zaken in Groningen, gewoon als secretaresse. En toen zei Tom Post, de directeur van de Oosterpoort, als jij ooit nog eens wat anders wilt, dan moet je het maar zeggen. Nou, op een dag dacht ik, laat ik eens wat anders gaan doen. Toen ik bijna 4 jaar bij Culturele Zaken had gezeten en ook iedereen kende en vrij veel wist. Maar toen wilde ik dus op een gegeven moment wel eens een keer iets anders gaan doen. En toen heb ik gesolliciteerd bij de Oosterpoort. En toen ben ik daar directiesecretaresse geworden. Dus een stapje verder, zeg maar. En Peter Smits, die was daar adjunct-directeur. Maar goed, ik had verder nauwelijks met hem te maken. Tot op een dag ik een keer hem heb geholpen met het organiseren van een jazzmarathon. Tot op een dag ik een keer heb geholpen hem heb geholpen met het organiseren van een jazz

0: Charles Mingus en zo. Ik heb ze toch echt allemaal nog gezien daar. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
1: Rijn de Graaf heeft daar ook een grote voorzet gegeven. Hè, met die workshops en zo.
0: In de Oosterpoort?
1: Ja, die heeft daar ook van die concerten allemaal gedaan. Met een soort van bebop cursus.
0: Nee, maar dat is nu. Dat hebben we binnen de boezem van
1: Vredenburg
0: met Rijn. Maar
1: dat draait ook al. Dat draait ook al een hele tijd volgens mij. Die kende jou ook redelijk goed.
0: Nou joh. Als je maar lang genoeg meedoet. En het ook leuk vindt natuurlijk. Want je moet er wel je ziel en zaligheid in gooien. Anders dan werkt het natuurlijk allemaal niet. Maar goed, toen zat ik bij de Oosterpoort. Daar heb ik iets van 3 jaar gewerkt. En in die tijd ging Peter Smits, nogmaals met wie ik verder overigens helemaal niet zoveel te maken had. Die is hier benoemd in Utrecht tot directeur. En in die tijd, toen hier nog een grote bouwput lag, en hij samen met 1 technicus hier zat, belde hij mij af en toe wel eens op. En dan zei hij, god, kun je me niet even een contract sturen? Of wat moet ik nou doen met die typemachines? En nou, Peter kan heel goed hulpeloos doen. Dat valt bij mij altijd in goede aarde. Al wordt het wel wat minder en is het wel wat minder geworden in de loop van de jaren. Maar goed, ik ging dus op afstand. Zei ik van, nou, volgens mij moet je IBM-typemachines nemen. En computers waren er toen nog niet. En souffleerde dus een beetje bij allerlei dingen. En toen op een dag, toen zei hij door de telefoon heel wanhopig hoe vreselijk druk hij het had. En hoe moeilijk het was om een goede directiesecretaresse te krijgen. En toen zei ik, goh, nou ja, het lijkt me toch best een aardige baan. Toen zei hij, wat moet zo iemand dan doen? Nou, toen ging je dit en dat en dat en dat. Toen zei ik, nou, dat is een fantastische baan. Het lijkt me wel gek dat je daar niet iemand voor kunt krijgen. hij kreeg dus steeds allemaal van die...
1: Hij kon hem eigenlijk inkopen.
0: Nee, het is zo simpel.
1: Jij
0: maakt het steeds, en niet alleen jij, maar iedereen maakt het simpeler
1: dan
0: het is.
1: Jij wilde het niet zo simpel hebben.
0: Het is ook toch wel ingewikkelder. Ja. En hij kreeg dus iedere keer van die leuke trip meisjes van platenmaatschappijen zonder achternaam. Met Lenny, weet je wel, dat soort meisjes. Met Jolanda. Maar nou, Peter werd er helemaal gek van. Die kon er absoluut niet tegen. En bovendien wisten ze eigenlijk heel weinig. En toen zei ik voor de grap, Harry, echt voor de grap. Want soms doe je wel eens dingen in je overmoed. Dan zeg je wel eens iets raars of zo. Hè? Toen zei ik van, zal ik solliciteren? Doodse stilte aan de andere kant van de lijn. Want ik wist ook helemaal niet wat Smits van mij vond. Of wie vond dat ik mijn werk goed deed of niet. Want we waren gewoon niet zo close verder. En doodse stilte. En toen zei hij, als je dat zou willen doen.
1: Het was een relief voor hem.

0: Dat was in 76. Toen zat Peter hier een half jaar ongeveer. En Tucker, de technicus.
1: En met, baard.
0: Met die baard.
1: Die kwam ook van dikke, niet?
0: En die dikke, ja, en ja. Die dikke shackies waarvan iedereen dacht dat hij altijd joints
1: Paul,
0: zat te roken. Paul Tucker.
1: Ja.
0: Maar die had zulke dikke shackies dat iedereen altijd dacht, nou, te gek joh, ja. Daar hebben ze een technicus die rookt joints de hele dag.
1: Nee, er was Paul, die draaide echt van zulke
0: grote
1: toeters.
0: Ja, echt
1: toeters. Kon je niet doorgaan, weet je wel.
0: En dan heel stijf.
1: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval met hen. Nou, zij waren altijd hier op de bouw en ik zat alleen op dat kantoor.
1: Toen was het nog een bouwpunt.
0: In dat troosteloze Hoog-Catharijnen. Ja. Toen toch veel troostelozer dan nu. En dit was één groot gat. En ja, het is echt gek hoor, om zo'n heel proces mee te maken. Want er is dus letterlijk niets. Er is gewoon niets. Er lopen alleen maar bouwvakkers. Ik had ook gewoon de laars in de hoek van het kantoor staan. Als we hier dan naartoe gingen en allemaal in de bouwketen, allemaal vergaderingen. En zo is het ongeveer gekomen, Harry. dus eigenlijk dat het veel ingewikkelder is dan je dacht.
1: Nou ja, maar het is toch een. Het is natuurlijk wel een prachtig theater geworden. Want ik heb hier dus ook negen jaar rondgelopen. Als aankondiger van de Blues Estafette, waar jullie mij toen een keer.
0: Master of Ceremonies.
1: Ja. Dus ik heb hier ook heel wat meegemaakt. Dat was toch ook een onderdeel van die Blues Estafette. Dat was toch ook een beetje jouw kindje toch
0: nou,
1: een beetje.
0: Ik deed
1: behalve
0: alles,
1: dat,
0: joh. Alles.
1: Behalve dat Jaap daar natuurlijk.
0: Nee, Jaap die was het toen nog nauwelijks.
1: Nog niet, hè?
0: Nee.
1: In het begin niet, dacht ik.
0: Nee, de Blues Estafette, ik weet daar niet het fijne van, maar die heeft zich echt ontwikkeld, zeg maar. In de loop van de jaren heeft hij zijn vorm gevonden. De eerste jaren was het nog het MBBO-festival, weet je wel, van Martin van Olderen naar Amsterdam.
1: Ja, Martin, onze politieagent uit Amsterdam.
0: Ja, die harkte dan alle aanbiedingen bij elkaar. En dan deed hij net alsof hij dat allemaal had naar Nederland had gehaald. Dat was wel grappig. Maar daar is het een beetje uit voortgekomen. En toen op een gegeven moment vonden wij dat niet bevredigend. En toen zijn we een eigen koers gaan varen. Misschien kunnen we hier naar boven even, ja? Dan kom je op de eerste verdieping uit. Maar in het begin, we zijn dus in 1979 geopend. En in 1980 was de eerste Nacht van de Poëzie. En ik geloof dat toen ook in dat jaar de eerste blues, niet estafette, dat heette toen nog anders.
1: Dat heette anders, ja.
0: Bluesfestival of zo, heeft toen plaatsgevonden. En dat is de start van heel veel dingen geweest. Ja.
1: Want er is door de jaren heen zijn hier natuurlijk alle bluesgrootheden geweest.
0: Ja, vanaf
1: Jack Owens, die hele oude man, hè, 94 jaar tot dan. De jongere lichting, Robert, ik weet nog dat ik.
0: Robert Cray, ja.
1: Dat ik aan de bar zat bij Hotel Smits en dat er iemand naast me, dat ik helemaal niet wist wie dat was. Dat ik vaag een plaat had gehoord van.
0: Bad Influence. Ja.
1: En dat was toevallig een keurige jonge man zat naast mij en die dronk een kopje koffie en dat was Robert Cray.
0: Ja, hij was wel heel square.
1: Ja,
0: hoor,
1: in gesprek ben gekomen.
0: Ja.
1: In tegenstelling tot George Porter en Joseph Symbolist Jr. die ik met geswinde spoed een trein zag proberen te halen naar Amsterdam om daar gewoon eens een leuke borrel of iets anders te doen.
0: Ja, ik vrees toch wel iets anders hoor, Harry. Ik weet niet hoe naïef je bent.
1: Ik wil de mensen niet onder mee. Maar wat ook leuk was, dat ik weet je nog dat jij ook keer met iemand van die mensen de stad in moest en zo. Want dat weet ik ook nog.
0: Oh, maar
1: wiens kleding op Heathrow was blijven liggen.
0: Hoe
1: en zo.
0: Heette die
1: was
0: nou
1: het Henk Bellen of zo? Of?
0: Nee.
1: Maar ook
0: grote. God, dat schiet me zo wel te binnen. Ja, dat was fantastisch. Hoe heette die nou? Die man met die scheur in zijn hoofd.
1: Oh, die. God, die kon ook eigenlijk op een gegeven moment. Die kon dus misschien niet spelen of zo.
0: Die had een ongeluk. Nee, die had een ongeluk gehad en die had een soort diepe gleuf. Ik ben nu echt even zijn naam kwijt. Ja. Maar al die kleren die waren zoek geraakt, of hun koffers waren zoek geraakt. En ze moesten toen. Het was vrijdag kwamen ze aan, of donderdag? Donderdag, denk ik. En toen nog één dag wachten. Nou, en op vrijdagmiddag. Ja, dat heb je natuurlijk ook in de beginfase van een bedrijf. Maar dat heeft vrij lang geduurd in mijn geval hoor, want er was zoveel te doen. Maar dan, ik was natuurlijk toch een soort Haarlemmer olie, dus toen hebben ze gezegd ga jij maar even met die lui, met twee mannen en één ontzettend lief klein tenger zwart vrouwtje. Met een beetje dat haar wat zo'n beetje warrig omhoog stond, dus echt een hele leuke vrouw. Ben ik naar Warsoy gegaan hier, want die man die moest een pak hebben om in op te treden. Dus je kon hem ook niet in een fot.
1: Nee.
0: En wat ik zo ongelooflijk humoristisch vond, was dat hij, want ik kende die mensen een heel klein beetje, want achter zit hij toch allemaal in de binnenstad, dat hij feilloos een zijden pak eruit haalde van 1400 gulden. 1400 gulden, joh. Toen, hè? Het is nu wel 12, 13, 14 jaar geleden.
1: Ja.
0: En dan pakte hij dat er zo uit. En wat hij toen ook deed, dat ging hij dan passen. En dan trok hij een ontzettende pokerface. En hij trok bijvoorbeeld ook zo'n prachtig wit overhemd. Trok hij over zijn bruine velletje, trok hij gewoon zo aan. Niks eronder, weet je wel. Dus die verkopers, die waren ook lichtelijk upset dat hij dat zo deed. Even kijken. Oh ja, toen had hij dat pak aangetrokken. En de hele tijd was er geen beweging in die man te krijgen. Die was heel traag. En alles was even traag. En hij voelde aan alles. En hij paste het allemaal. En op een gegeven moment had hij een pak aan. Wat hij blijkbaar heel goed vond. En hij ging voor de spiegel staan. Zo'n beetje draaien zo. En op een gegeven moment ging hij even zo met zijn kont wiebelen. En dat was, of met zijn heupen zeg maar. Ja. Maar dat was zo komisch werkelijk. Want toen bleek er toch leven in te zitten, weet je wel. En het moest hij eigenlijk ook een beetje grijnzen. Zo komisch. Maar goed, ze hebben daar echt voor een paar duizend gulden weggehaald.

0: Ja, we hebben heel wat, wat karakters voorbij zien komen natuurlijk. Ja. Neem maar Screaming Jay Hawkins en zo.
1: Ja.
0: Die nou ook onlangs is overleden, maar het was ook een man van... wat je gewoon... Dat is echt een character, hè, zoals ze dat noemen in Amerika.
1: Luther Allison heeft natuurlijk veel gedaan.
0: Luther was een heel lieve man.
1: Ja, dat. En B.B. King.
0: Dan weet je dat jij toen nog een keer kwaad bent geworden? Want die wilden nog extra suite bij
1: ben hem. Ik?
0: Ja, dat is de enige keer dat ik jou kwaad
1: met wie?
0: Bij B.B. King. Toen wouden die Engelsen... Die wouden toen extra suite hebben. Toen mochten we zelfs het toneel niet meer op.
1: Ja,
0: die
1: dat was mannetjes. Even heel erg. Ja.
0: Toen zei jij van, nou, dat hoeft niet meer. Hij heeft al genoeg luxe.
1: Nou, het was iets anders. Je hebt het bijna goed onthouden, maar het was een iets ander verhaal. B.B. King die zat toen op een gegeven moment in het popcircuit. Dat heb je soms, hè. Dan verschuift dat allemaal even een tijdje. En die had toen ook een roadie.
0: Ja, dat was zo'n Engelsman.
1: Ja, precies.
0: Zo'n klein
1: geil pikkie. Ja, echt een heel brutaal ventje met geblondeerd haar. En die echt zo van hi, Anneke, hi. Weet je, zo een beetje snel doen. En die belde uit het hotel, voor B.B. King was dat. En die zei van, nou, ik kom even langs om even een kwartier te maken. En ik zei, nou, heel goed, heel professioneel, prima, hè, niks aan de hand. En toen zaten we in de artiestenfoyer beneden. En wij namen alles door. En toen op een bepaald moment, het moest ook wel komen. Want de hele tijd dacht ik, ja, er komt nog iets. En inderdaad, er kwam iets. Toen zei hij van, en dan gaat B.B. King, die gaat op zondag gaat hij weg. Om zo laat. En dan moet hij met een limo worden opgehaald. Hè, de grote limousine. De grootheid, zijn stardom te bevestigen. En toen zei hij, en dan wil ik graag dat als hij afgeleverd is op Schiphol, dat je dan keep the limo, zei hij. Van niet terugsturen naar de garage, maar die moet je nog even houden. Toen zei ik, oh, waarom dan? Toen zei hij... want Mr. Seidenberg, hij had de gevreesde Sidney Seidenberg als manager. En dan, dat was dan om Mr. Seidenberg naar het vliegveld te brengen. En hij had daarvoor al vreselijke eisen gesteld. Dat B.B. niet via de trap naar beneden mocht en zo. En dat hij het gepeupel mocht hij helemaal niet zien.
0: Nee.
1: Dus ik begon al heel langzaam een soort onrust in mijn maag te krijgen. Wat is dit voor een vervelende vent? En toen zei hij dat Sidney Seidenberg met de limo naar Schiphol moest worden gebracht. Toen zei ik van... weet je wat jij moet doen? Jij moet hier even heel goed om je heen kijken in de artiestenfoyer. Take a careful look at all the pictures. En neem je tijd. En laat even tot je doordringen wie het allemaal zijn. En als je niet weet wie het is, dan wil ik het je wel even zeggen. En toen zei hij, nice pictures en zo. Toen zei ik, nou, weet je wie het ongeveer zijn? Ik zei, al deze mensen... hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan... dat wij managers met een limousine naar het Schiphol brengen... dan heb je het verkeerd. Hij mag een mooie, decente taxi of Mercedes-Benz hebben. Maar daar zal hij het toch echt mee moeten doen. Nou, en weet je wat de grap is? De volgende dag was de estafette, zaterdag... Want daar stond hij toen inderdaad in. En hij waggelde zo, want het is toch een beetje een dikke man. Waggelde zo de trap van de artiestenfoyer, jou wel bekend. Waggelde die af. Hij zag al die zwarte vrienden daar zitten. Hey man.
0: Ja, maar Bibi is namelijk zelf helemaal niet zo.
1: Het is ontzettend aardig.
0: Ja, die man die wist dat ook niet. Dat weet ik zeker.
1: Nee, maar dat is natuurlijk altijd het probleem. Dat je met allemaal maloten en duurdoeners wordt geconfronteerd. Ja. Die Chateau Neuf du Pape uit 1968
0: Fancy people
1: willen
0: come
1: hebben.
0: Drifting by. You know?
1: Yeah, that's the word. Fancy people.
0: Dat komt uit de band van Stage Fright. Dat is wel leuk.
1: Nee, maar Harry, dat is het. Het zijn mensen die over de rug van zo'n artiest zichzelf groot maken. En het leuke is natuurlijk als je een tijdje meeloopt. Ja, ik heb het ook echt allemaal geleerd hoor. Ik ben echt hier volwassen geworden.
0: Yeah.
1: Dat je op een gegeven moment denkt, waar gaat dit over? He, want je weet natuurlijk, of op een bepaald moment weet je ook wel dat je je werk goed doet. Dus dan is het ontzettend overdreven om honderden guldens voor het ego van zo'n manager over de bank te gooien.

0: De blues estafette, hoeveelste jaar gaat dat nou in? Dat is ook al...
1: Ik denk ook 20 of 21.
0: 20, ja, hè?
1: Ja.
0: En het is nog steeds een succes. Ja, toch?
1: Nou, ik ben het afgelopen jaar voor het eerst sinds een jaar of 2, 3 weer eens geweest. Want ja, nou, ik heb het zelf ook zo druk. Dus ik had er ook niet ieder jaar zin in. Maar het afgelopen jaar ben ik geweest. En geheel tegen mijn gewoonte in ben ik tot 2 uur gebleven. Het was fantastisch.
0: Aha.
1: Ik vond het echt fantastisch, ja.
0: Een andere activiteit van jou is natuurlijk de Nacht van de Poëzie.
1: Ja.
0: En dat, daar ben je ook heel nauw bij betrokken, hè?
1: Ja, dat is echt... Dat draag ik elke dag bij me, zeg maar. Dat is, zit helemaal in mijn gebakken. Ja. Ja, prachtige manifestatie, joh. Prachtig.
0: En ik heb dat nog... Hoe werkt dat, Anneke? Vertel mij dat eens. Ik heb dat nooit meegemaakt... Komt de dravende dan de hele Nederlandse poëzie
1: wereld. Ben je echt nog nooit geweest?
0: Nee, nee, nee, nee, nee.
1: En hoe lang ken je mij nu al?
0: Heel lang.
1: Daar moeten we het nu toch eens even over hebben.
0: Ja, want met de blues
1: dat is het wel
0: ik ook iedere keer naartoe. Maar dan zit ik nou zelf weer te spelen iedere keer. Dus.
1: Ja, nee, maar dat is echt... Ik denk dat je het heel erg leuk zult vinden. Nou, de Nacht van de Poëzie. Ik zei zo straks al dat we in... even nadenken. November 1980 hebben we dat voor het eerst georganiseerd. Toen hebben wij... Kijk, als jong bedrijf wil je van alles. En wil je natuurlijk je positioneren. En wil je leuke dingen doen. Dus wij hebben toen een België 10-daagse georganiseerd. Analoog aan de 10-daagse veldtocht. Waardoor België zelfstandig is geworden. Dat was toen in november 1980. Of in dat jaar, ik weet niet meer precies. En toen hebben we hele leuke dingen gedaan met Raoul Servet. We hebben een tentoonstelling gehad over Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon.
0: De man die bijna vermoord werd door een concurrent.
1: Nou, kijk. Maar dat weten een heleboel mensen natuurlijk niet. Die denken onmiddellijk dat de saxofoon uit Amerika komt. Dat komt dus van de buren.
0: Ja.
1: En toen hebben we ook de nacht georganiseerd. Die was tot dan toe 3 keer in België georganiseerd door Guido Lauwaert. En die had uitgebreid in de pers te kennen gegeven dat hij ermee ophield. Want het was hem te zwaar. En in tegenstelling tot wat ik hier heb. Ik heb een gebouw tot mijn beschikking en een organisatie. Maar hij moest het steeds ergens anders doen. En dan ben je echt overgeleverd aan de bereidwilligheid en de hulpvaardigheid van anderen. Dus hij had er genoeg van en hij sprong financieel ook nooit uit en zo. Dus toen hebben we hem opgebeld. En gevraagd of hij het bezwaarlijk vond dat bij 1 keer in het kader van die Belgische manifestatie de nacht organiseerde. Nou, dat vond hij heel eervol en leuk en geen enkel probleem. En hij heeft ons toen ook geadviseerd. En dat kun je ook heel duidelijk aan de cast zien. Dat die eerste jaren, die dragen een nadrukkelijk Lauwaert-stempel. En de eerste keer in november 1980 waren er 1300 mensen... Het werd gepresenteerd door deze Guido Lauwaert en Freek de Jonge. Nou, daar kun je al meteen aan aflezen. Dat was de eerste miskleun al. Want je moet natuurlijk nooit een cabaretier, zeg maar, iemand die gewend is aandacht naar zich toe te trekken, moet je niet de presentatie laten doen. Dat is ontzettend dom. Maar kijk, dat leer je natuurlijk al in de loop van de jaren.
0: Die dichters zijn soms nogal serieus. Ik vind dat verschrikkelijk dat er dan weer zo'n komiek staat natuurlijk.
1: Nou, hij trok gewoon alle aandacht naar zich toe. Hij zei hele lelijke dingen bijvoorbeeld. Ja. Echt, nou, kon niet. Maar afijn. We hadden wel vrij snel in de gaten. Als je in de zaal stond, kon je wel merken dat het een concept was, een idee met een hele grote potentie. Dat je daar echt veel meer uit zou kunnen halen dan wij op dat moment deden. En toen hebben we besloten om in 82 toch weer een keer dat te organiseren. En toen liep het al veel beter. Ik heb alle cijfers wel ergens. Maar... En toen heeft hij het nog 1 keer mee georganiseerd. En Geert Lubberhuizen, de
0: oud-directeur van de BZB.
1: Die heeft dat toen mee gepresenteerd. En dat was een aanmerkelijk betere keuze. En... toen het derde jaar, want toen openbaarden zich natuurlijk ook verschillen in inzicht. Wij zijn toch veel, hoe moet je het zeggen? gewend om onszelf op de achtergrond te plaatsen. Dat is toch je rol als programmeur. Het gaat nooit om jou. Het gaat altijd, je bent de faciliteitenverschaffer. Dus het gaat altijd om de muzici of in dit geval om de dichters. En ja, Guido had toch iets van acteur in zichzelf. Dus dat op een gegeven moment toen ging dat toch niet vlekkeloos. Bovendien wilde hij zelf ook weer gaan optreden en zo. Dus toen hebben onze wegen zich gescheiden. En toen, ja, toen is het min of meer in mijn schoot gevallen. Of ik ben er gewoon maar mee begonnen.
2: Ik kwam thuis. Het was 1:08. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar.

0: voor onze leeftijd.
1: Wat is er veranderd sinds het begin en zoals het nu is? Dus, hebben jullie ook, hoe ziet het eruit? Hebben jullie decor of zo? Of is het alleen het toneelsec?
2: Nou, nu is het zo, want dan moet ik in te korte tijd een te groot stuk overbruggen. Maar het is nu zo dat, en het is al een aantal jaren zo, dat ik aan de Hogeschool voor de Kunsten heb gevraagd, afdeling architectonische vormgeving, om de decors te maken en hier in de foyers wat dingen aan te brengen.
1: Is het ook in twee zalen?
2: Nee, het is alleen in de grote zaal. Ja. Ik zal je zo daar nog even iets over zeggen, want iedereen vindt dat we natuurlijk groter moeten. Maar die doen de aankleding van het podium en het katheder. Het katheder is natuurlijk heel belangrijk, want daar staat iedereen achter. En dan komen er iets van 2300-2400 mensen in het hele gebouw overigens. Dus een heleboel mensen zitten ook in de foyers. En,
1: kunnen ze dat zien of zo, via een scherm?
2: Ja, we hebben tegenwoordig overal beeldschermen hangen. Ja,
1: in een intern circuit.
2: Is niet, het wordt niet gefilmd.
1: Nee, maar het is gewoon, je kunt het wel zien met de blouses verder hangen ook overal.
2: Ja, je kunt het daar heel goed mee vergelijken. En dan is er een boekenmarkt voor niet-commerciële uitgevers. Dus voor leuke kleine uitgeverijen in de kleine zaal. En dat wordt ook altijd heel druk bezocht. En dan in de grote zaal gaat het als volgt. Die ziet er dan vaak heel mooi uit. Een prachtig licht en zo. Een beeldscherm waarop je omdat die zaal zo groot is, de lezende dichter, dus het talking head, zeg maar, kunt zien van de dichter. En je kunt natuurlijk ook zelf zien, op dichteres. En dan zit de hele zaal dus bomvol. En dan lezen er twee of drie dichters. Het hangt, kijk, iemand als Hugo Claus geef je wat meer tijd dan een onbekende dichter. Maar zeg maar twee of drie dichters lezen ongeveer een half uur. Bruto, hè, op, af, applaus, al die dingen moet je natuurlijk als organisator moet je rekening mee houden. En daarna is er dan, dat noemen wij een entre-act, is een tussenact die soms een heel poëtisch kaliber heeft. En dan bedoel ik, nou, bijvoorbeeld komende jaar zit heel mooi tango, een bandoneonspeler in. En ik vind dat een hoog poëtisch gehalte heeft. Dus dat heel mooi past. Het
1: valt Piazzolla en gedraaid daardoor met Gideon Kremer. Dus,
2: Gideon Kremer met
1: Place Piazzolla.
2: En dus dat wordt dan afgewisseld, of cabaret, of muziek, of allemaal. En het zijn allemaal hele leuke acts. Ik bedoel, ik heb komende jaar Treintje Oosterhuis bijvoorbeeld, ik heb Ilse de Lange gehad. Dus het zijn allemaal namen die voor totale avondvullende programma's kunnen zorgen. En die vinden het hartstikke leuk om dan even zo 20 minuten een tour te bouwen. Even, en dat zeg ik ook altijd, want het moet echt staan als een huis. Je moet gewoon het beste doen wat je hebt. En dan spoelen die geesten weer even een beetje schoon. En dat is dus een fantastische formule. En daarna dan keert de rust in de tent weer. De dichters worden heel mooi ingeleid door Anton Korteweg en Piet Pierijns. Dat zijn de twee presentatoren. En die doen dat ook heel serieus. Die maken daar echt studie van. En leggen echt de nadruk op de beste kwaliteiten, zeg maar, van de auteurs die optreden. En dat is dan zo'n carousel die eigenlijk de hele tijd doorgaat. Het begint om 8 uur en eindigt om ongeveer 3:30 s'nachts. En het is één grote denderende machine, weet je wel. Ik heb het nu natuurlijk al vaker gedaan. Dus het moet altijd gewoon eerst beginnen. Als het begint, dan rolt het, weet je wel. En ook alle problemen die je dan gaandeweg tegenkomt. Ervaring is af en toe ook heel prettig. Dan raak je niet de paniek. Dan denk je, dan doen we die daar en dan doen we die daar. En dan vragen we die of die wat langer of wat korter. En omdat het heel individueel is. Het is natuurlijk niet een band van 8 man. Maar het is steeds 1 dichter.
1: Ja.
2: Dus je kunt heel goed. En de verstandhouding met de meeste mensen is ook heel goed natuurlijk in al die jaren. Dus dan kun je vragen van, god, vind je het vervelend om wat vroeger of wat later. Of dat gaat altijd heel goed.
1: Ja.
2: En we delen nooit de volgorde uit aan het publiek.
1: Dus want, men weet het gewoon.
2: Dus men weet niet wat er komt. Nee. En dat verschaft, nou, dat heeft allerlei voordelen. Dat verschaft ons in eerste plaats de mogelijkheid om een probleem op te lossen. Ja, maar ja, je moet, Harry, je moet ook praktisch zijn. Hè? Ja. En je voorkomt ook dat mensen zeggen, oh, nu komt die ken ik niet. Dan, dat iedereen gaat lopen, ook niet leuk
1: is. Nee.
2: En zo hou je gewoon de spanning erin. En de real fanatics, die strepen het allemaal aan. En die weten dan precies wat er nog moet komen. En het is gewoon een prachtige manifestatie. Dat komende jaar wordt hij trouwens bij... Dit is ook voor de VPRO, hè? Gaat de VPRO een parallel aan de nacht een website... Of die gaat een website openen. En die gaat steeds vlak na de dichters gaat hij het allemaal journalistiek becommentariëren. Dus dat wordt wel leuk. Hoe het allemaal precies zal gaan, weet ik nog niet. Want we hebben volgende of over 2 weken een afspraak daarover. Maar het is echt een prachtige manifestatie, vind ik zelf. Ik geniet er altijd enorm van.
1: Anneke en ik zouden nog uren door kunnen praten over het Saradonisch, over de Rembetica, over de klezmermuziek.
2: Ja,
1: maar helaas. Hebben we maar 45 minuten van de VPRO. Dus Anneke van Dijk, ik wou jou heel vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Namens de VPRO en Radio Drenthe.
2: Nou, heel graag gedaan, VPRO en Radio Drenthe. En tot ziens.
1: Ja.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Anneke van Dijk van Muziekcentrum Vredenburg was van Joop Visser, De Winkel. Fado muziek uit Portugal van Argentina Santos, Vida Vivida en van Alados Ramorados, Ayo Sul. En van Paul de Leeuw, een gedicht van Rutger Kopland, De Appelboom. En dan kan ik gelijk even wat recht zetten. Vorige weken hoorde die muziek van Cuby and the Blizzards en dat zult moeten wezen Perfection uit de titel van Red, White and Blue. Maar de kenners die hebben het wel gehoord. Het was No Shoes van de LP Groeten uit Grollo. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de poptempel van Nederland.
1: We zijn hier in Amsterdam, in het midden van Amsterdam, links van mij. Onze nationale trots, het Rijksmuseum. Ja. En hier naast mij de brandtrap van Paradiso en de zee-ingang. Want wij moesten hier even wat werk verrichten. Nou ja, Paradiso, dat is natuurlijk onze nationale poptempel. Een hele oude kerk van de Vrije Gemeente in Amsterdam. Die eigenlijk al bestiet sinds de jaren 60. En ik mag wel zeggen dat ik hier met elkaar wel zo'n 20 maal speelde heb. Dus... Dat is heel waard. Het is een dierbare plek. De akoestiek is niet echt geweldig. Dat kun je niet zeggen. Maar het heeft een prachtige ligging hier aan het water. Je kijkt zo, zoals ik al zei, schuin naar het Rijksmuseum. En als je verder de deur loopt, dan kon je bij de pijp terecht. En daarachter ga je over het Museumplein richting Concertgebouw. Dat kun je van hieraf dan niet zien. En als je hier linksaf gaat, dan ben je zo op het Leidseplein. Nou ja, Amsterdam tegenover is het gymnasium. Dus daar kun je nog wat leren. Paradiso. Wie hebt daar niet staan? Van Frank Zappa tot aan de Rolling Stones, zou ik wel zeggen. En van de Rolling Stones tot dan premier Den Uyl. Want de laatste jaren is het natuurlijk ook niet alleen maar meer muziek. Is het ook literaire voordrachten, politieke bijeenkomsten, lezingen. Dus het is eigenlijk een multi-inzetbaar gebouw geworden. Er is nog een tijdje sprake van weg dat het dicht moest, dat er geen geld genoeg voor was. Maar toen hebben ze het over een andere boeg gehoord. Want je hebt hier dan ook s'avonds, als je concerten gehad hebt, dan heb je hier ook vaak nog weer disco en zo. Hè? Een soort van, dan is alles, dan heeft de band gespeeld en dan komt er een ander volk in. Het minder getalenteerde luisterpubliek, om het maar eens netjes te zeggen. Of tenminste mensen die niet lusten, gewoon. Maar dat kan natuurlijk ook. Daar heb ik een koppel van. De eerste keer dat ik hier op zat, daar herinner ik me niet zoveel van. Want ik was zo net op de zijkant. We zijn even binnen geweest en dan was daar vroeger een theehuis, maar daar kon ik me al niet meer herinneren. Dus ik bedoel, het zal toch zo geweest zijn dat we toen redelijk... ten eerste was het natuurlijk wel waard. Je moest helemaal hier naartoe. Het ging allemaal niet zo makkelijk. Je deed er langer over en als je hier kwam, dan was je toch wel behoorlijk geconcentreerd op de muziek. Van Fantasio, dat was ook een zo'n provatje ding, daar herinner ik me meer van. Dat was meer een, nog veel meer een rokershol, want hier werd toen ook al gerookt. En dan heb ik het niet over sigaretten, maar maar dat was dan weer op een wat ideëlere lees geschoeid. Dat was echt macrobiotisch en dan kon je dan ook eten en dan kon je alleen maar dat eten. Dus iedereen zat op dat hele taaie brood te knaken en... en half gare wortels te vreten, weet je wel. Dus was helemaal in. Daar zat men bij te mediteren natuurlijk. Ja, heel komisch klinkt dat nu. Maar het waren echt mensen die daar serieus mee bezig waren toen. En daar is ook eigenlijk een heleboel dingen zijn er toch wel uit voorkomen. Hè. Maar het Paradiso was altijd wat anders. Het was wat groter, het was wat makkelijker bereikbaar. En, ja, wie heeft het? Kijk, ik heb hier nog met Stevie Ray Vaughan samen gespeeld. En ja, god, ik heb hier verschillende mensen ontmoet die je echt in Drenthe niet ontmoet natuurlijk. En wat dat betreft is, als je niet in Paradiso gespeeld hebt, dan ben je eigenlijk niks. Hè? En ook de Amerikanen die hier komen, en, mensen van Canada, die willen toch allemaal wel in Paradiso spelen. Dus dat is toch heel belangrijk. En als gebouw is het eigenlijk natuurlijk niet zo verschrikkelijk mooi. En van binnen is het eigenlijk ook... een doorgangshuis, maar het heeft een naam. Hè? Het is de poptempel van Nederland, kun je dat wel zeggen. Als je hier niet gestaan hebt, dan tel je echt niet meer.

0: het publiek waar die kwam, ja, dat zat hier altijd vol. En de laatste keer dat wij hier speelden hebben, dat was dus dat is alweer 6 maanden geleden. Ja, toen was het ook hartstikke vol. Maar ja, dat waren dan mensen die dus overal vandaan kwamen, zelfs uit Groningen. Maar toen was het toch wel typisch een Amsterdams publiek. Amsterdam was toen eigenlijk ook wat provincialer. Amsterdam is nou eigenlijk een multiculturele samenleving. Je hebt een heleboel publiek wat eigenlijk van andere muzieksoorten houden. De muziek is veel pluriformer geworden. Toen had je dus een bepaalde soort muziek. Je hebt de rock, je hebt blues, je hebt dat. Nou, die mensen die daar vanhielden, die kwamen. En nu is het op een gegeven moment. Je hebt zoveel soorten muziek. En dat merk je dan ook wel aan het gebouw. Ik bedoel, dat wordt voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen nog maar muziek en zo. Maar het publiek kwam toen grotendeels in Amsterdam. Ik weet niet, ik heb geen flauw benul van wat. Kijk, als wij hier de kleine komedie spelen, dat is aan de andere kant bij de Stopera, dan zit dat wel allemaal vol met grotendeels Amsterdammers en zo. Maar toen we hier speelden, was het ook een heleboel mensen uit de provincie en zo. Maar je staat hier, wij staan hier dan, als we hier staan, vaak op voor eigen risico. En in de kleine komedie werken we gewoon voor Jacques Semfdon, dan voor onze promotor die theater doet. Dus dat is heel anders.
1: Wie was hier toen directeur toen in het begin?
0: Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik dacht dat het. Het was die Profatja. Ik denk dat meer dat het een bestuur had of zo. Ik weet wel dat daarna Huib Schreurs kwam en dat Hans Dulver nog een blauwe maandag zitten hebben. En nou is Jan-Willem Slichting, die zit hier al jaren. De bassist van Wellenloos. En dat is ook een. Dat is ook misschien wel een hele goede figuur hiervoor. Want dat is een hele rustige jongen die dat. Een hele aardige, rustige jongen die dat volgens mij redelijk goed kan organiseren. En bassisten, die moet toch altijd 4 in de maat spelen. Hè? Dat is de basis van een band. En ik denk dat Jan-Willem dat hier ook is. Verder hier in Amsterdam speelden wij in de Melkweg en dan Paradiso, soms op het school. Kleine Comedie hebben we gestaan. Carré heb ik ook ooit wel eens een keer gespeeld. Een eenmalig iets was dat. Mede voor liefdadigheid of zo. Concertgebouw, 2 keer. 1 keer met B.B. King. Nee, 3 keer. 1 keer met B.B. King, 1 keer met John Mayall en 1 keer met Fleetwood Mac. Ja, 3 keer. Dus. En verder. Verder niet, dacht ik. Maar als bezoeker ben ik natuurlijk ook. Ja, ik kwam nog wel eens in Amsterdam, hoewel ik niet zoveel met Amsterdam heb hoor. Ik vind het wel een prachtige stad, maar ik ben niet zo op het publiek wat hier rondloopt. Dus ik vind het wel leuk om te spelen, om 2 dagen rond te lopen. En, het zal misschien ook heel goed wezen voor je. Voor je business, omdat hier veel mensen rondlopen die wat in de melk te brokkelen hebben, maar dat interesseert mij eigenlijk helemaal geen hol. Dus daar zit ik niet zo mee. Dan maar wat minder. in Rotterdam zijn wij misschien wel. Dat is ook een beetje een harder werkend volk of zoiets. Dat hoort bij havels en bij wat ruige volk. En in Amsterdam is wat pluriformer of zoiets. Maar vroeger was het toch wel een goede blues scene. En wat ik er wel bij moet zeggen, het is de enige stad waar eigenlijk een redelijk blues scene nog is. Tenminste qua muzikanten. Je hebt die Blues Factory, je hebt Boyd Small en zo. En de Tornado, dat label waar een heleboel van die mensen op zitten. En Misha die speelt hier. En Kim Snelton en al dat soort mensen. Dus je hebt wel een aantal, een soort van pool van bluesmuzikanten die je ergens anders in Nederland eigenlijk niet hebt. Dus dat heb je dus hier wel in Amsterdam. Dus wat dat betreft, wat de muzici betreft, valt dat wel mee. Wat het publiek betreft kan ik het niet zo goed inschatten op dit moment.
2: We
1: muziek die bij Paradiso past. Live muziek van QB and the Blizzards. Rock Me Baby. Dat was dan voor vandaag Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Red Dog, dat is de band van zanger-gitarist Bob Ware. Die kennen we van The Grateful Dead. En hij werkt altijd met gastmuzikanten. En dat kunnen allerlei mensen zijn. Bruce Hornsby, Warren Haynes, Derek Trucks, John Popper, Dickie Betts, Sammy Hagar en mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. Red Dog, Take Me to the River.

Red Dog, Take Me to the River. Country rock band Rascal Flatts uit Ohio loopt vandaag eens een rode draad door het programma. En de bandleden van Rascal Flatts waren weliswaar heel succesvol, maar ze waren nooit te beroerd om andere artiesten te helpen. Zo zongen ze achtergrondvocalen op de albums van Chicago, Charlie White, James Otto en Kix Brooks. Dit werd een top 10 hit in Amerika. Rascal Flatts, Come Wake Me Up.

Rascal Flatts, Come Wake Me Up. Ronnie Earl, dat is een groot gitarist, maar de man kan totaal niet zingen. De titelsong van het album Surrounded by Love is een eigen compositie van Ronnie Earl, maar als zanger huurde hij Sugar Ray Norcia in, met wie hij nog in Room Full of Blues speelde. Ronnie Earl en de Broadcasters, Surrounded by Love.

Ronnie Earl and the Broadcasters, Surrounded by Love. Rascal Flatts speelde ook een paar nummers op de soundtrack van de populaire film Hannah Montana. En er werden duetten opgenomen met Ray Price, Michael Bolton en Lionel Richie. Maar niet iedere single werd nog automatisch een nummer 1 hit in Amerika. Dit nummer kwam niet verder dan 25 op de Amerikaanse hitparade. Rascal Flatts, Changed.

Rascal Flatts, Changed. Mike Morgan uit Dallas, dat is ook zo'n gitarist die beter niet kan zingen. Lee McBee uit Kansas City was jaren zijn frontman. Totdat Lee McBee tijdens het zwemmen door een hartstilstand werd getroffen en overleed. Mike Morgan and the Crawl. You ain't like you used to be.

Mike Morgan en The Crawl, You Ain't Like You Used To Be. Na 14 nummer 1 hits in Amerika en ruim 20 jaar toeren door Amerika, Canada en Australië, werden de hits minder groot voor Rascal Flatts en daardoor nam ook de motivatie af. Rascal Flatts met een top 10 hit in Amerika en Canada. Rewind.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Here We Rest van Jason Isbell is het album van deze week. En in 2020 kondigde Jason Isbell aan dat hij een album met covers van artiesten uit Georgia zou maken indien Joe Biden de verkiezingen won in Georgia. En dat album, Georgia Blue, verscheen in 2021. Jason Isbell, Heart on a String.

Jason Isbell, Heart on a String. Na 18 albums, 39 video's en 40 singles vond zanger Gary LaFox van Rascal Flatts het goed. Hij had er genoeg van. De band grossierde in grote hits, maar die tijden leken definitief voorbij. En daarom kondigde hij het einde van Rascal Flatts aan. Dit nummer kwam niet verder dan 27 in de Amerikaanse hitparade. Rascal Flatts, Riot.

Rascal Flatts, Riot. Bluesgitarist Earl King omringde zich in de studio altijd met de beste studiomuzikanten. Deze keer zijn dat Ron Levi op orgel en piano en Mark Casanoff op saxofoon. Earl King, Time for the Sun to Rise.

Earl King, Time for the Sun to Rise. In 2020 werd de grote Rascal Flatts Farewell Tour aangekondigd, maar vanwege corona is daar nooit iets van gekomen. In oktober 2021 werd de band officieel ontbonden. Dit werd nog wel een top 10 hit in Canada en Amerika. Rascal Flatts, I Like the Sound of That.

Rascal Flatts, I Like the Sound of That. Champion Jack Dupree was een bluespianist uit New Orleans en de bijnaam Champion kreeg hij uit de tijd dat hij beroepsbokser was. Zijn vader kwam uit Belgisch Congo, zijn moeder was een Cherokee-Indiaan. Hij maakte 24 albums en hij overleed in 1992 in het Duitse Hannover op 81-jarige leeftijd. Champion Jack Dupree, They Gave Me Away.

Champion Jack Dupree, They Gave Me Away. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek. Freek Melendorp coördineerde de playlist. Gary LaFox, Jay DeMarcus en Joe Dom Rooney vormden 21 jaar het hart van Rascal Flatts. Maar dat hoofdstuk is nu definitief afgesloten. Rascal Flatts, yours if you want it.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bij de laatste aflevering van seizoen 29 van Harry's Blues. 29 jaar doen we dat al. Tot 2011 samen met Harry Musquet en door naar Emin Uppie. Deze aflevering van Harry's Blues is een beetje het best af van het afgelopen seizoen. Met muziek van 9 cd's van Annika Chambers, Tinsy Ellis, James Ivy, Daniel Loewes, Julian Taylor, Zac Aaron en Kristen Shawanda. En van Peter Frampton, The Thrill Is Gone.

Het nummer van B.B. King, The Thrill Is Gone, in de uitvoering van Peter Frampton. Samen met Sonny Landreth op gitaar, van de cd All Blues vorig jaar uitgekomen. Een van de mooiere cd's van het afloopseizoen, zeg maar. En ontzettend jammer dat het festival in Grollo niet doorgegaan is, want daar zult Peter Frampton daar ook komen zien. Band en misschien ook wel met gasten erbij. En het is maar de vraag natuurlijk of dat volgend jaar nog lukt, want Peter Frampton is niet zo heel erg gezond meer. Een andere cd die mij het afgelopen jaar heeft verrast, of eigenlijk dit jaar moet ik zeggen, is die van Annika Chambers, de cd Kiss My Sass. Hele pittige dame met uitstekende muziek. Let the Sass Out.

Annika Chambers, een geweldige blues-soulzanger is uit Texas van de cd Kiss My Sass. Ook een 9 cd afgelopen seizoen van Tinsley Ellis. Een man die al heel wat jaren actief is. Geboren in 1957 in het zuiden van Amerika in Atlanta, Georgia. 9 cd van de muziek Ice Cream in Hell en daarvan Les

De nieuwe cd van Tinsley Ellis en daarvan Last One to Know. En de cd die heet Ice Cream in Hell. Prima cd. Verrassende cd was die van Jeremy Ivey. De cd The Dream and the Dreamer. Vorig jaar uitkom. En Jeremy Ivey, dat is de echtgenoot en de man in de band van Margot Price. En dat is weer een uitstekende singer-songwriter uit Amerika. Van die cd, The Dream and the Dreamer, het nummer Diamonds Back to Coal.

Nummer van de cd The Dream and the Dreamer uit 2019 van Jeremy Ivey. En hij trad in 2017 was hij in, op Take Root Festival in de begeleidingsband van zijn vrouw, de zangeres Margot Price. En op datzelfde festival was ook Jason Isbell. En ik heb de indruk dat die muziek elkaar over en weer wel wat beïnvloed heeft. Maar het is uitstekende muziek, Jeremy Ivey. Na afgelopen seizoen kwam er ook een nieuwe cd uit van Daniel Lohuis. En daarop ook twee echte bluesnummers. Heel tijd lang heb je heel weinig met blues gedaan. Maar nu was het er blijkbaar in bij de tijd voor. Van de cd Sowieso, door Van Hart aan Fladden.

Hart aan Flarn van Daniel Logus van zijn CD is sowieso. Het is sowieso een beetje stil rondom Daniel Logus. Die tour die ging toen niet door. Er kwam de corona achteraan. En ja, je hoort en je ziet en je merkt weinig van hem. Hij schrijft zijn stukjes in Dagblad van het Noorden elke zaterdag. Maar door blijft het dan ook wel bij. Hopelijk binnenkort eens een keer wat nader bericht van Daniel Logus. Het is Blues, de Lustrinoor, de laatste uitzending van dit seizoen. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Robert Johnson. En dan ben je de aartsvader van de blues. De man die maar een heel beperkt oeuvre naloot heeft, maar wel een geweldige goede oeuvre wat heel veel naspeeld is ook. Dit is het nummer Steady Rollin' Man, opgenomen op 19 juni 1937. En de eerste uitvoering die is van Hans van Lier, de gitarist uit Grunningen, of eigenlijk uit Schildwolde, moet ik daar zeggen, want door is hij geboren. Ik maak in 2004 al eens een keer een cd met allemaal nummers van Robert Johnson, maar nou even een nieuwe cd maakt, Two Lonely People, en daarop ook een nummer van Robert Johnson, The Steady Rollin' Man.

Hans van Lier met de Steady Rolling Man van zijn nieuwe cd Two Lonely People. Net goed er wel uit te komen. Daarop ook nummers als Shake Your Money Maker, Sweet Home Chicago en Johnny B. Goode. Uitstekende gitarist Hans van Lier. Altijd goed. Het origineel van Robert Johnson uit 1937.

Het nummer van de meester himself, Robert Johnson, op gitaar en zang uit 1937, The Steady Rollin' Man. Nou, dan nog een derde uitvoering natuurlijk. En met de keuze uit heel veel mensen. Eric Clapton heeft het onder andere op een nummer, maar nog veel meer andere mensen. Maar ik heb keuzen voor een wat bijzondere uitvoering van Arnaud Fredin. Fredin, het is een Fransman. Ik kom uit Nantes, uit Frankrijk. Een gitarist die ook dobro speelt en die met zijn band het Roots Combo een mooie cd maakt van wat dit nummer ook opstiet. Een hele bijzondere uitvoering, een andere uitvoering als aas. Uit 2017, The Steady Rolling Man van Arnaud Fredin.

Dat was de leste versie van de Steady Rollin' Man van Robert Johnson in de uitvoering van Arnaud Fradin. Ik denk dat ik het zo uit moet spreken. Arnaud Fradin en his Roots Combo. Blues uit Frankrijk, akoestische blues uit Frankrijk. De eerste was de elektrische versie van Hans van Lier van zijn nieuwe cd Two Lonely People. En de tweede uiteraard het origineel van Robert Johnson zelf. Een nieuwe cd in 2020 van gitarist Albert Cummings, de cd Believe, en daarvan Queen of Mean.

Albert Cummings van de negen CD Believe, The Queen of Mean. Julian Taylor, dat is een singer-songwriter uit Canada. Een Afro-American uit Canada, zou je kunnen zeggen, die al een stuk van 8-9 CD's gemaakt heeft. En die heeft een negen CD gemaakt, The Rich. Die is net goed en wel uit, en toch noem ik hem maar vast in. Maar het is een CD die, waarvan hij zelf zegt, die vreugde moet brengen in donkere tijden. En dat is toch wel een beetje de sfeer waar als we op dit moment in verkeerd, gezien alle coronaperikelen. Julian Taylor van de CD The Rich, het titelstuk ervan.

Zeer de muiten weer. Deze nieuwe cd van Julian Taylor. De cd The Ritz. En je hoort het titelstuk daarvan. Nog zo'n cd die zeer de muiten weer is. Ik heb er al vaker wat van gedraaid. Maar in een overzicht van het meest opmerkelijke. Het beste van het afgelopen seizoen. Mag hij zeker niet ontbreken. De cd van Zac Aaron. Phil Dirt Wanted. Dit jaar uitgekomen. En daarvan Shelter of the Storm.

Amerikanen van het zuiverste water, zal ik dit bijna wel noemen. De man uit Oklahoma in de voetsporen van Woody Guthrie. Zac Aaron van de CD Phil Dirt Wanted. Muziek uit Canada, we draaien vaak muziek uit Canada. Goede muziek door zo. Crystal Shawanda, die komt uit Canada, is een Native American. Stamt af van de Indianen door zo. En dit is van de CD The Church House Blues. Ik draai het titelstuk ervan en daar zit duidelijke invloeden in van Robert Johnson. The Church House Blues. What?

titelstuk van de nieuwe CD van Crystal Shawanda, The Church House Blues. Harry's Blues zit erop voor dit seizoen, voor het 29e seizoen. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in de hand van Laurens Braams. Maar we zijn er gewoon weer begin september. Een goede zomer allemaal naartoe gewenst. En we besluiten met Marcus King. Hij was op het festival in Grollo een jaar geleden. Geweldige man. Eldorado is die nieuwe CD en dit is Duel.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Britse 60s bands veroverden de wereld met covers. Het werd de British Invasion genoemd, maar de nummers waren bijna allemaal in Amerika gecomponeerd. Voordat de Beatles het opnamen, was het al een hitsingle voor Little Richard in 1956. En het werd ook opgenomen door Pat Boone, Elvis Presley, Wanda Jackson, Carl Perkins, Eddie Cochran, The Kinks en The Mercy Beats. De Beatles, Long Tall Sally.

De Beatles, Lone Tall Sally. De Swinging Blue Jeans uit Liverpool hadden geen goede componisten in de band. De wereldhits Hippie Hippie Shake en Good Golly Miss Molly waren covers. Evenals dit nummer. Dit was een single van Dede Warwick, die later ook nog gecoverd werd door Tina Turner, Little Milton, Linda Ronstadt, Van Halen en Elvis Costello. De Swinging Blue Jeans, You're No Good.

The Swinging Blue Jeans, You're No Good. Het is een nummer van de Amerikaanse rockzanger Larry Williams uit 1958. En in 1963 werd het gecoverd door Jerry en de Pacemakers. En daarna nog door de Beatles, Cliff Bennett en de Rebel Rousers, Casey Jones en de Governors, Lee Curtis en de All Stars, 10cc, Episode 6, Tom Jones en Mike Berry. De Beatles, Slow Down.

The Beatles, Slow Down. Cliff Bennett en de Rebel Rousers, dat is een wat onderschatte band. Dat was een band met basgitarist Frank Allen, die zagen we later terug bij de Searchers. Organist Chess Hodges, die zagen we terug bij Chess en Dave. Pianist Nicky Hopkins, die speelde op albums van de Rolling Stones, The Kings en The Who. Gitarist Mick Green was de gitarist van The Pirates, Billy J. Kramer en The Dakotas en Van Morrison. Drummer Pete Kershaw, die zagen we weer bij Status Quo. En zanger Cliff Bennett sloeg een aanbieding van Blood, Sweat and Tears af om zanger in Amerika te worden. De grootste hit van de band was een cover van The Beatles. Cliff Bennett and the Rebel Rousers, Got to Get You Into My Life.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers, Got to Get You Into My Life. Het is een single van Carl Perkins uit 1957. En Carl Perkins werd weer geïnspireerd door een nummer Matchbox Blues uit 1927 van Blind Lemon Jefferson. En de Beatles waren weer fans van Carl Perkins. Het nummer werd live gezongen door de Beatles door drummer Pete Best. En op deze opname zingt zijn opvolger Ringo Starr. De Beatles, Matchbox.

De Nashville Teens coverden een nummer van John D. Loudermilk. Hij bracht het zelf in 1960 op single uit, flopte. In 1961 nog een keer flopte het nummer weer. Toen werd het gecoverd door Frank Ifield en Lou Rawls. Dat werden ook flops. Maar de Engelse Nashville Teens hadden er in 1964 een grote hit mee in Engeland en in Amerika. En daarna werd het nog opgenomen door David Clayton Thomas, Jefferson Airplane, The Scorpions, Bobby Gentry, Junior Wells, The Love Affair, Rare Earth, Eric Burden, Shocking Blue, David Lee Roth, The Blues Band en Rodney Crowell, The Nashville Teens, Tobacco Road.

The Nashville Teens, Tobacco Road. In 1959 was het een single voor Larry Williams. En in 1965 verscheen de cover van The Beatles. Het nummer werd daarna ook nog opgenomen door de Cowboy Junkies, George Thorogood en Rush. The Beatles, Bad Boy.

0: Junior, behave yourself.
1: The Beatles, Bad Boy. Billy J. Kramer en de Dakotas. Dat was een band van Zaar uit Liverpool. En de begeleidingsband kwam uit Manchester. Het nummer stond in 1963 op het Beatles-album Please Please Me. Maar het is nooit door de Beatles op single uitgebracht in Engeland. En de single van Billy J. Kramer eindigt op de tweede plaats in de Engelse hitparade. Billy J. Kramer en de Dakotas. Do you want to know a secret?

Billy J. Kramer en de Dakota's, Do You Want to Know a Secret? Het was een single voor Meredith Willson in 1950 en in 1959 had Anita Bryant er een hit mee. Het nummer werd door de Beatles gestald op de albums With the Beatles en Meet the Beatles. En ze kenden het nummer omdat Paul McCartney thuis de single had van Peggy Lee. Het nummer werd ook nog opgenomen door Sue Rainey, Sonny Rollins, Chet Atkins, Marvin Gaye, Ray Charles en Rod Stewart. The Beatles, Till There Was You.

Till There Was You. Herman's Hermits uit Manchester. Dat was de band van zanger Peter Noone. En dit was de 6e hit op rij. Het werd een nummer 1 hit in Canada en een top 10 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Australië. Het nummer was van Sam Cooke uit 1960 en het is ook opgenomen door Otis Redding en Art Garfunkel. Herman's Hermits. Wonderful World.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Rage to Survive van Danny Bryant is het album van deze week. En de Engelse bluesgitarist Danny Bryant bracht zijn 14e album alweer uit. Hij toerde jaren met zijn vader Ken Bryant als basgitarist door Europa. En deze Ken Bryant gaf op zijn 69 de baspas over aan Paul Mellstreet. Danny Bryant, Invisible Me.

Danny Bryant, Invisible Me. In 1961 was het een hit van de Amerikaanse meidengroep The Marvelettes. En in 1963 werd het nummer gecoverd door de Beatles. Vervolgens werd het ook nog opgenomen door Mike Sheridan en The Knight Riders, Burn Elliott en The Fenmen, Helen Shapiro, The Carpenters, The Pat Boone Family en The Cowsales. The Beatles, Please Mr. Postman.

The Beatles, Please, Mr. Postman. Het was een nummer van Sam Cooke uit 1962 en de weduwe heeft er een vermogen aan verdiend, want het nummer werd maar liefst 233 keer gecoverd. Onder meer door Carla Thomas samen met Otis Redding, The Mercy Beats, The Supremes, Little Richard, The Righteous Brothers, Sonny and Cher, Wilson Pickett, Aretha Franklin, Dave Clark Five, Bill Haley, Van Morrison, Rod Stewart, John Lennon, Sam and Dave, Paul McCartney, The Dixie Chicks, maar het was een wereldhit voor The Animals. Bring It On Home To Me. Thank you.

The Animals, Bring It On Home To Me. Chuck Berry werd heel erg veel gecoverd door Britse en Amerikaanse artiesten. Dit was een single van Chuck Berry uit 1956. En er verschenen direct covers van Pat Wayne en de Beachcombers, Jerry Lee Lewis, Sam Lay Blues Band, Shakin' Stevens, Uriah Heep, Carl Perkins, George Jones, Gene Vincent, Jerry and the Pacemakers, The Byrds, Iron Maiden, Status Quo, 10 Years After, Cliff Richard and the Shadows en The Rolling Stones. Maar dit zijn de Beatles met Roll Over Beethoven.

Beatles, Roll Over Beethoven. Het is een compositie van Sonny Bono. En het was in 1963 een single voor Jackie DeShannon. Een jaar later was het een grote hit voor de Searchers uit Liverpool. En het werd ook nog opgenomen door Del Shannon, Cher, Smokey, The Ramones, Tom Petty, Willie DeVille en Paul Weller. De Searchers, Needles and Pins.

The Searchers, Needles and Pins. Het is een compositie van Smokey Robinson en in 1962 was het een single van The Miracles. Daarna verschenen er covers van Cliff Bennett, The Fortunes, The Zombies, The Temptations, Percy Sledge, The Small Faces, Dusty Springfield, Cyndi Lauper, Rod Stewart, Phil Collins en David Clayton Thomas. The Beatles, You Really Got a Hold on Me.

0: The Beatles, You Really Got a Hold on Me. Het was een hit voor de Amerikaanse meidengroep The Exciders. En de cover van Manfred Mann met zanger Paul Jones werd zelfs een wereldhit. Een nummer 1 hit in Canada, Zweden, Engeland en Amerika. Hij eindigde op de 2e plaats in Australië en Ierland, op de 4e plaats in Duitsland en Noorwegen. En in Nederland behaalde het nummer de 6e plaats in de top 40. Manfred Mann, Dua Diddy.
1: There she was, just a

Manfred Mann, Dua Diddy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Het was een singles voor de Donnés in 1962. En de Donnés, dat was een band uit Detroit. Het werd geen hit en toen ging zangeres Yvonne Vernee van de Donnés over naar The Elgins. In 1963 was het een cover op het album With the Beatles. En het werd gezongen door George Harrison. Het was de B-kant van de single Baby, It's You. Nu weet u alles over The Devil in Her Heart.

0: Harry's Blues, The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. En vandaag vangt weer eigenlijk het tweede deel van de reis aan. De eerste 10 in Mississippi, Memphis. Ligt een klein beetje de buurt, maar toch nog in de delta. En nu gaan we straks noord-noorden toe. En ja, wat doe je dan? Dan maak je een rit over Highway 61.
2: Ja, en dit was het oude gedeelte.
1: Ja.
2: Tenminste, ik kan me herinneren, want Willem van der Linden, filmmaker, was ook aanwezig. Er moest nog een paar mooie shots hebben van machines in het land. En toen ben we toch op die oude Highway 61 uitkomen.
1: Ja, en dan ben je toch eens even teruggekeken van wat dirty Mississippi Delta, wat dirt dat gebied op een, welke invloed heeft het op een blueszanger uit Nederland, uit Europa, die als door terecht komt. Dus ik zou zeggen, mensen, stap maar eens even met in de auto.
3: Dit is de oude Highway 61. Kijk, en misschien dat de camera het nog pakt en in de verte nog eens een auto ziet daar op die andere weg, dat is het, de nieuwe Highway 61. Maar dit is het oude tracé. Een nieuwe wegdek, maar dit is de originele Highway 61.
1: Kun je je voorstellen dat hier vroeger duizenden, honderdduizenden mensen, dat die hier langer ze trekken bent omdat ze het hier niet langer zagen zitten?
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik kan me in ieder geval voorstellen dat ze niet meer zaken zitten. Naar aanleiding van de komst van moderne landbouwapparaten enzovoort enzovoort.
1: Kun je ook voorstellen dat mensen hun geboortegrond, waar ze hun wortels hebben, dat ze die verloor?
3: Nou, die hebben ze niet helemaal verloren natuurlijk. Ik bedoel, een heleboel mensen hebben wel binding gehouden met waar ze wegkwamen, maar ja, een heleboel mensen binnen ook niet weer terugkomen. Dat is waar, gewoon. Mensen als Muddy Waters en dergelijke, die binnen in de tussentijd nog eens een keer terugweg, maar niet echt terugkomen, laat ik maar zo zeggen.
1: En trouwens, zat ik me gisteren zo af te vragen. Daar hebben we eens wat in de sfeer van literatuur over dit gebied lezen. Eigenlijk is er wel literatuur over?
3: Ik heb er niks over gelezen. Ik heb wel eens een boek gelezen dat heet Blue Highways, maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Maar Bob Dylan, dat is ook weer, die titel was Highway 61 Revisited, maar het ging ook niet allemaal over Highway 61. Maar verder komt het natuurlijk heel vaak voor in allerlei liedjes van mensen.
1: Maar ik bedoel ook, over de Delta, bent er romans over geschreven? Of zal waarschijnlijk wel, hè?
3: Ja, Tennessee Williams, die kwam hier vandaan. Dus die zal er wel wat over gepubliceerd hebben, denk ik. Maar zelf lees ik meer dan boeken over de blues dan. Hè? Ik bedoel, The Land Where the Blues Began van Alan Lomax. Dat is gewoon een fantastisch boek en dat gaat over de Delta. En de titel die zegt het al, het land waar de blues is begonnen. En op het ogenblik lees ik een hele goede biografie van Muddy Waters, de Mojo Man. En zo bent er legio boeken over de blues te krijgen, wat bijna ook literatuur is, zou je eens kunnen zeggen. Ik bedoel, een lijst kun je bij je boekhandel eigenlijk wel krieken en zo. Dus het is heel, heel uitgebreid. Ik denk dat er wel 200-300 boeken binnen geschreven over variabel over dit gebied. En wat sterk te maken heeft met de muziek die hier vandaan komt.
1: William Faulkner, die heeft eens een keer gezegd dat in een paar generaties tijd de moerassen en de rivieren en de bossen hier verdwenen bent. En dat het leven, het harde leven van gewelddadigheid en aan de andere kant ook de zachtheid die erin zat, dat verdwenen is hier zo.
3: Dat kan ik niet zo beoordelen, maar ik vind de mensen hier helemaal niet onaardig en ik vind ze ook niet buitengewoon hard. Ik bedoel, wij hebben hier tot nu toe op onze reis alleen maar redelijk hartelijke mensen ontmoet. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met wat we hier aan het doen zijn, maar over het algemeen waren die mensen toch heel behulpzaam. Ook met het filmen op een aantal locaties waar je niet mag filmen, waar die mensen best wel heel behulpzaam vond ik. Ik heb niet het idee dat... in die grote steden zal ongetwijfeld de drugs een soort toeslag wezen. In Memphis natuurlijk ook wel. Maar hier op het platteland, nee, dat gaat toch best, dacht ik.
1: Toch heeft de blues, door ook wat literatuur op Noordslot, heeft wel altijd iets van doen gehad met gewelddadigheid, met vechterij, met steekpartijen. Het zit er toch een beetje in, blijkbaar. Ja, misschien ook wel van nu de achtergrond.
3: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat dat toch ook meer komt door drank en dat soort dingen. Mensen konden net zoals de Indianen heel slecht tegen drank. Mensen waren ontzettend gefrustreerd door het werken op die plantages. En die ene avond dat ze vrij waren, dan kwamen die frustraties natuurlijk, of het zij door muziek uit, of op een andere manier. Maar of die... Dat nou...
1: Zou de muziek dan een beetje de drager van de agressie wezen?
3: Nou, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat meer de drank was.

0: Muddy Waters met de Whiskey Blues van de LP More Real Folk Blues. U bracht op Chess in 1969. En daar komen we later ook nog eens even terecht bij Chess. Hè? De legendarische platenmaatschappij.
1: Op Michigan Avenue in Chicago.
0: Ja, maar we zitten nu nog op die Highway 61. De bekende weg, hè?
1: Ja, de bekendste weg samen met de Route 66 in de States. En ook 2 weken waar vreselijk veel over zongen is. En waar nog altijd mensen naartoe gaat ook. Ik bedoel, hoeveel mensen bent er niet die vanuit Nederland op een gegeven moment een motor huurt en die heel de alle Route 66 rijdt. En zo bent er ook heel veel mensen die de bluesroutes doen. En daar komt Highway 61 natuurlijk in vuur.
0: Als ik toch onder druk zal worden, als ik me dan zelf in probeer te verplaatsen. Ja. He, dat is amper mogelijk, want ik ken die hele situatie althans niet aan de lijve en ik ben niet zwart. Maar dan wordt er ook op een gegeven moment gewoon, je kunt langer onder druk worden, maar ergens moet die agressie toch een keer uitkomen.
2: Ja, maar dan ga je niet tegen je eigen volk vechten.
0: Nee, maar dat zeg ik ook niet.
2: Ik bedoel, en die vechtpartijen die er waren, die waren vaak onderling. Dat was het rare en dat kwam volgens mij toch grotendeels door de drank.
0: Maar dan ben je ook de wereld negers hier zo door de Ku Klux Klan opgeknupt of achter een karre aan de sleep, dat weet ik veel wat.
2: Ja, maar dat. Ja, dat maar ja, wat praten we nou over? Praten we nou over blues of praten we over het geweld? Praat je over 2 dingen? Praat je over de blanke onderdrukking en tirannie? Of praat je over geweld als negers onder elkaar in juke joints en zo?
0: Ik wil eigenlijk weten waar die muziek uit voorgekomen is.
2: Ja, dat is een gevoel. Voor mij is het een gevoel.
0: Maar welk gevoel?
2: Ja, dat verhaal waar dat wegkomt, dat is 100 keer verteld. En ik kan dan nog wel een keer herhalen van dat het hier niet tof was en dat je daar kwaad op kunt worden. En dat je daar over alles wat ze gedaan hebben kwaad kunt worden. Dus die blanken. Dus het is gewoon een lulverhaal over blanken die andere mensen wat misdaan hebben van het begin tot het eind. Dat is het. En verder hoef je ook niks over te zeggen. Vanaf Afrika tot hier aan toe zijn het de blanken geweest die de boel verpest hebben. En die hier alles in Amerika verpest hebben. Vanaf de Indianen tot aan de negers tot aan alle minderheden. Een soort van, ja. Maar ja, het waren ook niet de besten die ze hierheen gebracht hebben. Ik kan mij nauwelijks voorstellen wat hier gebeurd is. Heb je alleen maar van horen zeggen en van lezen en van films die erover gemaakt zijn en oude foto's. Maar je kunt er niet beweren dat ik dat ook maar verder dat ik het zo gehad heb. Dat bestaat niet. Ik bedoel, wat ik gedaan heb is mijn eigen interpretatie gegeven van een muziek die hier uit de buurt komt. En dat is mijn muziek, dat is hun muziek niet.

0: Murray natuurlijk meer als Eddie. Eddie heeft toch een paar redelijke hits gehad. Met Five Long Years onder andere. Wat door iedereen zo wat, die een beetje respecteert in de blues uitvoerd is. En later kwamen ze ook allebei met het American Folk Blues Festival naar Europa. En deze plaat, ja, was ik een beetje producer, half en half en hulp. Maar dat is bij ons eigenlijk op de Dolleboerderij in Grollo is dit repeteerd. En dat is eigenlijk, daar maak je geen verschil van wat er in de Delta mag. Nee. Leuk is dat, hè?
1: Grollo en Clarksdale.
0: Ja, prachtig toch? Ja,
1: verbund met Highway 61.
0: Ja, zo'n man, een hele lieve man overigens. Hoor. Heb ik dit, leerde ons, heb ons ook een bepaalde discipline leerd in het spelen van die muziek en zo.
1: Ja.
0: Ja, we moesten zelf wel altijd goed uitkomen, wat logisch was.
1: Terug weer naar de Highway 61, worden we waren over de blues en over het gevoel.
0: Kijk, het gevoel en de naam, die komt hier vandaan. Maar ik bedoel, hoe kan ik nou ooit weten wat die mensen hier gevoeld hebben? Daar kan ik bijzonder weinig van zeggen, want ik kom hier niet vandaan. Ik kom hier gewoon om daar wat over te weten te komen en om wat over te leren misschien. Maar ik kan nooit overbrengen wat die mensen gevoeld hebben. Dat is onmogelijk.
2: Maar je kunt wel uw eigen verhalen overbrengen.
0: Ja, nou, dat heb ik altijd gedaan. En ik heb ook niet nagezongen namelijk.
2: Nee, maar je hebt wel een paar.
0: En ik heb gebruik gemaakt van een vorm van muziek die ze hier blues noemen. Het enige waar ik me nog enigszins iets bij kan voorstellen is dat een soort van armoede die in een klein gedeelte van de provincie Drenthe eerst heeft, dat die ook dat enigszins lijkt op wat er hier gebeurd is. Maar dan is hier in een veel, dit is een nog veel extremere vorm gebeurd als in Drenthe. En wat wij daarvan zien, als je dan in zo'n museum bent in Memphis, en je ziet hoe die mensen behandeld worden en je ziet die plaatjes en hoe ze hebben moeten werken, dan kun je alleen maar zeggen dat het mensenonterend is en dat ik me daar niet veel anders bij kan voorstellen dan dat ze dat soort muziek zongen. En er zullen heel wat blanken zijn, er zijn heel wat mensen zijn die blues maken, maar ik denk niet dat ze ooit kunnen uitbeelden van wat hier toen gebeurd is. En dat is er ook bijna niet meer. Dus wat je hier, de conclusie die je uiteindelijk moet trekken, is dat die manier. Ten eerste zijn de tijden veranderd, gewoon, weet je wel. En ten tweede is die generatie, die twee generaties die dat meegemaakt, of drie generaties die dat meegemaakt hebben, die zijn er niet meer. En wat je dan zo links en rechts om je toe hoort, is ook dat blues hier bijna niet meer is. Dat is een muziek die hier nauwelijks nog bestaat. En de muziek die wij blues noemen, dat is een derivaat van wat daar toen gebeurd is. Dat heeft daar niets meer mee te maken, voor mijn gevoel. Die conclusie mag je volgens mij wel trekken. En dan kun je er hele diepzinnige gesprekken over voeren, maar dat is eigenlijk de waarheid gewoon. Ik denk dat het binnenkort een muziek wordt die alleen nog in musea terecht, die alleen nog via en het heeft al helemaal niks te maken met bluesfestivals of blues nights in Holland en zo. Waar het alleen nog maar gaat om over bier drinken. En waar als je dan echt iemand de blues zou hebben, toch geen hond naar zou luisteren. Want daar wordt het in een soort van vrolijke sfeer getrokken. Die daar helemaal niet bij hoort als het ware. In Nederland denken ze gewoon van blues is feest. Voor mij is dit het boek van Lomax, The Land Where the Blues Began. En dat voel ik hier ook. En ik bedoel, dat is een gevoel wat je... Dat is een gevoel. Dat kun je ook niet naar verklaren. Dat is net zoiets als ik in Creta aan land stap en Kazantzakis heeft ooit een keer gezegd van as soon as you set foot on Cretan soil, you become different. Zo gauw als je de voeten op de bodem van Creta zet, word je anders. Nou, dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje. Ik voel dat het hier gebeurd is. Op sommige plekken heb je zulke gevoels. Dan denk je, hier is iets bijzonders gebeurd. En dat vind ik, dat is hier zeker gebeurd. Maar misschien ben ik ook wat dat betreft niet zo'n prater erover. Ik bedoel, het is toch een gevoel, weet je wel. En

0: Harry Musquet met zijn beentje Cuby and the Blizzards, Design a Baby van de CD Dancing Bear. Je kunt eigenlijk ook niet zonder muziek, Harry, hè?
1: Nee. dat is toch altijd een prachtige therapie.
0: Ja, ja. Een tikje niet speelt, dan...
1: Dan heb ik wel... dan word ik wat ongedurig.
0: Ja.
1: Om het maar eens mijn eufemisme te gebruiken.
0: Ja. De omstandigheden zijn heel anders natuurlijk. Je zei zelf ook al, je kunt ook niet inleven van wat er in die delta precies gebeurd is. En welke functie die muziek doorhad, is moeilijk meer...
1: Te achterhalen.
0: Te achterhalen, ja. En te vergelijken, denk ik, ja, met hoe het hier is.
1: Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat die muziek eigenlijk klassiek wordt. Net zoals klassieke muziek klassiek is en cultuur is. Is eigenlijk, moet je er rekenen dat blues bestaat al meer dan 100 jaar, Domit. Dat het ook klassiek is. En dan klassiek met een grote K, weet je wel. Toch cultuur. En als zodanig kun je reproduceren. En dat doet ook Milkoppel. Mozart wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Ja. Denk ik dan. En Beethoven en dat soort mensen, die leven ook niet meer. En dan kun je ook niet precies achterhalen hoe dat gespeeld is. En hoe die mensen leefd hebben. Nou, dat is met deze muziek is er ook aan de gang.
0: En van oorsprong was dat natuurlijk. Was dat ook volksmuziek?
1: Ja, ja, ja. De meeste muziek komt toch uit die vijftonige toonladder weg.
0: Dus. Ja, door vinden ze zijn oorsprong.
1: Ja, de pentatonische toonladder. Dus.
0: Ja, en volksmuziek, dat heeft alle emotie in zich van verdriet en ellende. Maar aan de andere kant ook van vrolijkheid, denk ik.
1: Ja. Ja
0: dien ook ter ontspanning.
1: Ja, dat zit er allemaal in. Je kunt de bluesmuziek kun je heel duidelijk vergelijken. Ook qua frasering, zoals Hooker bijvoorbeeld, met de flamenco. En je hebt in Portugal de Fado en in Griekenland de Rembetica. Hè? Dan, dat is allemaal muziek die eigenlijk de volksmuziek, het is volksmuziek. Ja. Het is toch ook eigenlijk cultuur langzaam aan het worden.
0: Bij die volksmuziek, ja, door Heurde ook die ontspanning bij. Ik heb haar eens gelezen in de Mississippi Delta. Het verschil tussen blank, de overheerser, zeg maar, de plantagebozen. En de zwarte mensen die door 6 dagen in de week moesten werken. Ja, was ook wel. Er was één gezegde wat mij zo bijbleven is van: Boss, if you could be a nigger one Saturday night, you never want to be white again. Want op die zaterdagavond, op die feesten, op de frolics, zoals dat heette, vaak op de plantage zelf, toen was het een uitbundige boel, hè?
1: Ja, dat waren feesten. Inderdaad, kijk ik me daar bij voorstel, wat die blank betreft.
0: Dat was de illegale whisky was erbij en zo. En
1: ja, ja.
0: Daar ging het volk los, hè?
1: Kijk me wel wat bij voorstel.
0: Ik denk dat ieder volk, iedere groep mensen graag iets unieks wil hebben.
1: Nee, maar ik bedoel niet nergens waar die swing natuurlijk wel wat meer en zo was. Als die lui. Ik bedoel, dat is al inherent. Dat was natuurlijk daar wel inherent aan. Ik bedoel, die mensen kwamen uit Afrika, die willen een andere achtergrond. Ik bedoel, ook al zouden ze daar misschien niet eens weten dat ze daar weggekomen zijn, toch hebben ze daar gewoon in zich. Het waren mensen uit een ander werelddeel die tegen hun zin en tegen hun wil ergens anders heen gebracht zijn. Dat moet je nooit vergeten. Kijk, ik bedoel, het is misschien een rare vergelijking, maar als ik bij mevrouw Java zit, dan is er altijd eten in huis. En dat smaakt altijd veel beter als je naar een Chinees of naar een Indisch restaurant toe gaat. Ik bedoel maar, dat die parallel zou je kunnen trekken. Maar er zijn ook mensen die tegen hun zin uit Indonesië hier in Nederland komen zijn. En die mensen kunnen ook allemaal redelijk goed muziek maken en zo. En die zijn over het algemeen ook wat leniger dan wij mensen. Dus ik wil niet zeggen dat wij allemaal stieve harken zijn, maar toch zit het een beetje in die motoriek opgeborgen ook natuurlijk.
0: Het levert ook vaak jaloezie op, hè?
1: Ja, dat, ja. Ja, de negers zijn er nu, tenminste hier in Amerika, zijn ze altijd hip geweest en zo. Voorbeeld voor veel blanken die zich ook zo gingen kleden. Zeker nu al... Ondanks dat het ook een minderheidsgroep was, die rappers en zo. Dan zie je dan heel veel lui in Nederland die ook van die lelijke kleren aantrekken. Ik bedoel... en dan denk ik dat het hip is.
0: Terwijl het helemaal niet bij hem past.
1: Hé. Hey. Als ik blanke west was en ik had daar woond. En het was mogelijk geweest, want dat mocht natuurlijk ook niet. Ik bedoel, als je nou aangaat dat Ellen Lomax op een gegeven moment vrijbrief geleid had van de Library of Congress. En hier, in de, hier met die mensen willen praten via een bandopnameapparaat. Of ze wilden opnemen. En dan kwam de chef die zei, ik heb daar niets mee te maken. Ik ben hier de baas en zo. En you're a nigger lover en dat soort dingen. En als je dat dan gekund had in die tijd, wat waarschijnlijk niet mogelijk was geweest, dan had ik ook naar die avond van die mensen gegaan. Dan had ik er zeker heen gegaan. Had ik niet daar bij de good old boys zitten, whisky achterover slaan en wat don lul of zoiets. Ja, ik wil even met swings.
0: Was ik wel beneden naar binnen naar die cultuur, voor zover je door naar achter kunt komen. Ja, wat toen nou het unieke in was, wat toen nou het bijzondere in was. En ook wat toen in het bedreigende was, dat de blanken er eigenlijk zo benauwd voor waren. Dat ze dat zo onder de doem wilden houden. Heb je daar een idee over?
1: Ik bedoel... Ik snap eigenlijk niet waarom ze dan hier gedropt hebben, maar ze zo bang waren.
0: Het was wel een hele aparte wereld natuurlijk. Hè? Een hele eigen wereld ook allemaal. Ja, het giet bijna terug naar de tijd dat we hier in Nederland nog adel hadden.
1: Die, feodale...
0: Ja, die een eigen heerlijkheid hadden, ja. Zo ongeveer.
1: Ja, grote stukken grond met mensen die het werk verdeelden en die zelf op fluweel zaten.
0: En het gebied, hè? Het gebied doordreide het allemaal.
1: Binnen het kader van de plantage ook vaak. Want Stowel die zei bijvoorbeeld onder andere als... ik heb liever dat mijn negers op ons eigen trein blijven. Want als dat buurt wat gebeurt, wat niet oké is, dan weten ze weer zelf niet hoe ze dat moeten regelen en zo. Dus ik heb liever als er wat gebeurt, dat het binnen mijn eigen hekken gebeurt. Zo was het ook nog een keer. Dat was dan een hele goede man in feite. Dat was een voor zover je als plantagehouder goed geweest, was dat een goede man.
0: Dat was een verlichte despoot waarschijnlijk.
1: Ja. Er waren ook niet allemaal van die mensen. Kijk, ze werden verkocht. Die handelaars, dat waren in eerste instantie de minkugels. En een heleboel mensen die een wit voetje wonen al bij die grote planters, dat waren natuurlijk ook geen besten en zo. Maar een heleboel van die mensen, zoals die Will Dockery, die schijnt ook niet onaardig geweest te zijn. En die Howard Stovel ook niet. Dus ik bedoel, ze waren natuurlijk niet allemaal onmensen.
0: Alleen ja, de ongelijkwaardigheid was er natuurlijk, hè?
1: Ja, geen stemrecht. Ik bedoel, mensen werden gewoon beschouwd als untermens. Om maar eens een
0: ja, ook in,
1: vleugelde uitdruk te gebruiken.
0: Ook in racistische zin, denk je?
1: Ja, denk ik wel, ja. De Ku Klux Klan is toch een zeer racistische clubje, lijkt mij.
0: Het gekke was dat ze er anderszins... Dat ze toch ook banger waren voor de negers. Tenminste, de literatuur erover leest dat ze met name banger waren voor de viriliteit en de vitaliteit die de negers hadden, hè?
1: Ja, terwijl negers dat zelf gewoon weer ontkennen en zo. Dat is ook een soort van rare misvatting. Van dat die mensen potenter zouden wezen en dergelijke. Dat is ook door hunzelf al lang ontkend.
0: Het feit was natuurlijk dat ze sowieso... En misschien gebeurt dat ook wel als een bedreiging ervaren, van dat negers door de bank genomen. Maar dat geldt voor alle onderdrukte mensen, dat die veel meer kinderen hadden dan de blanken hadden.
1: Ja, dat is nogal logisch. Ik bedoel, hoe meer ze kregen, hoe beter het was. Hoe eerder ze kans hadden dat ze in aantal ook op een gegeven moment de boel aankon natuurlijk. Daar heb je met die minderheden van rechtse joden toch ook allemaal. Een hele grote gezin, minimaal moet je er 3 hebben. Ja, die wilden gewoon groter worden, dat is het verlichte deel van de Joodse natie. En die wilden ze er ook onderhouden, dat is gewoon... Zo werkt dat.
0: Ja, het heeft ook met bezit te maken misschien, want degene die wat heeft, die wil het graag bij elkaar houden en niet te veel verdeeld.
1: Ja, dat zit er natuurlijk wel dik in. Niet afstaan. Maar ja, al dit soort dingen vind je gewoon terug in de wereldgeschiedenis. Dus vroeger de bojaarden in Rusland, de groot grondbezitters. Nou, Tolstoy heeft daar een hele verhandeling over geschreven. Zo. Dat was ook een grote land, hè? Verlicht, ook een verlicht despoot, zou ik maar zeggen. Mm. Maar het is toch altijd zo geweest dat, dat groepen mensen andere groepen mensen onderdrukken. En dat is dus nou nog aan de orde van de dag.
0: En die zullen ook altijd mensen hebben die door wat voor omstandigheden ook, dat de ene meer heeft dan de ander en dat de ene meer mogelijkheden heeft als de ander.
1: Ja, ja. Nou, en die mogelijkheden voor de, en dat is natuurlijk wel een beetje schrijnend, de mogelijkheden voor de zwarte mensen hier in het Delta, die zijn wel iets verbeterd. Maar als je goed om je toe kijkt, en ik weet dat jullie dat ook zien hebben, dan zie je toch overal in de lagere beroepen en in de verzorgende sector, in hotels, het lullige werk, dat wordt gewoon gedaan, zoals altijd, door de donkere mensen, door de zwarte mensen hier. En je ziet maar heel zelden mensen in hoge functies hier. En het zal misschien in het noorden wat anders wezen, maar hier in het zuiden.
0: Met wat voor gevoel ga je nou uit Mississippi Fut?
1: Nou, ik heb hier wel een tijdje willen blijven gewoon. Een paar maanden of zo. Zo wonend als dat jongen, als die jongen die daar bij Hobson Plantation, die Fish, die in die band speelt van John Moorhead. Nou, dat lijkt me wel wat. Het is leuk om in. Ik denk gewoon als ik terug zou. Als ik ooit nog een keer terugkom, dat ik in ieder geval. Dat dit stukje, dat heeft wel gewoon een. Het landschap is niet eens zo verschrikkelijk mooi of zoiets, maar het heeft gewoon iets en ik heb er wel wat mee, qua gevoel heb ik er wel wat mee en daar vind ik het, dat is, ik heb hier een goed gevoel aan overgehouden, dus dat bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk dat blues een gevoel is en dat gevoel, dat heb ik hier voor mezelf duidelijk vonden.

0: Blues. Blues is a feeling. Somebody will know someday. QB and the Blizzards uit 19, wat was dit, Harry, 66?
1: 67, groeten uit
0: Grollo. Ja. En dit waren de groeten vandaag eigenlijk van de Highway 61. Want weg wat verder aan de reizen. Verder aan de reizen, The Way Up North. Die belangrijke, die grote rivier, de Mississippi, in noordwaartse richting volgen. Naast de muziekliefhebber was Muddy Waters ook een autoliefhebber, Harry.
1: Ja.
0: Volgens mij een specifiek merk.
1: Ja, en dat bent toch heel veel mensen in de States die van die befaamde auto holden. Dat is de Cadillac natuurlijk, de Caddy.
0: Ja, een beetje statussymbool, denk ik.
1: Ja, absoluut, ja.
0: En Muddy was een, dat spreekt u dit hele boek, de Motor Man ook. Muddy was ook een man met gevoel voor stijl.
1: Ja, absoluut. Droeg altijd, zag er altijd gedistingueerd uit.
0: Yeah.
1: Maar wel ook zijn muziek uitdragen en meende het serieus met zijn muziek. En dat moet je niet onderschatten. De man meende het serieus met zijn muziek. Vond dat uitgedragen moest worden, dat het cultuur was. En hij was ook uiterst correct en zo. Ook met zijn bandleden. Zijn bandleden moesten ook altijd heel mooi in pak en zo, weet je wel. En hij zorgde wel dat het goed overkwam.
0: Het was volgens mij zelf niet zo'n automobilist.
1: Nee.
0: Hij leurde een prakje altijd erin.
1: Ja, dat meestal deed. Ja, en ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Hoor. Ik bedoel, als je die grote stukken die mensen moesten afleggen, zelf moest rijden en nog eens een keer speelde en je kreeg drank op, dan was het natuurlijk volledig niet vertrouwd. Maar
0: een van de mooie verhalen stond er ook in dat hij een keer, ik weet niet meer wie dat was, die voor hem reed en dat hij altijd zo voor de aanmerking op zijn rijden had.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment dat die chauffeur dat hij er zo zat van was, dat hij midden op de straat stapte en zei van nou, hij is dan beter weer dan die
1: doe zelf maar, ja.
0: Maar dan had hij dat toch ook geen nodig, hè, daar. Ja, goed, en in dat grote land Amerika worden ze optraden, ja, moesten ze altijd enorme afstaan, moesten ze afleggen natuurlijk. Ik weet niet of Key to the Highway, of dat door iets mee te maken heeft. Want,
1: nou, in ieder geval, moet je wel rekenen dat er wat mee te maken heeft, ja.
0: Ja, bedoel, het past er zo bij.
1: Ja, absoluut. The key to the highway.

0: op een nummer in 1972. In Engeland trouwens, in Londen. Het was niet zo lang nadat Muddy een zwaar ongeluk had. Hef.
1: Ja, in Champaign, Illinois, op Highway 65.
0: Ja.
1: Een dag na mijn verjaardag, 11 juni, 1970, zie ik daar. Dat is niet goed dus. Toen is hij weer gaan speulen.
0: Ja, tenminste, grote optreden.
1: Drie jaar lang uit de running.
0: Ja, bliksem.
1: Ja.
0: Want het was in King
1: 67 is dat.
0: 67, ja. Twee auto's. Rietse door over de snelweg. Ze komt terug van het laatste optreden van een hele tour, zeg maar. Ja. Ergens in Zuiden, in Virginia of zo. Ja, op een gegeven moment. Een auto die komt op de verkeerde banen. Richting over hun. En die knalt door hem frontaal op elkaar.
1: Ja, ja.
0: Chauffeur komt erbij dood. Ik weet niet of die Noors Muddy zat eigenlijk. Maar in ieder geval. En Muddy raakte ze wel gewond bij. Het giet in ieder geval giet goed fout door zo met die mensen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk, als je zoveel aflegt dan per jaar, dan zit er natuurlijk een hele grote percentage als dat je thuis blijft zitten. Natuurlijk.
0: Ja, bedoel, hoe voel je het niet met vliegtuig onder u te komen?
1: Ja. Nou, heel raar natuurlijk.
0: Ja, toch? Bedoel, ja. Die herinneren we ons ook allemaal van Buddy Holly en Bobby Darin.
1: Ja.
0: En
1: The Big Bopper, Richie Fellens.
0: John Denvernach.
1: Jim Croce, Jim Reeves. Ja. Hou maar op, man.
0: Ja, nou ja. James Dean, die kwam met de auto.
1: Dwayne
0: Elman, de motor.
1: Ja, ja.
0: Het gevoel, dat ligt heel duidelijk aan de weg. Dat wordt ook in dat boek beschreven. Trouwens, ja, en dat wordt goed beschreven. Ik bedoel, ook heel feitelijk beschreven. En het wordt heel, alsof je er zelf bij bent eigenlijk. Zo wordt het ongeveer beschreven doorheen. Dat,
1: ja, dat is...
0: Dat vind ik knapper van het boek.
1: Ja, die vrouw heeft er heel veel werk van gemaakt. Prachtig is dat.
0: Vorige stuk, wat we net laten horen, Key to the Highway. Dat was opgenomen in Engeland.
1: Ja, het is de waarschijnlijk die Electric Mud of zo...
0: Ik kan best dat door vanaf.
1: Of de London sessies of zo.
0: Ja, London sessies, ja. Met Stevie Winwood en met Rick Kretz en met Rory Gallagher.
1: Ja, ik herinner me nog dat er eigenlijk in het boek staat dat Howlin' Wolf ook zo'n sessie deed. En die zei van, it was a load of shit, man.
0: Ja, dat waren die jonge Engelsen natuurlijk. Ja. Hè? Die de master adoreerden. Ja. Die graag met wilden spelen. Ja. Het volgende stuk waar we draaien, dat is ook een beetje op die manier. Want dat is een nummer wat uit 1996 komt. Nou, Muddy is al in 83 overleden. Dat is van de Muddy Waters Tribute Band.
1: Ja.
0: Met onder andere Jerry Portnoy en Pinter Perkins erin. Dat is echt een zijn oude begeleider, zeg maar. Die een tribute band to Muddy Waters.
1: To Muddy, ja. Een heel bekend nummer trouwens. Going Down Slow.

said, pray for me and forgive me for my sin.

0: De Muddy Waters Tribute Band Going Down Slow met Pinter Perkins die de zang doet en de piano en Jerry Portnoy op de harmonica als tribute to the big man,
1: to Muddy Waters.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Het wordt tijd om de sprong noordwaarts te gaan maken. En dat doen we volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Want we maken een sprong van een 500 kilometer noord-noorden toe, Harry. En dan komt bij u het in...
1: St. Louis.
0: St. Louis. St. Louis. Ja. Het is maar net dat je het op zijn Frans of op zijn Engels uitspreekt. Uitermate een boeiende stad. Een knap grote stad.
1: Ja.
0: Ja, en ja. In de, vanuit de verte al zichtbaar.
1: Ja, want het is een enorm groot monument. Een soort van... Van een enorme soort van ereboog eigenlijk.
0: Ja, een soort Eiffeltoren, maar dan in St. Louis. Maar daarvoor waren we niet, want in St. Louis door is van alles en nog wat te zien. Er staat het huis van Scott Joplin onder andere.
1: Ja.
0: De bekende ragtime.
1: Ja, de uitvinder als vader van de ragtime. Ja.
0: En we gaan door op Zotterdam, Dukeweed, maar is goed in de live bluesmuziek die er door allemaal speeld wordt.
1: Ja, ja.
0: Volgende week in Harry's Blues. De Blues in St. Louis. De aflevering van vandaag die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Uiteraard met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Harry Musquet was een liefhebber van John Lee Hooker. Hij nam zelfs een album op met louter John Lee Hooker's nummers. En ook dit is een compositie van zijn held. QB in the Blizzards, No Shoes.

QB and the Blizzard, No Shoes. Fleetwood Mac was ooit een gerespecteerde bluesband met zanger-gitarist Peter Green, die van John Mayall en de Bluesbreakers kwam. Maar toen hij vertrok, werd de band een commerciële hitmachine. Dit is Fleetwood Mac nog met Peter Green, Black Magic Woman.

Fleetwood Mac, Black Magic Woman. Chicken Check, dat was een Engelse bluesband met gitarist Stan Webb en zangeres Christine Perfect. En zij trouwde met basgitarist John McPhee en stapte vervolgens over naar Fleetwood Mac. Dit is een cover van Etta James, Chicken Check, I'd Rather Go Blind.

Chicken Check, I Rather Go Blind. Savoy Brown, dat is een Engelse band die tegenwoordig vanuit Amerika opereert, onder leiding van zanger-gitarist Kim Simmons. Dit nummer wordt overigens gezongen door Chris Yulden. Savoy Brown, Train to Nowhere.

Savoy Brown, Train to Nowhere. Jimi Hendrix bewerkte een nummer van Muddy Waters en dat werd live opgenomen door de BBC toen hij in 1967 te gast was in het programma Top Gear van John Peel. Jimi Hendrix, Catfish Blues.

Jimi Hendrix, Catfish Blues. Johnny Winter uit Texas ging naar Chicago om daar zijn held Muddy Waters te ontmoeten. Hij werd zijn gitarist en even later was hij zelf zijn producer. En hij maakte ook zelf nog een paar prachtige albums in Chicago. Johnny Winter, Good Morning Little Schoolgirl.

Johnny Winter, Good Morning, Little Schoolgirl. Tijdens interviews sprak Harry Musquet graag over zijn liefde voor de blues en klassieke muziek. Over Elton John zei hij nooit iets, maar Elton John was zijn favoriete popartiest. Elton John, Blue Eyes. Blue Eyes.

Elton John, Blue Eyes. Henry Sinclair Fredericks uit New York noemde zich Taj Mahal. Hij begon met Ry Cooder, de band The Rising Suns, maar na één album ging hij al solo verder. Dit is een nummer van Sleepy John Estes. Taj Mahal, Leaving Trunk.

Taj Mahal, Leaving Trunk. De Butterfield Blues Band, dat is de band van zanger en mondharmonica-speler Paul Butterfield uit Chicago. En hij werd in zijn eigen stad geïnspireerd door Buddy Guy, Junior Wells, Lil Walter en Howlin' Wolf. En hij begon een bluesband met de gitaristen Elvin Bishop en Michael Bloomfield. Paul Butterfield overleed in 1987. De Butterfield Blues Band, New Walkin' Blues.

De Butterfield Blues Band, New Walkin' Blues. Robert Cray leerde het vak in de band van Albert Collins. In 1975 begon hij met zijn eigen Robert Cray Band en hij werd groot met beschaafde, ingetogen, commerciële blues. Iets wat te glad voor de bluespuristen. Robert Cray Band, Smoking Gun.

The Robert Cray Band, Smoking Gun. George Thorogood uit Delaware was een groot fan van Elmore James en hij doet al ruim 40 jaar met veel succes hetzelfde trucje. Recht voor zijn raap blues, keihard uitgevoerd. Dit is een nummer van Bo Diddley, George Thorogood. Who do you love?

George Thorogood, Who Do You Love? Gary Moore, dat is een Ierse gitarist en we kennen hem uit de band Thin Lizzy, Colosseum en Greg Lake Band. En solo werd hij in recordtijd een fenomeen. Gary Moore, King of the Blues.

Gary Moore, King of the Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de voormalige frontman van QB and the Blizzards. Hij zette de blues op de kaart in Nederland en hij was een loyale promotor voor de provincie Drenthe. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. 40 jaar nadat John Lee Hooker het nummer opnam, nam hij het opnieuw op voor zijn album The Healer, samen met Bonnie Raitt, Carlos Santana, George Thorogood en Charlie Musselwhite. John Lee Hooker met Bonnie Raitt, I'm in the Mood.

0: de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van, hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee op pad giet met zijn gast om te praten over zaken die als van binnen raakt. En ene keer dat hij dat buiten en vandaag binnen, in Almelo, met de hoofdredacteur van het bluesblad Blok.

0: boek gekocht. Hier in huize Wisse.
1: We gaan lekker om de tafel zitten. Ja.
0: Rolling and Tumbling. Een boek over de postwaarts bluesgitarist. Nou, waar kun je dan anders zitten als in Almelo bij Rien Wisse en bij Marion, natuurlijk niet te vergeten. De hoofdredacteur en eigenlijk ook uitgever, dacht ik,
2: ja,
0: van het Bluesblad Blok. En dat blad dat bestaat al 25 jaar. Rien, vertel daar eens wat over, want dat is natuurlijk een kwestie van lange adem, liefhebberij en eigenlijk ook passie, dacht ik.
3: Ja, vooral het laatste, denk ik. Ik ben altijd heel erg met die muziek bezig geweest. En ik schreef altijd al, in allerlei krantjes en hitweken en zo, weet je wel, de jaren 60. En ik vond toch dat blues in de publiciteit moest blijven. Nou, toen ben ik een eigen blaadje gaan oprichten. Gestenseld, weet je wel, 16 pagina's. En dat is langzaam gegroeid. En ik ben daar altijd mee bezig gebleven. Het is toch altijd een hobby gebleven.
0: Het blad ziet er nou eigenlijk fantastisch uit. Het is, als je dat zo ziet, dan zeg je dat is een super professioneel blad. Mooi gedrukt, mooi papier, mooie foto's.
3: Dankjewel.
0: Bovendien ben ik een bluesliefhebber. Ik zou ook moeilijk kunnen zeggen dat het niet zo was. Maar in dit geval kan ik niks anders zeggen dan dat het ziet er hartstikke mooi uit. Dat heeft je natuurlijk ook wel heel veel pijn en moeite gekost om het zo ver te krijgen, dacht ik.
3: Ja, het is, we hebben steeds gebruik gemaakt van de technieken die er op dat moment waren. Dus dat was eerst stencilen, dan ga je naar een drukker. Die scant dan eens wat fotootjes van je. Of rasteren heette dat toen nog. Weet je, dan was je daar weer een hele avond mee bezig. En dat zag er dan later vaak weer niet uit en zo. Ja, en nu hebben we natuurlijk computers. En het gaat steeds beter. Het is te, of makkelijker om het te doen, wil ik niet helemaal zeggen. Want je hebt tegelijk weer zoveel mogelijkheden dat je eigenlijk ook vaak avonden de boel weer opnieuw zit te vergooien, zeg maar. Hè? Van dus fotootje toch maar weer links of toch maar weer rechts. Dus, maar het is, het voornaamste is denk ik dat het van ons allemaal, dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor alle mensen die ervoor schrijven.
0: Hoeveel medewerkers zijn er?
3: Met alle lasten erbij hebben we er 25. Met variërend van mensen die elk nummer meedoen en ook heel veel met ideeën komen en zo. Van Johan Don Zijlstra bijvoorbeeld, die heel veel doet. Tot mensen die af en toe een stukje leveren.
0: 25 jaar, de blues in Nederland. Hoe zie je dat? Ik bedoel, we hebben in de eind 60 jaar hebben een bluesgolf gehad, hè?
3: Ja.
0: Het kwam een beetje overwaaien vanuit Engeland, maar ook mensen hier in Nederland waren daarin geïnteresseerd. Daarna is het weer wat weggeëbd. Later is het weer een beetje teruggekomen met de periode Robert Cray.
3: Ja.
0: Toch zijn er overal bluesfestivals en blues nights, maar ik heb toch de indruk dat het een beetje roeien tegen de stroom in is. Hoe staat het eigenlijk? Hoe is de stand van zaken in de blues in Nederland?
3: Ja, nou, als ik het zou moeten spiegelen aan ons abonnementenbestand, dan groeit het nog steeds zachtjes. Alleen, wat wel duidelijk is dat het niet meer zo echt de muziek van de jeugd is. Je ziet toch ook op festivals eigenlijk wel steeds wat oudere mensen. Eigenlijk wel zo achter in de 30, 40 en ouder. Je ziet niet meer zoveel twintigers momenteel op bluesconcerten afkomen. Dat is eigenlijk wel veranderd. En dat was in de jaren 80. Met Robert Cray en Luther Allison, al die mensen die toen ook op het Noord CDS Festival speelden en zo. Die zag je echt zichtbaar dat daar heel veel jeugd op afkwam. En dat is op de een of andere manier minder. Jeugd is toch nu met andere muziek bezig dan met blues. Er is natuurlijk nog wel een kleine kern liefhebbers. Maar de grote groep bluesliefhebbers is ouder, duidelijk. Maar
0: dat heeft dat ook niet te maken met de publiciteit die deze muziek krijgt. Ik bedoel, je hoort het weinig op de radio. Je leest er weinig over in kranten. Het moet grotendeels komen van mensen die die er sterk in geïnteresseerd zijn. Ja. En die zorgen dat er nog wat gebeurt in die sector. Hoe zie jij dat dan?
3: Nou, ik vind de publiciteit voor de blues in Nederland heb ik bijna altijd slecht gevonden.
0: Dat is eigenlijk... Er wordt ook slecht over geschreven. Over veel mensen kennen de materie niet.
3: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Het is ook een beetje de reden geweest destijds dat wij dat blad oprichten. Want ook toen vond ik gewoon dat er over blues... Ja, alleen Wim Verbeij in Oor die schreef toen een beetje erover. Maar er werd verder maar heel weinig over blues geschreven. De radio, als je om je heen kijkt in landen als Engeland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Ze hebben allemaal eigen radioprogramma's op de populairdere zenders voor de blues. Dat is dan vaak maar een uur of twee uur in de week. Maar ze zijn er wel. Nou, in Nederland zijn ze niet.
0: Ja, behalve op Radio Drenthe, Harry's Blues.
3: Ja, oké. Dat is waar. En zo zijn er lokaal en regionaal zijn er veel meer.
0: Ja.
3: Maar als we over landelijk praten... Nou, een echt bluesprogramma zoals vroeger middernachtsblues, weet je wel. Harro de Jong en Kerst de Kleinsma. Dat is er gewoon niet meer.
0: Nee, je hebt nu nog een beetje Jan Donkers die wat in die richting draait. Maar Smees. En dan houdt het ook al snel op.
3: Ja.

0: Ik heb ook het idee dat een heleboel jonge mensen die muziek niet kennen, omdat er gewoon ook helemaal, ja, hoe kun je nou iets kennen als je het nooit hoort? Ik bedoel, dat vind ik, dat is natuurlijk ook een punt wat meespeelt. En dan kon je toch weer terug bij die publiciteit, denk ik maar. In Amerika, wij zijn er 2 keer geweest, dat is natuurlijk ook niet zo geweldig gesteld met de blues. Als je in Mississippi kijkt, dat is waar de bakermat van de blues, daar is het, zou ik zeggen, bijna over.
1: Ja, daar zie je dus gewoon ook dat de muziek niet meer van de zwarte jongen is. Nee. En dat zie je eigenlijk in Chicago ook. Hè. Er zijn dan enkele jongeren, zeg maar dertigers of zo, die daar weer blues spelen. Maar het talent wat daar zit, dat zijn toch oudere mensen eigenlijk. Je ziet daar niet zo heel veel bij komen. Alleen wel een lawine aan blanke bandjes. Dat wel, dat is de andere kant ervan.
0: En die allemaal een beetje hetzelfde speelden. Vul jij maar in.
1: Ja, allemaal Fabulous Thunderbirds. En dat blijft toch eigenlijk een kleine kern binnen die bandjes. Die gewoon wel goed zijn. Zo'n Rod Piazza, dat vind ik dan wel. Dat heeft wel wat te zeggen, vind ik. En nou, de Fabulous Thunderbirds, die hebben eigenlijk al hun bezettingswisselingen en zo, hebben ze overleefd. Is altijd een goede band gebleven. James Harmon is ook wel een uniek talent. En dan die combinatie Enzo Funderburg met Sam Myers erbij. Dat vind ik dan ook wel, heel speciaal.
0: Hoor je weinig meer van, hè, Enzo Funderburg?
1: Ja, hij is toch daar vrij constant bezig. Vrij constant aan toeren en zo.
0: Ja, ik heb prachtige solo worden gespeeld op een van de cd's van Delbert McClinton. Helemaal te gek. Maar de blues in Amerika, is het ook niet zo. Ja, men kent natuurlijk, ook die jongelui kennen hun eigen geschiedenis niet. Hè? Dat is het natuurlijk ook, want daar hoor je ook weinig blues op de radio.
1: Ja, want ze zeggen ook gewoon, ja, die blues, joh, oude mannenmuziek en zo. En
0: nou ja, je kunt natuurlijk stellen dat John Lee Hooker misschien wel de eerste rapper was met zijn stamping voor en zijn gitaartje. En daarna kwam waarschijnlijk Muhammad Ali. Want dat was, als je er goed over nadenkt, was Muhammad Ali waarschijnlijk qua tekst een van de eerste rappers.
1: Ja.
0: Maar Hooker vertelt ook een verhaal eigenlijk, hè, met die voedsel en het ritme. Dus dat, en die jonge mensen, mensen kennen waarschijnlijk deze mensen helemaal niet, maar zijn toch voorlopers van de muziek waar zij van houden.
1: Ja.
0: Jij bent net terug uit Amerika.
1: Ja.
0: Je bent in Chicago geweest.
1: Ja.
0: Wat was er te doen ditmaal?
1: Nou ja, toch wel.
0: Behalve dat Maxwell Street helemaal wordt afgebroken.
1: Ja, Maxwell Street is een aflopende zaak. We knokken nog mee om dat toch te behouden. Maar die universiteit die gaat het waarschijnlijk winnen, die grond wil kopen.
0: Als je nou helemaal uitlegt aan de luisteraars wat Maxwell Street.
1: Nou, Maxwell Street was eigenlijk een markt die al in de vorige eeuw, waar Joodse kooplieden eigenlijk op zondagochtend hun waren verkochten. Vooral aan zwarte mensen. Het was ook een echt zwarte aangelegenheid eigenlijk, hè? Heel erg. En het was ook een plaats waar de zwarte mensen op zondagochtend samenkwamen om sociaal gevoel uit te dragen naar elkaar, te communiceren, een pilsje te drinken in de kroeg op de hoek. En dan wat te kopen. Er waren allerhande van die rommel, van die bazaarachtige standjes waren daar. En dan stonden daar overal muzikanten te spelen. Johnny Granderson heeft daar gespeeld. Muddy heeft daar gespeeld. Arvella Gray, Floyd Jones, Robert Nighthawk, Little Pat Rushing, Jim Brewer, die er zo'n gospel speelde. Dat was een fantastisch gebeuren daar. Want je zag zomaar al die mensen daar op straat staan spelen. En dat was één groot feest eigenlijk. En nu is er een universiteit geweest, die de University of Illinois in Chicago heet het, UIC. Die willen uit gaan breiden naar de zuidkant. En die kopen dus die grond. Die willen daar dus studentenhuizen gaan bouwen in sportvelden.
0: Er was toch eerst sprake van dat burgemeester Daley, de zoon van de bekende, die verdacht werd van connecties met de maffia overigens, dat die dat wilde, tenminste een aantal huizen wilde laten restaureren. En,
1: ja, nou,
0: maar dat is dus van de baan?
1: Ja, de mensen zijn juist nogal anti-Daley nu, hoor.
0: Ja.
1: Die denken juist dat hij veel kapot heeft gemaakt. Die denken dat is Harold Washington daar burgemeester was gebleven. Een zwarte burgemeester natuurlijk. Die heel erg ook vocht voor de mensen, voor de rechten van de zwarte mensen daar. Dat dit nooit gebeurd zou zijn. Hetzelfde is aan de hand met de Delta Fish Market. Jarenlang live muziek gespeeld. Weet je, dan werd daar die catfish uit Mississippi werd gehaald en zo. En dat werd verkocht en buiten werd er muziek gespeeld. En nu heeft ineens Michael Jordan, die heeft dat hele complex daarop gekocht. En dat wordt gewoon één groot sportcomplex. Dat wordt gewoon plat gewalst daar.
0: Dus de Amerikanen die walsen over hun eigen cultuur heen,
1: of waar? Absoluut. En het is dus altijd gewoon de wat armere neger die het gewoon nog steeds verliest van het wat rijkere blanke kapitaal. Zo moet je dat gewoon zien.
0: Ja, net zoals de blanken op een gegeven moment met hun muziek vandoor zijn gegaan en daar ook weer kapitaal aan verdiend hebben.
1: Ja. Ja.
0: Chicago, heb jij nog. Ja, je hebt natuurlijk clubs bezocht, mensen bezocht. Wie heb je daar ditmaal ontmoet?
1: Nou, dat was. Wat ik er toch over moet zeggen, even. Je moet het ook weer niet onderschatten, hè, Chicago, hoe het nu is. Ik telde in die krant de Reader, waar dus al die live gigs in staan. Daar telde ik dat dus binnen één week op 51 podia live blues was. Waarvan dus een 20-tal clubs 6 à 7 avonden in zo'n week blues presenteerden. Dus nou, ja, de keuze was gewoon gigantisch. Je kon naar Magic Slim, Willie Kent, Jimmy Johnson.
2: Yes, yes, yes.
1: Die hele rits mensen die er eigenlijk altijd speelt, weet je, die traden overal op.
2: John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends danced, sang, played, and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Poke Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street, Jimmy Davis, number 2. Yes, that's the place. The place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, your day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo. 1975 Blues Legends in Europe. Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. But this is Chicago, the place where they're swinging, playing, and singing the blues. Yes, they're singing the blues.
0: Het is natuurlijk wel zo dat Chicago natuurlijk ook geïdentificeerd wordt met de blues, hè. Ik bedoel, het is. Wij zijn daar toen ook geweest. En als je daar dan komt, dan zie je dus ook mensen uit alle delen van de wereld in die clubs rondlopen. Ja. Ook veel Japanners en zo.
1: Ja.
0: En wij waren toen bij Legends van Buddy Guy. Maar daar zag je dus echt van alles. En zo. Het heeft natuurlijk wel een soort van naam in de wereld waarvan je zegt van. Als de mensen naar Wenen gaan voor de operette, dan gaan ze naar Chicago voor de blues. Dat is natuurlijk toch wel een. Het is natuurlijk ook een toeristische aangelegenheid geworden.
1: Het is ook gewoon nog steeds wel de hoofdstad van de blues.
0: Ja.
1: Dat is toch altijd geweest, hè? Die hele geschiedenis. Als je alleen al kijkt, zo'n label als Chess, weet je wat er vandaan komt. Wat, ja. Wat daar voor moois op is gemaakt op dat label. Het is altijd mijn favoriete label geweest.
0: VJ.
1: VJ, ja. Parrot Records, ja. Al die kleinere labels die er natuurlijk zaten. Maar Chess was natuurlijk het label. Hè. Alleen al het feit dat ze Sonny Boy, Little Walter, Muddy en The Wolf hadden. Ja. Nou, dat is natuurlijk gigantisch.
0: En natuurlijk later Chuck Berry.
1: En Bo Diddley.
0: Ja. Otis Spann, dat is ook...
1: Willie Dixon die erachter
0: zat. Johnny Hooker, dat is een beetje... Die is een heel heftig paar opnames gemaakt, dacht ik, voor Chess. Maar voor de rest zat hij altijd in Detroit. Hè?
1: Dat is toch nog drie LP's.
0: Met die Bestman. Dat rare gozer die hem nog in geld gaat. Die mensen zijn natuurlijk ook al uitgebuit in die tijd.
1: Ja, nou, kijk, het is, ze zijn natuurlijk... Ze hebben niet helemaal gekregen aan royalties waar ze recht op hadden gehad.
0: Nee.
1: Maar ze hebben het toch zeker niet slecht gehad. En het ging natuurlijk vaak ook anders. Hè? Wij hebben Marshall Chess een keer geïnterviewd.
0: Ja.
1: En die zegt ook, je moet niet vergeten... er zijn eigenlijk maar heel weinig foto's bijvoorbeeld uit die tijd. Hè, dat Little Walter en zo.
0: Hey, nou, ik heb een van jou gekregen, mooi, van The Wolf.
1: Ja, maar echt die tijd dat die mensen een hit hadden... toen waren het eigenlijk jonge gasten, van in de 30. En die gewoon achter de vrouwen aan zaten.
0: En
1: die dan met zo'n vetkuif liepen... waarvan zo'n kop zo'n halve meter groter werd. Weet je? En hij zegt dan ook... als ze dan weer de blitz wilden maken... en ze wilden een nieuwe Cadillac... dan gaven wij ze een nieuwe Cadillac. Maar dat was wel een voorschot op de royalties natuurlijk. En dan duurt het natuurlijk vrij lang... voor je dan nog een keer wat krijgt. Dan moet je toch aardig verkopen natuurlijk. Kijk, en dat... achteraf hebben die artiesten dat natuurlijk in die verhalen wat krijgt. Dan moet je toch aardig verkopen natuurlijk. Kijk, en dat achteraf hebben die artiesten dat natuurlijk in die verhalen vaak zijn ze...

0: Ray, een bekende Engelse journalist die ook Crossfire geschreven heeft over Jimi Hendrix. Maar dat Hooker op een gegeven moment naar die Basement ging, dat was die zijn eerste plaatproducent in Detroit. Met een man uit L.A. die iets van royalties en rechten afwist. En Hooker ging als het ware in een wachtkamer zitten. En toen die man eruit kwam, zei die man, nou, hou je hand maar eens op, want je krijgt geld. Nou, Hooker die wist helemaal niet hoeveel die kreeg. Maar hij zei, wat die man daar gedaan had in dat half uur bij die mensen in het kantoortje, dat weet ik niet. Maar ik kreeg ineens $10,000. Dus
1: ja.
0: Een prachtig verhaal is dat. Ja. Het illustreert natuurlijk wel dat er iets wat dingen gesneden zijn daar. Ja. Wat trof jij er? Dus jij zei dus hoeveel acts zei je? 51?
1: Nee, 51 podia.
0: 51 podia.
1: Waarvan sommige dus 6 à 7 dagen in de week live blues hadden. Dus dat zijn gewoon honderden optredens binnen zo'n week.
0: Maar is dat dan, zijn dat dan mensen echt uit de Chicago scene of
1: nou, dat is
0: gewoon ook van buiten?
1: Dat is gewoon heel Chicago, inclusief de buitenwijken. Inclusief blanke beentjes, noem maar op. Alles wat gewoon onder die noemen blues
0: valt. En artiesten alleen uit Chicago, maar of ook daarbuiten vandaan?
1: Ja, ook van daarbuiten. Ja. Rod Piazza met de Mighty Flyers was in de stad. Johnny Bessel uit Detroit.
0: Dat was altijd moeilijk, hè? Van Detroit naar Chicago. Chicago, Detroit was makkelijker.
1: Ja.
0: Wij zijn nog in de Soup Kitchen geweest.
1: Ja,
0: dus jammer, dat moest ook weg. Dat zou ten offer vallen aan een casino.
1: Ja, zo gaat het overal. Dat zijn de geluiden die je overal hoort. Het valt ten prooi aan de universiteit. Nu ook Legends weer. Die grond is opgekocht door een universiteit.
0: Ook alweer.
1: En er wordt gewoon platgewalst. En Buddy Guy die heeft natuurlijk het kapitaal wel. En die gaat gewoon twee bloks verderop. Heeft hij op precies zo'n hoek, koopt hij weer. Heeft hij weer zo'n pand gekocht. Maar hij moet dus wel eventjes verhuizen. Omdat dus een ex-student van een universiteit, die daar dus tegenaan zit bijna. Weet je, net bij die L zo, daar zit hij. Die loopt daar zo met die bocht achterlangs. Hè. Die zit, daar zit die universiteit. En die vent die heeft een gigantisch bedrag gewonnen in de loterij. En als dank heeft hij voor de universiteit, waar hij dus aan afgestudeerd is, heeft hij dat hele blok gekocht. En het wordt dus gewoon plat gegooid en die universiteit kan daar gaan bouwen. En opnieuw verliest dus en in dit geval dan nog een behoorlijk gefortuneerde bluesman.
0: Ja.
1: Die verliest opnieuw dus van het blanke kapitaal van de universiteit. En dat zie je overal. Handy Park in Memphis wordt afgebroken ten faveur van een amfitheater.
0: Dat wist ik niet.
1: Ja, dat is ook weer nieuws wat van de week even
0: op het toch raar dat vroeger werd toch blues alleen maar op de campus gespeeld. Toen waren het eigenlijk de blanke witte studenten die de blues gedeeltelijk in leven hebben gehouden. Ja. En nu hoor ik dat al deze universiteiten plotseling onze prachtige Amerikaanse cultuur die de blues heet wilden opblazen.
1: Toen was het gewoon meer trendy, hè, om op universiteiten naar die blues te luisteren. Hè? En naar al die folkachtige artiesten, Pete Seeger en zo. Hè,
0: dat soort Dylan en zo.
1: Ja, en toen hebben ze al die oude bluesmannen opnieuw ontdekt eigenlijk. Skip James en zo. En die gingen toen allemaal op die universiteiten spelen.
0: Ja.
1: Skip James en Mississippi John Hurt. En ook Lightning Hopkins, die dat veel gedaan heeft. En nou is het niet meer trendy. Dus ze denken gewoon niet meer aan die blues. Maar ik geloof dat ze het toen ook niet. Het was meer gewoon een interessant sociaal gebeuren of zo om die mensen te halen.
0: Ja, toch jammer, want ik denk dan toch altijd, het is echt de oermuziek waar eigenlijk alle Amerikaanse muziek min of meer op gestoeld is.
1: Ja.
0: En dat je dat dan, dat het een soort van, dat deze mensen, die Amerikanen toch wel een beetje cultuurbaarbaar zijn in dat geval.
1: Ja, maar dat zijn ze. Dat zie je op alle fronten. Ook
0: tenzij er natuurlijk dit mee gemoeid is. Hè?
1: Ja.
0: Dan doe ik de wijsvinger tegen de duim aan en men weet wat.
1: Ja. Maar ook oude gebouwen die worden toch zomaar plat gegooid en zo. En, en dat die blues, wat waarschijnlijk de oudste cultuurvorm is van Amerika, dat het zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in die historie en zo. Nou, daar zijn ze helemaal niet mee bezig.
0: Nee.
1: In Amerika zit blues in het museum, vooral.
0: Ja.
1: Eigenlijk. Dat, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En toch gebeurt er dan nog veel. Maar
0: toch zijn er natuurlijk heel veel artiesten.

0: grote artiesten die zijn begonnen met blues spelen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Elton John is bijvoorbeeld als bluespianist begonnen.
1: Ja.
0: Peter Green van Fleetwood Mac was van origine een bluesgitarist. En zo zijn er de Rolling Stones hebben altijd geluisterd naar de blues. En ook de Beatles wisten drommels goed wie Chuck Berry was. Dus het is toch jammer dat deze muziek misschien een beetje in het vergeten hoek raakt.

0: even terug naar het bladblok. 25 jaar, dat is toch
1: gigantisch lang. Dan moet je toch ook wel een hele lange adem hebben, jullie met z'n tweeën, hè?
2: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van, hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar, maar...
1: Doe jij dit fulltime?
2: Nee. Ik heb overdag gewoon een kantoorbaan. Marion ook. Dus wij doen dit in de avonduren.
1: Dus dat is blues als passie?
2: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En schrijven erover vind ik leuk. En de hele historie heeft me altijd heel erg geboeid. Ik heb ook heel veel boeken en zo erover gelezen. En ik verzamel die muziek al mijn hele leven.
1: En jij wordt ook wel eens midden in de nacht opgebeld natuurlijk door de vreemdste figuren uit deze blueswereld. Want het is natuurlijk ook een netwerk geworden. Hè? Want het zijn natuurlijk over de hele... Kijk, blues is wel een muziekvorm die over de hele wereld bekend is. Dat is eigenlijk het vreemde. De muziek ligt eigenlijk een beetje aan het gas, maar het is wel bekend over de hele wereld. Ja. Dat in Japan weet ze ook wat blues is.
2: Ja. Heel veel goede platen komen ook uit Japan.
1: Ja.
2: Die allemaal die oude Chicago blues opnieuw daar op dat P-Fine label en zo hebben uitgebracht. En bijvoorbeeld nu die dubbel CD weer over Maxwell Street. Die zou er nooit gekomen zijn als ze hem niet in Japan hadden uitgebracht.
1: Ja, want ik heb daar ook heel veel Japanners gezien. In Chicago en in Clarksdale liepen zelfs Japanners rond. Dus.
2: Er zijn ook hele goede Japanse bluesgitaristen bijvoorbeeld, met name gitaristen. Ik heb er nu ook weer eentje gezien.
1: Ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen dat ik die mensen zie, weet je wel. Maar,
2: ja, ik heb er nu ook weer eentje gezien in een zwarte club.
1: Hoe heet het? Weet je ook hoe die heet?
2: Nee.
1: Onuitsprekelijke naam waarschijnlijk.
2: Nee, die jongens zijn naam ben ik vergeten, maar we waren in een club helemaal in de South Side van Chicago. Dat is rond de 90ste straat bijna. 87ste of zo was ze, dacht ik. En die club heette Artis. En daar kwam dus ook zo'n Jap binnen met een Gibson gitaar. Oh, die jongen die speelde daar, dat was echt goed, hè. En aan de West Coast is ook zo'n Jap. God, hoe heet die man toch? Die zie je ook altijd daar weer opduiken. Ook zo'n verschrikkelijk goede gitarist. En je associeert eigenlijk...
1: Dat is niet met blues.
2: Niet met blues, maar aan de andere kant waarom niet? Ik bedoel, blanken werden per definitie ook niet met blues geassocieerd. Terwijl...
1: Ja, dus het is eigenlijk toch een soort van... Ja, aan de ene kant gaat het niet zo goed, maar aan de andere kant is het toch een soort van world music geworden natuurlijk.
2: Ja.
1: En jullie worden ook wel eens opgeschrikt door een telefoontje uit verre oorden, neem ik aan.
2: Oh ja. Mensen die tijdsverschil vergeten zijn en zo. En al die dingen. Maar 's nachts staat mijn antwoordbandje. Dus
1: ja.
2: Dat werkt dan wel lekker. Maar overal vandaan eigenlijk komt die belangstelling. En het leuke is ook dat eigenlijk heel veel landen toch wel hun eigen bluesblad hebben.
1: Ja.
2: Spanje heeft een blad, Italië heeft er een, Japan heeft er een. Er zijn overal over de hele wereld ook blues societies en zo.
1: En die mensen, die kennen elkaar natuurlijk ook. Ik ben jaren op de blues estafette geweest en ik zag altijd mensen uit Engeland van bluesbladen.
2: Ja.
1: Gianfranco Scala uit Italië altijd, weet je wel. Die werkte toen bij Swissair, weet ik nog wel. En ik zag ook altijd overal mensen vandaan komen die... Nou is dat natuurlijk ook een heel bekend festival.
2: De estafette.
1: Ja. Hoewel ik dan wel eens denk van, nou, soms... Wat ik heb dat dan 8 jaar, 9 jaar gepresenteerd, maar dat ik wel eens denk van, het wordt echt wel eens wat oudbollig, dat je daar echt een aantal oude mannen anderhalf uur op het toneel ziet staan die het eigenlijk niet meer kunnen volhouden. Dat vind ik wel eens wat jammer.
2: Ja, maar dat vind ik toch, kijk, dat is natuurlijk het karakter van de estafette, om dus de authentieke blues te presenteren. En dan kom je daar een beetje in terecht. Ja. Kijk, zo'n Jody Williams nu ook weer. Daar moet dan snel een band omheen geformeerd worden. Dat is dan wel weer een retro band natuurlijk. Ja. Want zo'n man die gaat niet op zijn 65ste weer echt een band onder rood houden.
1: Nee.
2: Dat doet niet meer. Hij zegt, dan moet ik weer 2 keer in de week gaan spelen. En dan willen ze hun garanties weer hebben en zo. Hij zegt, dat is niet meer te doen. Maar ik vind het toch leuk dat er een festival is wat gewoon die oude mensen gewoon de kans geeft om...
1: Ja, dit is gewoon...
2: Een kunstje
1: nog. Het is wel zo'n beetje het festival in Nederland, denk ik. Afgezien van de openlucht dingen die je nog hebt.
2: Zo, ik zie dat eigenlijk anders. Ik vind
1: Daar alleen hoop ik niet dat een soort van...
2: Kijk, dat is het festival voor de authentieke blues. En als je bijvoorbeeld naar Noordzee kijkt, waar ook toch vrij veel blues is, dat is weer echt een mega festival. Die populaire namen altijd boekt. Luther heeft daar altijd gespeeld, ja, en zo. Ja. En Robert Cray.
1: Wij komen de volgende jaar ook.
2: En B.B. King. Ja, Kilby and the Blizzard dus. En dan Moulin Blues en Peer, die hebben toch iets meer een overhang naar de rock vaak.
1: Ja.
2: Altijd een paar van die decibellenbandjes, zeg maar, hè, die daar altijd staan. Je trommelvliezen.
1: Groningen.
2: Van Knallen.
1: Oosterpoort.
2: De Oosterpoort is natuurlijk, ja, vooral een afspiegeling van Moulin Blues.
1: Ja, dat is een beetje een soort van noordelijke spin-off van het andere.
2: Dat is, ja, dat is Groningen, Moulin Blues in Limburg, in Aspel. En dan de Haagse Koninginnennacht, hè?
1: Ja, ja, ja. Altijd, daar hebben wij ook gestaan.
2: Altijd grote acts. Als bij die guy dan komt, dan speelt hij op alle drie.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat is natuurlijk ook evident aan de situatie. Dan is het allemaal goedkoper.
2: Jimmy Vaughn, ja. Dan speelden die gewoon op alle drie die festivals. Maar ja, het feit dat die festivals er zijn, is gewoon heel erg goed. Wij merken ook als we daar dus info uitdelen en zo. Ja, daar krijgen we de reacties vandaan. Daar krijg je nieuwe abonnementen vandaan.

0: In Almelo zitten wij hier, ja, bij Rien Wisse.
1: Nou, dit is zo de cd's wat er zo de laatste weken is binnengekomen.
2: Ik moet even een fotootje maken.
1: Het is echt vaak... Ik krijg vaak dit gewoon in 2 weken tijd. Kijk dit binnen.
0: Komt er zoveel cd's uit.
1: Dus ja, dat is echt waanzinnig.
0: Wat dat betreft is er natuurlijk wel zo dat er... wat muzikanten betreft wel animo voor die muziek is.
1: Ja, er komt gewoon heel veel uit. En het is natuurlijk ook goedkoop tegenwoordig om je eigen cd'tje te maken. Ja. Een band die vroeger nog een tapeje stuurde, die maken nu allemaal eigenlijk een cd.
0: Ja.
1: Dus en wat ik dan goed vind, dat hou ik. En wat we de moeite waard vinden, dat bespreken we. De regel is zo'n beetje dat we van wat er binnenkomt, kunnen we 15% bespreken.
0: Ja.
1: De rest moet toch, hoe jammer het is, maar daar hebben we gewoon geen ruimte voor.
0: Jullie hebben ook boekbespreking, dat is ook, dat vind ik ook wel nuttig,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, dat doen we heel veel.
0: Dat mensen eigenlijk toch ook over de bluesmuziek kunnen lezen. En
1: ja.
0: Er wordt tegenwoordig ook veel sociale achtergrond informatie gegeven over de blues. Het boek van Baron bijvoorbeeld, Looking Up at Dawn, heel goed boek. En The Most Southern Place on Earth, dat is ook een boek wat mensen misschien wel eens willen lezen.
1: Nou, Wim Verbeij doet dat, hè, voor ons. Hè. De Bluesbibliotheek heet het. Ja. En dat komt ook aan het eind van de hele rit in boekvorm uit.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een boek met recensies over 600 boeken. En dat vind ik dan toch wel, vind ik wel een aardige prestatie. Ook
0: dat is State of the Blues van Jeff Dumas. Die heb ik ook. Dat is fotoboek. Dat is ook te gek.
1: Ja. Nu is dit er weer, hè? Ja. Ik vind dit gewoon een prachtig boek, hè. Chicago Blues, A Scene from the Inside. Van Ray Flerlage.
0: En vertel even aan de luisteraars wie dat was, de fotograaf.
1: Ray Flerlage, dat was een fotograaf die in de jaren 50 en 60 actief was in de zwarte clubs van Chicago. Dat was toen heel bijzonder, want toen zag je nog bijna geen blanken daar eigenlijk. En dat heeft hij nu eigenlijk, op zijn oude dag, heeft hij dat allemaal eens keurig in een boek gepresenteerd. En het leuke is dat tegelijkertijd is er een opvolgend boek uitgekomen van Mark Paul Kempner, een andere fotograaf. Down at Teresa's, Chicago Blues heet het. En die sluit eigenlijk precies aan met zijn foto's waar Flerlage is opgehangen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook dit, ik vind dit boek eigenlijk persoonlijk nog mooier gedrukt en zo.
0: Ja, dat ziet er heel mooi uit.
1: Ziet er echt fantastisch uit. En wat daar nou weer het opvallende van is, dan komen er twee van die toch naar mijn idee schitterende boeken uit. Ik weet niet hoe jij het vindt als je dit zo doorbrengt, maar dat ziet er toch fantastisch uit.
0: Ja.
1: Aldock Taylor, noem het maar op. En daar blijkt dan gewoon in Chicago, waar die muziek vandaan komt, blijkt daar geen uitgever voor te vinden te zijn. Dit boek is gedrukt in Duitsland en die jongen die woont in Chicago. En dit boek is gedrukt in Canada en die man die woont in Chicago. Die zitten dan in een winkel in Chicago, zitten ze hun boeken te signeren een hele middag. Ik ben daarbij geweest en... Dan zeggen ze, in Chicago vinden we geen uitgever. Het boek over Maxwell Street. Er gaat nu een boek geschreven worden, waarschijnlijk over Maxwell Street. Daar ga ik ook een hoofdstuk aan bijdragen met mijn visie daarop. Dat wordt iets van 12 schrijvers of zo waarschijnlijk. Die gaan allemaal hun visie op die straat geven. En een soort herinnering aan wat er geweest is, zeg maar. Maar ook daar is in Chicago gewoon geen uitgever voor te vinden.
0: Dus dat moet toch weer komen van de mensen met de passie.
1: Ja.
0: Die dan toch overal verspreid zitten en overal... Zoals de Japanners dan die oude andere dingen uitgeven. Zo wordt deze fotoboeken uitgegeven door bluesfreaks.
1: Ja. Zo is het een beetje. En zo is het eigenlijk met de bladen ook. Je kan ook op een blad kan je gewoon geen... We houden er nu een heel klein beetje geld aan over. Na al die jaren, weet je. Aan het blad. Maar dat is nog steeds, als ik daar reken wat ik geïnvesteerd heb, is nog steeds dik verlies draaien natuurlijk.
0: Ja. Maar door de jaren heen.
1: Maar dan denk ik die contacten met...
0: Is er nooit iemand geweest die jou wil overnemen?
1: Nee. Nee.
0: Maar dat wil dan ook nog wel eens...
1: Nee, ik zou dat op de duur denk ik wel willen. Dat iemand het zou overnemen en dat ik er zelf dan een ondergeschikte rol in ging spelen. Want ik bedoel, ik zie me dit... Ik ben nu 50 en ik kan nog wel een tijdje. Maar
0: ik ben al 60, Rien. Dat hou jij, als ik nog volhoud om nog een tijdje te spelen, dan moet jij zeker nog een tijdje...
1: Ja. Maar spelen, dat is 2 keer in de week...
0: Soms 3 keer, maar je bent er natuurlijk wel, je moet er wel meer voor doen. Je moet ook wel af en toe repeteren en je zit altijd in auto's. Het is altijd bij nacht en ontij.
1: Ja.
0: met een vieze bamibal in een shellpomp enzovoort.
1: Ja.
0: Ik bedoel, maar ja, het is natuurlijk niet altijd drie keer. En het is ook, ik heb nog uit 1969 een lijst van optredens in december. En dat waren 28 keer in 31 dagen. Dus zo is het ook geweest natuurlijk.
1: Ja. Nou, het is met Blok eigenlijk zo. Ik doe een dagbaan, Marion ook. En dan komt het dus vier keer per jaar uit. En dan zo'n kwartaal ziet er ongeveer uit. De eerste maand doe ik vrij weinig. Dan verzamel ik de ideeën. En ik ben dan een beetje foto's aan het bekijken en uitzoeken en aan het verzamelen. En ik bel medewerkers op, waar ben je mee bezig? Of ik heb een idee, wil jij die interviewen? En dan de tweede maand, dan begint die productie op gang te komen. En de derde maand heb ik nergens anders meer tijd voor in mijn vrije tijd. Dan ben ik echt, vanaf dat ik thuis ben... Nou, totdat ik naar bed ga eigenlijk, hè, ben ik met dat blad bezig. En de laatste week of twee weken neem ik dan vrij. Want dan ben ik gewoon van 's morgens tot 's avonds ben ik gewoon ermee bezig.
0: En dan heb je nog mazzel dat Marion, jouw vrouw, ook nog een liefhebber is. Want anders was het natuurlijk een hele moeilijke zaak.
1: Anders dan was het geen doen geweest.
0: Nee.
1: Ja.
0: Rien, Wisse en natuurlijk ook Marion, bedankt voor de koffie. En,
1: graag gedaan.
0: Bedankt voor het gesprek over de blues.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rien Wisse, hoofdredacteur van het Bluesblad blog, die muziek die was van Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark, Maxwell Street van Jimmy Lee Robinson, Missing Person van Anson Funderburk en Sam Myers en Going Down Slow van Muddy Waters. We gaan dan met het spoor terug. Harry Muske die weeromkijkt op zijn leven. En deze keer gaat we naar Grollo. Eind 60e jaren dus.

We zijn hier in Grollo. En in 1966 kwam ik hier te wonen. Ik was eigenlijk een beetje flauw van de stad. En ik wou gewoon ook wat rust hebben en op mezelf zitten. En ik wou eigenlijk wat in elkaar zetten. Wat liedjes. En ik weet nog dat wij... En wij lopen hier nu om het huis van... om de zaal van Hofstinger toe. Want die zaal die was hier vroeger dus niet. Dit is later bijbouw. Maar ik weet nog dat ik hier kwam en hier een huis zag. En dat was in die tijd natuurlijk ook redelijk moeilijk. Maar een huis huren, een boerderijtje huren, dat was toen ook al... Dat was ook redelijk moeilijk. Ik kwam hier toen achter langs. En hier op deze plek, een eindje verderop, daar was Harm Hofstinger. Die was daar in de tuin aan het werken. En dat is precies hier op deze plek. En... Ik vroeg Harm toen of het nog wat vrij was hier in het dorp. En die vertelde mij toen dat het oude hoes, wat hier een eindje verder op de voorstreek stiet, een oud boerderijtje, dat nog vrij was. En dat ik Jan Bonder moest hebben. Want dat was de man die het verhuurde. Nou, Jan Bonder was een boertje. Die woonde op Vredenheim. Een gehucht, een buurschap, ongeveer 2,5 kilometer hier ten westen van Grol. En die was aan het heulen in het Hult en daar heb ik op een gegeven moment die ik opzocht. En Jan zei van, nou, je kunt dat wel huren, dat kost je zoveel in de maand. En waar word je met? Nou, dat hij zei, nou ja, toen maar als je het dak en de muur maar laat staan. Dat was een heel aardige man en ik ben toen later ook een beetje bevriend met die mensen geraakt. Als ik de huur wegbracht op een fiets, dan zaten er altijd 10 eieren in en ik kreeg altijd een borreltje. En het was altijd bijzonder gezellig. Maar hier is dus, als we nu hier zo rondom toe lopen, we kunnen hier rondom lopen dus. Ja, dit is er allemaal bij gekomen. Het is nergens meer hetzelfde, luisteraars. Hier, op in de vaart der volkeren, zal ik maar zeggen. Het aparte van Grollo was toen eigenlijk ook dat hier helemaal geen mensen van buiten wonen. Nou, tegenwoordig woont hier van alles door elkaar heen. Maar dat was toen helemaal niet aan de orde. Je woonde 3 mensen van buiten. En ik was dan Drenthe, die andere 2 waren dan mensen uit het westen. Maar die woonden ook aan de uiterste rand en die zag je nooit. Die deden ook niet met aan het dorpsgebeuren, terwijl ik dat eigenlijk wel deed. Nou, dit is nog allemaal hetzelfde. Hier rij je om de hoek. Hier gaat de bus in naar hem. Hier uit draakwinkel die nog, want het verkocht natuurlijk ook nog drank. Af en toe dan moest er een weer een kan jenever hebben of een kan bezen. Dat was er toen nog bij. Nou. En hierboven woonde de oude baas, Harm Hofstinger, toen nog. En dat is nou overgegaan in de 2 zonen die hebben het later overgenomen. Nou, en dan hij hier. Tegenover loopt de Veurstreek. En nou, zeg maar zeggen 100 meter verderop, daar was dus het oude hoes. En nou ja, de verhalen die ze hier allemaal afspeelden, heb je binnen. Ja, daar kun je heel lang en breed over praten. Nou, daar ben je een hele dag, kwijt. Dat is een apart hoofdstuk in het dorpsleven.

0: Hier woonde vroeger de familie Gans. Of tenminste, dat was een boerderij van de familie Gans. Ook kennis nu daar. Hier weer grote feesten vieren. Met dichters, bij de dichters PH Winkel, Simon Finkenoog en al dat soort volk. Ja, echt mensen van boeten die daar een. Prachtige feesten ben hier vieren. En het werd vaak gedaan met. Een heleboel mensen die waren tegelijkertijd jarig en dan gooiden er een verdientiet gooiden er 2.000-3.000 gulden ding aan en dan waren dat feest die ging de hele dag door. Kijk, daar heb je heel die Hendrik staan en Team Reinders. Team heeft vroeger een boerderij aan die kaart. Die heb nog hier achter hebben spul. En die verhuurt daar kamers. Ben de jongens daar ook, hè? Is er een? Ja? Ik loop gewoon deur. Later is dat huis overgegaan in handen van die mevrouw die net even wilde praten. De Roel en die hebben hier het bouwbedrijf. En daarvoor in het oude huis, waar wij dan altijd zitten hebben, dat. Daar hebben zij nou het bureau in. Kijk, idee was vroeger, tot zover ging het, stond garage, hier stond de geit en de bok en zo. En dat was er allemaal niet. En dan had je hier dit mooie, dit was er ook niet, er was alleen die deur was er. En dan ging je er zomaar naar binnen. Je kunt even kijken. Hoi. Hoi. Wij lopen even naar binnen toe. Ja, dat weet ik. Doof Jan is daar bezig, maar wij moeten. Hoe kan we dan nog maar weer? Ik heb een deurvest aan. Dus ik kan wel plezier kater in. Goed, zet er ook een mooie deur in zit. Maar het eerste gedeelte hebben ze dekt. Of nee, kijk, dat is nog precies zo. Daar hebben ze weinig aan gedaan. Zie dat wel, alleen die zeep wat voegt en zo. Nou, op het zietkater hebben we in. Deur werd hier altijd los, was toen ook al zo, hè. Met Roel, met Peert. Nou ja, hier was hij dan, Albert. Kijk, dan Roel, die heb je de peren staan. En dan heb je hier nog dat hele spul allemaal staan. En hier hebben wij dan, waar? De sleup ik in, ja. Ja, en nou ja, we zijn even voor de radio bezig. Voor VPRO en Radio Drenthe. Peert wordt buitenblijf, zei Roel. Ja. Oh. Dat is deze toch, die is hier.
1: Ja, als je dan direct naar de hoogte.
0: Ja. Maar Jan van Putten is er niet meer, dat kan er niet heen.
1: Van
0: week
1: nog
0: op geloven.
1: Ja.
0: Ja. En Oren doet ook niet meer. Maar dit is dan nog een beetje zo, hè. Dus, nou ja, hier hebben wij altijd hoe's best dan en zo. En zo is het gekomen, een beetje. Ja.
2: Wie heeft dat nou opgeschilderd, hoor, zo?
0: Dat weet ik dacht dat Rob Stolk was. Die, dat was een action painter, was daar. Nee, Frans niet. Volgens mij is dat die gekke Rob Stolk geweest, weet je wel? Ja. Dat was zo'n action printer. En die was al zo. Ja, precies. Dat was toen in die titel. Hij had ook jazz en poetry. Kijk, Simon Finkenoog was natuurlijk veel eerder als die rappers nou. Ja. Dus dat was toen al jazz en poetry. Dus, wij gaan even een boete naar Roel.
2: Was dat die Rob Stolk, was dat ook die proof of niet?
0: Nee, Joop, nee, wacht even, het was niet Rob Stolk, het was Joop Stolk. Wacht even, correctie, Joop Stolk, uit Rotterdam, action painter. Hij was wel familie op een of andere manier. Dus, die heb ik hier allemaal in Uzaar.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd maakt door Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Jimmy Johnson uit Mississippi trok met zijn jongere broer Sil Johnson naar Chicago. En daar werden ze beide sterren in de blues scene. Begin dit jaar overleed Jimmy Johnson. Hij was 93 jaar. En 6 dagen later overleed zijn broer Sil Johnson. Hij werd 85 jaar. Jimmy Johnson. Feel like breaking up somebody's home.

Jimmy Johnson. Feel like breaking up somebody's home. Esther Phillips uit Texas produceerde albums met pop, rock, blues en soul. En dit was een country nummer en dat werd een nummer 1 hit in Amerika. En ze zou 26 hits scoren, maar ze overleed op 48-jarige leeftijd na problemen met haar lever en nieren in verband met een jarenlange drugsverslaving. Esther Phillips, Release Me.

Esther Phillips, Release Me. The Sons of the Blues, dat is een band uit Chicago onder leiding van zanger en mondharmonica-speler Billy Branch. En deze Billy Branch speelt ook nog mondharmonica op albums van Johnny Winter, Coco Taylor, Eddie Clearwater, Cap Moe, Lurie Bell en Taj Mahal. The Sons of the Blues, The Only Thing That Saved Me.

The Sons of the Blues, The Only Thing That Saved Me. Don Covey uit South Carolina schreef Ponytime voor Chubby Checker en Chain of Fools voor Aretha Franklin. En dat waren twee grote hits in Amerika. Hij begon als artiest in het voorprogramma van Little Richard. En dit is een nummer uit 1964 met de jeugdige Jimi Hendrix op gitaar. En het nummer werd gecoverd door de Rolling Stones voor het album Out of Our Heads. Don Covey, Mercy, Mercy.

Don Covey, Mercy, Mercy. Little Ed and the Blues Imperials, dat is een band uit Chicago onder leiding van zanger-gitarist Ed Williams. Het is een populaire live band met blues rock om te dansen. En Ed Williams leerde gitaar spelen van zijn oom, blueslegende en slide-gitarist J.B. Hutto. De basgitarist van de band is James Young en dat is een halfbroer van Ed Williams. En ook hij leerde het vak van zijn oom J.B. Hutto. Little Ed and the Blues Imperials. Everything I do brings me closer to the blues.

Little Ed and the Blues Imperials. Everything I do brings me closer to the blues. Dit is een nummer van de Drifters uit 1964 en dat nummer werd gecoverd door de Rolling Stones, Billy J. Kramer en de Dakotas, Skeeter Davis, de Engelse Scorpions uit Manchester, Sam & Dave, Billy Joe Royal, Los Lobos, Mutt, John Mellencamp, The Beach Boys, Piet Veerman en Aaron Neville. Het werd de nummer 1 hit in Amerika voor de Drifters en voor de Rolling Stones werd het de nummer 1 hit in Australië en Zuid-Afrika. De Drifters, Under the Boardwalk.

The Drifters, Under the Boardwalk. Cary Ballett, Mississippi, ging naar Chicago en daar werd hij de mondharmonica speler bij Earl Hooker, Robert Nighthawk, Lowell Fulson, Eddie Taylor, Louisiana Red, Jimmy Dawkins, Muddy Waters en Willie Dixon. In 1972 begon hij al een solo-carrière en hij produceerde nog 38 solo-albums. Cary Ballett, Tired of Giving You My Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Electracoustic van Julian Sass is het album van deze week. En voor een Nederlandse bluesartiest bouwde Julian Sass een indrukwekkend oeuvre op. Al is hij ook heel erg succesvol in het Duitse bluescircuit. In 1996 verscheen zijn debuutalbum en dit is alweer zijn 17e album. Julian Sass, I Will Carry You.

Julian Sass, I Will Carry You. Joe Tex uit Texas was een Southern Soul zanger met invloeden uit de funk, country, gospel en blues. Hij maakte 64 albums, scoorde 39 hits en dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Joe Tex, Hold What You've Got.

0: One, two, three. Yes, she will. Yes, she will.
1: Joe Tex, Hold What You've Got. Fenton Robinson uit Mississippi had twee hele grote hits. Somebody Loan Me a Dime, dat werd gecoverd door Boz Keggs. En hij verhuisde naar Memphis en daar nam hij As the Tears Go Passing By op. En dat werd zelfs gecoverd door Albert King, Eric Burdon, Elvin Bishop, Al Cooper, George Thorogood, Santana, Tinsley Ellis, Gary Moore, Otis Rush, Jeff Healey en Ronnie Earl. Dus toen was hij financieel uit de zorgen. Fenton Robinson, I'm So Tired.

Fenton Robinson, I'm So Tired. Het was een sensationele single van Otis Redding uit 1965... en vervolgens werd het volop gecoverd door allerlei soorten artiesten. Chris Farlow, The Rolling Stones, Sandy Posey, William Bell, Percy Sledge, Archer Conley, Ike and Tina Turner, Joe Cocker, Aretha Franklin, Roy Orbison, Irma Thomas, André Hazes, Etta James, Papa Chubby, Mark Broussard, Paul Rodgers en Jason Isbell. Maar het origineel werd nooit overtroffen. Otis Redding, I've been loving you too long.